dat ze niet getrouwd waren. De kerken erkennen het leed, maar zien geen reden om met officiële excuses te komen. Het kabinet doet dat binnenkort wel. En Nederland zit nog steeds buiten de top 10 van landen waar de rechten van LHBTI'ers het beste worden beschermd. We blijven 13e. Spanje gaat aan kop. Volgens belangenclubs grijpt het kabinet niet stevig in tegen discriminatie en geweld. Ook klagen ze dat het moeilijk blijft om het geslacht in het paspoort te veranderen. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig en fris vannacht bij 4 tot 7 graden. Overdag zijn er felle buien met soms veel regen, hagel...

0: Als het droog is en de zon komt erbij, kan het nog 12 of 13 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
2: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
2: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
3: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
4: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
5: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
6: Social Deal deals die je niet mag missen.
7: Dit is de muziek van...

0: accessoires? Ook dan ga je naar de kampeershop van De Jong Hattem. Dan is je vakantie echt geslaagd.
1: Ga zorgeloos op weg met De Jong Hattem.nl.
0: De Jong Hattem, zet de tijd op. 3 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: 4 nacht. Dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Kinderen met een blinde darmontsteking hoeven niet altijd geopereerd te worden. Vaak herstellen ze prima met antibiotica, zeggen onderzoekers van het Amsterdam UMC. 7 op de 10 zijn daarna van alle klachten af. Op dit moment is bij kinderen opereren nog standaard. Volwassenen kunnen al kiezen tussen een operatie of antibiotica. Veel politici zijn woest over de rellen afgelopen avond bij een AZC-protest in Loosdrecht. Jesse Klaver van GroenLinks.

0: ...training van de democratie. Volgens CDA-leider Bontebal is het idioot en crimineel gedrag waar geen enkele rechtvaardiging voor is. In Loosdrecht gooiden relschoppers met vuurwerk en fakkels, waardoor bij het gemeentehuis brand uitbrak. Na het aflopen van het tijdelijke bestand tussen Rusland en Oekraïne zijn afgelopen dag in de Oekraïnse regio Dniepropetrovsk zeker 6 doden gevallen bij Russische aanvallen. President Zelensky meldt op zijn beurt dat Oekraïne Russische gasinstallaties in de regio Orenburg heeft bestookt. In het Verenigd Koninkrijk gaan 10 Britse staatsburgers, onder wie ook passagiers van het cruiseschip Hondius, repatriëren om ze in preventieve isolatie te laten gaan. Er is ook medisch personeel bij dat op het schip contact heeft gehad met mensen die besmet bleken met het Hantavirus. Het zou gaan om een voorzorgsmaatregel. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig en fris vannacht bij 4 tot 7 graden. Overdag zijn er felle buien met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Als het droog is en de zon komt erbij, kan het nog 12 of 13 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Dit is de muziek van...

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Altijd de eerste, met nieuwe Nederlandstalige muziek.
3: Radio NL, altijd aan.

0: Montage van een airco, een voortent of luifel voor caravan of camper, doe je bij de Jong Hattem. Upgrade.
1: Ga zorgeloos op weg met de Jong Hattem.nl.
0: De Jong Hattem. Zet de tijd op. 4 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Een kind met een blinde darmontsteking kan ook met antibiotica worden behandeld. Volgens onderzoekers van het Amsterdam UMC is een operatie lang niet altijd nodig. Nu is dat nog standaard, maar 7 op de 10 kinderen zijn na een infuus met antibiotica ook van hun klachten af. Volwassenen hebben die keuze al langer. Nederland wil best meer doen om de Straat van Hormuz te beschermen. Maar eerst wordt bekeken wat andere landen doen. Dat zei defensieminister Jezelgus na een videocall met haar Europese collega's. Ze denkt onder meer aan het steunen van duikers en een fregat. Maar zegt tegelijk ook dat er geen kant-en-klaar lijstje met opties is. Ruim 4 maanden na de oudejaarsbrand in een bar in het Zwitserse Grand Montana liggen nog altijd bijna 40 mensen in het ziekenhuis. Bij de brand kwamen destijds 41 mensen om en raakten er meer dan 100 gewond. Tijdens het onderzoek na de brand werd duidelijk dat de bar al jaren niet was geïnspecteerd. En tijdens de eerste halve finale van het Songfestival zijn 4 mensen de zaal uitgezet omdat ze het optreden van Israël verstoorden. Vlak daarvoor waren in de uitzending pro-Palestijnse leuzen te horen. Israël ging door naar de finale en ook favorieten Griekenland en Finland zien we zaterdag terug. Nederland doet niet mee. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig en fris bij 4 tot 7 graden. Overdag zijn er felle buien met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Als het droog is en de zon erbij komt, dan kan het nog 12 tot 13 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Dit is de muziek van...

0: accessoires? Ook dan ga je naar de kampeershop van de Jong Hattem. Dan is je vakantie echt geslaagd.
1: Ga zorgeloos op weg met de Jong Hattem.nl.
0: De Jong Hattem, zet de tijd op. 5 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie heeft vorig jaar meer geweld gebruikt dan in 2024. Maar het aantal inzetten steeg ook, blijkt uit cijfers. Er werd vaker lichamelijk geweld gebruikt, ook omdat de agenten zelf vaker en met heftiger geweld te maken kregen. Er moesten vaker honden, stroomstootwapens en spuugmaskers worden ingezet. Premier Jetten noemde het geweld gisteravond tijdens een AZC-protest in Loosdrecht onacceptabel. Hij wil uitgezocht hebben wie de protesten van de laatste tijd organiseert. Gisteravond werd met vuurwerk en fakkels gegooid en ontstond brand. De daders moeten wat Jetten betreft een hoge straf krijgen als waarschuwing. Ondanks de oorlog met Amerika heeft Iran nog altijd flink wat wapens over, meldt de New York Times op basis van ingewijden. Het zou nog beschikken over 70% van zijn mobiele lanceerinstallaties en rakettenvoorraad. President Trump zei eerder dat het Iraanse leger helemaal verpletterd was. En na het aflopen van het tijdelijke bestand tussen Rusland en Oekraïne zijn gisteren in Oekraïne zeker 6 doden gevallen bij Russische aanvallen. President Zelensky noemt de aanvallen cynisch, maar meldt op zijn beurt ook dat Oekraïne Russische gasinstallaties in de regio Orenburg heeft bestookt. En dan het weer van Weer Online. Af en toe vallen er buien. Die worden overdag feller met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten is er ook ruimte voor de zon. En dan wordt het 12 tot 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
6: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
7: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: garage van een airco, een voortent of luifel voor caravan of camper, doe je bij de Jong Hattem upgrade.
1: Ga zorgeloos op weg met de Jong Hattem.nl.
0: De Jong Hattem, zet de tijd op 6 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Opnieuw een anti-AZC-demonstratie in Loosdrecht gisteravond en weer liep het uit de hand. Betogers gooiden fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis waar asielzoekers moeten komen. En er was even een brand. De brandweer werd tegengehouden. Vanwege het geweld kondigde de burgemeester een noodbevel af. Er was zeker één aanhouding. De politie heeft vorig jaar meer geweld gebruikt. Dat kwam deels doordat er vaker moest worden opgetreden, maar ook doordat agenten zelf ook vaker met steeds heftiger geweld worden geconfronteerd. Een van de redenen is volgens de politie dat de samenleving verhardt en groepen vaker tegenover elkaar staan. Kinderen die een blinde darmontsteking hebben, hoeven niet altijd geopereerd te worden. Een infuus met antibiotica is voor de meesten ook een prima oplossing, zeggen onderzoekers van het Amsterdam UMC. 7 van de 10 komen er helemaal mee van hun klachten af. Tot nu toe werden kinderen altijd standaard geopereerd. En favoriete Griekenland en Finland zijn zoals verwacht door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. België is er ook bij zaterdag en ook Israël plaatste zich. Tijdens het optreden van Zoan Bettan klonken hoorbaar leuzen uit de zaal. 4 mensen werden daarom weggestuurd. Morgen is de tweede halve finale. En dan nu het weer van Weer Online. Af en toe vallen er buien, die worden overdag feller met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten is er ook ruimte voor de zon en dan wordt het 12 of 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: Hey, staat je goed hoor, die outfit. Nieuw?
7: Jazeker, Robbie. Gehaald bij AB Workwear.
6: AB Workwear?
7: Jazeker, daar vind je alle soorten bedrijfskleding voor topmerken. Zoals Snickers. In de showroom in de Blessen is het passen en meenemen. En bedrukken kan ook.
6: Nou, de Fashion Award gaat naar jou, hoor.
7: Nee, naar abworkwear.com.
5: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
8: Leukes Outdoor.
9: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
8: Genieten van je tuin.
9: Iedere donderdag koopavond.
8: Leukes Outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.

0: Zaterdag 16 mei vind je de Radio NL Artiestenshow in het centrum van Zwartsluis. Tijdens de beroemde Sleepbootdagen. 'S Middags vanaf 3 uur. Met optredens van Hessel en Ineke, Pascal Schipper, Marloes en Boer Benny. Toegang is gratis. Kijk voor alle info op sleepbootdagen.com.
1: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
4: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
6: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Een hele goede morgen. Het is iets over 6 op de woensdagochtend, 13 mei vandaag.

0: Nieuwe van Tino Martin dit. Jong en dom, het heeft wel iets weg. Ja, in de verte hoor van YMCA. Ja. Tino Martin goes international. Volgende keer als je het liedje hoort, let er dan even op. Lijkt wel een beetje op elkaar.
1: Goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Sowieso, hè. Poepoe nou nou, 13 mei vandaag. 12 minuutjes over 6 op deze wonderlijke woensdag. Vandaag voor velen de start van een lekker lang weekend. Dat zeker. Morgen namelijk Hemelvaartsdag, de donderdag. En zie je vaak dat dan vrijdag ook zo'n zo-zo-dag is. Dat er ook maar een kwart komt opdagen op zijn of haar werk, zeg maar. Ik hoor zelf ook bij die overige drie kwart. En nou, vandaag is het even weekend voor Van Dijk. Dat is wel lekker. Er staat een festivalletje gepland voor het weekend. Nou, hey, hebben we lekker weer voor gekregen, hè? Goed, ga lekker beginnen aan deze woensdagmorgen met even een blik op het nieuws van vandaag. Het gaat over vloeibaar gas, want Nederland haalde in de eerste drie maanden van dit jaar nog altijd 12% van het vloeibare gas uit Rusland. Dat blijkt uit cijfers van het onderzoeksinstituut Institute for Energy Economics and Financial Analysis. Het cijfer is opmerkelijk omdat Nederland en de EU juist proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen. Dit is echt meer dan ik had verwacht, zei energiedeskundige Gilles van den Beukel van het Haag Centrum van Strategische Studies. Hoeveel van het Russische LNG daadwerkelijk in Nederland wordt gebruikt, dat is dan weer lastig vast te stellen. Omdat ook veel via de haven van Rotterdam weer wordt doorgevoerd. Ja, en het gaat over de politie vandaag. Niet alleen over het feit dat er steeds meer geweld gebruikt wordt door de politie, omdat het nodig is, maar ook omdat er steeds meer wapens worden afgepakt van minderjarigen. In 2025 gebeurde dat, hou je vast, 2300 keer. Dat waren dan voornamelijk verboden steekwapens, maar ook 442 vuurwapens. Als de politie dat vergelijkt met de cijfers van vorig jaar en dan de cijfers van 2022, toen werden er 1800 wapens afgepakt, is dus een flinke stijging. Heeft te maken omdat jongeren zich onveilig voelen op straat en dan nemen ze ter beveiliging zelf maar een mes mee. Dat is een beetje vuur met vuur bestrijden.
1: De Sowieso Ochtendshow.
0: Omgekeerde en een rare wereld als je erbij vraagt. Maar goed, hey. Vandaag wel een prima dagje. Als we bij het KNMI kijken, dan kan hierna wel een druppeltje regen gaan vallen. En het wordt zo'n 13 graden vandaag.

0: Marco Schuitmaker. En vergeef me alsjeblieft 7:10 op deze woensdagmorgen. En voor de spreuk van de dag gaan we naar onze man, onze Ad. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Lars. En goedemorgen, vrienden van de club. Het is vandaag woensdag. En de spreuk van vandaag die luidt: ik hou van mensen die met een vleugje humor en lichtheid de lucht kunnen klaren. Ja. Ik wens iedereen nog een prettige woensdag, een prettige hemelvaart en wel trusten.
0: Lekker hemelvaart, Ad. En ja, dat zal dan tot maandag gaan worden. Hè? Klinkt zo ver weg, is het eigenlijk.

0: goedemorgen ook van ons Alfred. Allemaal een mooi dagje. Nog even doorbijten, dan lekker lang weekend. Dat is inderdaad zo. Hans, ook goedemorgen.
1: Ja, een hele goede morgen, Lars, clubpie. Ja, laatste dagje van de week. Ja, we gaan even lekker een paar dagjes even lekker ertussenuit. Dus dat is wel even gezellig. Ik wens iedereen een hele fijne dagje. En geniet er lekker van. En de groeten.
0: Yo, inderdaad een mooie dag. Ook hippies van de partij.
2: Yo, Laske. Morgen. Ja, we zijn bijna een uurtje onderweg. Ze zeggen iedereen wezen vandaag. Oh, de glimmende kant boven. Tidon.
0: En een mooie dag. Ja, vandaag inderdaad tijd om de sleurhutten te gaan tellen, denk ik. Want er zullen veel zijn die komende dagen even genieten van een lekker lang weekend. Misschien even met inderdaad de camper even op pad. Hè? Kids mee op de achterbank en
3: nou even stil zijn.
0: Zo gaat dat dan, hè. Wout, goedemorgen.
4: Aske, goedemorgen. Klutte, goedemorgen. Ja, opa Wout is trok erbij, hè, naar even weg geweest te zijn, want ik heb weer problemen met de app en kreeg het allemaal niet van elkaar. Maar als het goed is, dan werkt het weer.
0: Ja, want we horen jou.
4: Ik zou zeggen, allemaal nog werk ze vandaag. Hey, laatste fijne uitzending. Kan ik even bij de zuidenburen kijken.
0: België.
4: Dus het gaat allemaal goed komen. Ik zou zeggen, de groetjes van opa en dag hoor.
0: Ja hoor. En doen ze daar goed in België. Tuurlijk. Hoor.

0: Zuid Rotje Krooi. Het is weer zover, hè? Ja, ja. Vanmiddag komt hij weer langs, hoor. De man met de zaag om de weg door te zagen. Iedereen geniet van de muziek van Radio NL. Lars van Dijk. Hoi, hoi.
1: Dank u wel. Komt goed, Cor. En tot de volgende draad. Vandaag mooi bezoek. Hooggeëerd bezoek nog wel. Van ons zaagmand. Maar de week is eigenlijk voorbij. Ja. De wijk.

0: het is Jannes en zijn gast Rob zojuist bij Radio NL op de woensdagochtend. We zijn goed van start gegaan. Het is bijna 6:30. We zijn dan weer even onderweg. Zometeen nieuws, weer, verkeer. En we hebben uiteraard nog het kledingpakket weg te geven. Dat zullen we later deze morgen doen. Hoor je de oproep, dan mag je gaan appen. Maak je dus kans op complete werkkleding set. Ik heb het al vaker gezegd. Dat tikt aardig aan hoor, als je dat zelf even moet aanschaffen.
1: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2+3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
2: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
3: Toonaangevend, in zelfklevend, sticker.
2: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
5: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
6: Dag, liefie. Mama houdt van jou. Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went hoor. Echt. Zin in een koffietje? Ja, lekker.
7: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Je voelt je thuis, bij je Douwe Egbert Stree.
5: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
9: Alle soorten glasmaaiers staan weer in onze showroom. Goede en mooie merken als Honda, Husqvarna en Stihl. Ook veel keuze robotmaaiers. Kuiper Koekangen is al jaren de nummer 1 in glasmaaiers. Want u weet het, Kuiper heeft het.
10: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
9: Meld u aan voor onze nieuwsbrief. Deze sturen wij 1 keer per maand per mail. Zo blijft u op de hoogte van onze producten en aanbiedingen. Kuiper-koekangen.nl.
11: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
12: Nou,
11: naar Zwaagstra.
13: Zwaagstra sierbestrating in Hogeveen.
11: Al aan de A37.
14: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
15: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
16: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
17: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
18: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
19: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: De lente. Die voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren.
12: Kom daarom deze lente naar jouw gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met gazelle.
20: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
21: Het hele verhaal van de iconische gele truck van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van radionl.fm. Op is op!
22: Hey, ben jij toe aan nieuwe werkkleding? Bij Radio NL win je deze week een kledingset voor dames of heren ter waarde van €250. Hoor je de oproep? Dan stuur je kleding in de Radio NL-app. Check voor info en voorwaarden radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door BTN De Haas en Carhartt.
23: Dit is Radio NL. Altijd aan.
24: Radio NL.
23: Weerbericht.
0: Vanochtend zijn er eerst perioden met zon in de noordelijke helft. Er komen dan wel wat buien voor. Vanmiddag verspreid over het land kans op een bui. Plaatselijk ook met onweer of zelfs wat hagel. Temperatuur vandaag zo rond een graad of 13. Morgen hemelvaartsdag. In de ochtend veel bewolking en veel buien. En in de middag dan komt het zonnetje steeds vaker tevoorschijn. Wordt het morgen net als vandaag ongeveer een graadje of 13. En nu gaan we naar het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
25: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Premier Jette is woedend op railschoppers die gisteravond brand hebben gesticht bij een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Hij wil hen hoge straffen geven, ook om anderen af te schrikken. Kinderen met een simpele blinde darmontsteking hoeven niet altijd geopereerd te worden, zegt het Amsterdam UMC na onderzoek. Een infuus met antibiotica is vaak voldoende. De meesten komen hiermee van hun klachten af. En de politie heeft vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar daarvoor. Dat gebeurde vaak tijdens aanhoudingen bij demonstraties. Een van de redenen is volgens de politie dat de samenleving verhardt.
0: Oké, dankjewel. Verkeersinformatie dan van de ANWB Robert deze ochtend. Goedemorgen.
26: Goedemorgen Lars. Ja, er staan zowaar al files. 50 kilometer in het land. Dat zijn veelal korte dagelijkse files. Maar de linkerrijstrook van de A4 is dicht vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Hofvliet. Dat is na een ongeluk. De vertraging is een minuut of 10 vanaf knooppunt Prins Klausplein. Verderop op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam zijn twee rijstroken dicht. Dat is bij Roelof Arendsveen. Vanaf Zoeterwoude-Rijndijk 5 kilometer file met 40 minuten vertraging. En het is alweer druk op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad bij Purmerend 10 kilometer file. Maar het rijdt wel door daar, want de vertraging is maar, tussen aanhalingstekens, 10 minuten. Op de A20 houden ze je snelheid in de gaten vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Rotterdam-Noord bij hectometerpaal 31.6. En je snelheid wordt ook gecontroleerd op de N35 vanuit de Duitse grens naar Almelo bij Enschede Oost bij hectometerpaal 70.9.
0: Dank je Robert en tot zo!

0: liedje had zo gepast in Trekkers aan die trekzak. Rudy de Wit en Sweet Love.
1: Hey, goedemorgen Lars.
2: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
1: Met Lars van Dijk.
0: Ja, bijna 7:15. Zometeen de star of this morning. Hè? Onze Tini van de receptie die weer plaats mag nemen onder haar straal. Eerst even andere zaken. Het gaat vandaag namelijk over oud-studenten. Die verdwijnen steeds vaker naar het buitenland na hun studie. En dat heeft nog niet eens zozeer de reden van... ja, ik wil even een tussenjaartje, ik wil mezelf opnieuw ontdekken. En dat zeggen ze tegenwoordig allemaal, maar... heeft te maken met de studieschuld, want je krijgt in Nederland op een gegeven moment een deurwaarder op je dak als je je studieschuld niet aflost, tenzij je uit het zicht van Duo bent verdwenen. Met andere woorden, als je dus 5 jaar in het buitenland woont, dan vervalt je complete studieschuld door verjaring. Staat in het AD vandaag. De staat loopt tot nu toe 170 miljoen euro mis... door tienduizenden oud-studenten die hun schuld niet terugbetalen... omdat ze dus uit het zicht zijn van Ome Duo. Van de 1 miljoen oud-studenten met een studieschuld... waren er vorig jaar 21.000 onbereikbaar. Dat staat in een toelichting bij een concept wetsvoorstel over de studiefinanciering. En dan willen ze daar andere regels voor gaan stellen. En dus dat het niet meer zo kan dat, als je 5 jaar in het buitenland bent... dat jouw studieschuld verjaart. Zult er maar op zijn gekomen. Dan, hey, toch een ding. Want, nou ja, goed, sommige schulden lopen ook op, hoor. Jeetje. Andere zaken. Even gauw onze app induiken. Gaan we naar Gelder Malsen. Adrie is van de partij deze ochtend.
3: Morgen, Lasje. Ja, we zijn er weer bij, hoor. Op deze vrolijke woensdag. Verzoekie woensdag. Want ja, we hebben deze week... nieuw werk vrijdag.
0: Ja.
3: Dus Lesje, ik zou zeggen, gooi voor alle trek de pulling mensen, rijders, strijders, bierdrinkers en alle andere maloten die we Erik hebben gehaald van het weekend. Gooi even Kevin Bakker in, joh, met full pool, hop hop, gas van mensen. Ik zou zeggen, maak een mooi dagje van en het is zo weekend.
0: Nou, zo is het wel inderdaad, Adrie.
3: Oh ja, en ik wil zich even de groeten doen aan de vrouw van Rudy, Lisette. De groeten van hier uit het busje.
0: Joehoe! Bij deze dan. Ja, het is toch wel weer even lekker. En dan is het hierna dan daadwerkelijk back to business, toch? Nee. Nee, volgende week nog even een normale week. En dan hebben we Pinksteren wat er nog aan zit te komen. En dan is het... daarna toch echt gedaan met de pret, zou je jezelf al vragen. Goed, even andere dingen. Onze Tini van de receptie is er klaar voor de woensdagochtend. Zij stapt zo bij ons onder de douche. Ja, la. Ja, la, la, la, la, la, la. En daar hebben we een audioverbinding. En dan zingt ze een liedje voor ons. Aan jou de vraag om de oren even te spitsen en goed mee te luisteren. Als je iets herkent in hetgene wat Tini zometeen gaat lallen... dan mag je de titel van de plaat doorsturen via de app van Radio NL. Dus dat is simpel. Weet waar je moet zijn natuurlijk. Komt-ie.

Nou, denk je iets te herkennen? We zijn op zoek naar de titel van het liedje. Wat is het ook alweer? Jouw antwoord is welkom via de app van Radio NL.

0: Sieneke. En wat een ellende daarvoor. Nick en Simon, alles overwinnen. Onze Tini van de receptie heeft weer gezongen. Ja, en wat kan ze de papieren goed bijhouden, hè? Ongekend zeg. Welk liedje is dit ook alweer? Dat is de vraag van de woensdagmorgen. Zeker in het begin denk je, waar gaat dit heen? Aan de telefoon het altijd gezellige Brabant, oud-gastel Petra. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Alles goed, Petra?
1: Met mij wel, hoor.
0: Met mij wel, gelukkig zeg.
1: Altijd,
0: hè. Ja, heb je een lekker lang weekend voor de boeg? Dat is even wat ik je wou vragen, want we hebben natuurlijk hemelvaart, hè?
1: Ik heb een heel lang weekend tegemoet.
0: Heerlijk, zeg. Plannen?
1: Nee, joh. Het is slecht.
0: Niks. Gewoon helemaal niks.
1: Nee, gewoon lekker niks, hè.
0: Dat is ook wel eens een keer lekker, hè.
1: Daarom.
0: Hey Petra, we hebben zojuist onze Tini van de receptie horen lallen. En aan jou de vraag dan, herken je iets? Stuur even de titel van de plaat. En jij dacht, dit kan ik wel eens weten deze keer.
1: Ik ben naar het concert geweest.
0: Jij bent naar
1: het concert. Dus ik wist het.
0: Nou, ja zeg Petra. Hey. Hoe was dat concert?
1: Ja, mooi.
0: Mooi, goed.
1: Hey, heel mooi.
0: Welk liedje van, dan kan ik zeggen bij de heren, of alle mannen, wat mag ik zeggen? Welk liedje zoeken wij?
1: Wordt Zeeman van Ancora.
0: Wordt Zeeman van Ancora natuurlijk, ja. En bakken hoe. Tuurlijk. En bakken hoe. Dat is hem. Nou Petra, dan kunnen we jou vast wel verblijden met dat we het liedje helemaal gaan draaien.
1: Ja, zeker.
0: Zeker wel. Super. Nou, doe ze nog even de groeten daar in Oud-Gastel. En laat je buren ook meezingen, hè?
1: Zal ik doen.
0: Ja, lekker hard die radio. Okay. Hoppatee.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Hey vakmensen, zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
3: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
4: Jansen en de Wit.nl.
3: Dat werkt wel.
5: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Jansen en de
3: Wit.nl. Dat werkt wel.
6: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw Hit en hebt ze alle soorten holt.
7: Wat moet korter?
6: Bij RTT hebt ze alle soorten holt.
7: Nee, korter.
6: Bij RTT hebt ze volle holt.
7: Korter.
6: Een bult holt bij RTT.
7: Korter.
6: RTT holt.
7: Korter.
6: Holt.
8: Voor hond, kat, konijn, kippen, schapen en koeien. Molen massiert diervoeders. Alles voor agrarische benodigdheden en accessoires voor uw huisdieren. Molenmassierdiervoeders.nl aan de Veldweg 15 in Nieuw-Leuzendalsen. Doe uw dieren een plezier. Geef ze voeding van massier.
9: Te groot bestaat niet.
10: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
9: Grootpakket.nl. Groot gemak.
11: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
15: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendo.nl.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Accessoires? Ook dan ga je naar de kampeershop van De Jong Hattem. Dan is je vakantie echt geslaagd.
18: Ga zorgeloos op weg met De Jong Hattem.nl.
17: De Jong Hattem, zet de tijd op. 7 uur.
16: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Het geweld gisteravond bij een AZC in Loosdrecht maakt premier Jette boos. Hij noemt het onacceptabel en wil hoge straffen voor de relschoppers. Ook andere ministers veroordelen de vernielingen. Er werd met vuurwerk en fakkels gegooid, waardoor brand ontstond bij het AZC. Er is iemand opgepakt voor de brandstichting. Kinderen met een simpele blinde darmontsteking hoeven niet altijd geopereerd te worden. Antibiotica werkt vaak ook, zegt het Amsterdam UMC na onderzoek. 7 van de 10 kinderen voelen zich daarna weer beter. Bij volwassenen was antibiotica al een optie. Bij een heftige ontsteking blijft opereren wel nodig. De politie heeft vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar daarvoor. Het gaat vaak om fysiek geweld. Dat komt onder andere door meer aanhoudingen bij demonstraties. Ook werden vaker middelen gebruikt als een spuugmasker of stroomstootwapen. De politie onderzoekt nu nieuwe middelen, zoals een grotere bus pepperspray. Het Verenigd Koninkrijk haalt 10 Britten op van afgelegen eilanden voor preventieve isolatie om het hantavirus. Het gaat onder meer om mensen die hebben meegevaren met de Hondius en wonen op eilanden in de Atlantische Oceaan. Ze hebben nu geen symptomen, maar het Verenigd Koninkrijk wil geen enkel risico lopen. En dan nu het weer van Weer Online. Af en toe vallen er buien, die worden overdag feller met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten is er ook ruimte voor de zon en dan wordt het 12 of 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
12: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
4: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
21: Een bedrijfspand bouwen of verbouwen zonder gedoe?
22: GLS Projects uit Franeker regelt het. Turnkey utiliteitsbouw met maatwerkoplossingen. Van het eerste ontwerp tot de ruwbouw, afbouw en installaties. Geen praatjes, maar aanpakken. GLS Projects. En ben jij zo'n harde werker? Dan zoeken we jou.
4: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
12: Bouwcenter Concordia. Bouwcenter Concordia.
23: BandyXL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
24: Eindelijk, daar is hij weer. De altijd vrolijke

0: single van Nigel Fischer is nu overal te beluisteren. Wil je meer weten? Ga naar nigelfischer.nl.
1: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
2: Gritter Chalet en staakcaravans.
3: De hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
10: Hele goedemorgen, iets over 7 op deze woensdagochtend bij de ANWB deze morgen. Robert Vriesen, goedemorgen.
11: Hi Lars, goedemorgen. Ja, relatieve rust nog op de Nederlandse wegen. Qua kilometers is het een redelijk normaal beeld. Maar ja, zoals gebruikelijk, het is oneerlijk verdeeld. Zeker met de vertraging. Op de A4 de meeste vertraging vanuit Den Haag naar Amsterdam. Want na een ongeluk bij Roelof Arendsveen zijn er 2 rijstroken dicht. Er staat nu 10 kilometer file met een uur oponthoud. Wil je vanuit de regio Den Haag naar Amsterdam, pak dan de N44 en de A44. En ook dat gaat alweer niet helemaal filevrij. Op de N44 vanuit Den Haag naar Wassenaar. Bij Wassenaar Noord 4 kilometer file en een kwartier op onthoud. En 10 minuten vertraging op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad bij Purmerend. Flitsmeister meldde snelheidscontrole op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij knooppunt Kleinpolderplein. Dat is bij hectometerpaal 30.7.
10: Dank u Robert, tot zo weer.
11: Alsjeblieft, tot zo.
12: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
10: Naast van Dijk. Met zometeen uiteraard het keuzemoment voor deze woensdagmorgen. Muziek van John West en Lange Frans. Alles wat ik zoek.
12: Dit is de muziek van

0: Dennis.
1: Dus weer gezellig toch?
0: En Lange Frans en alles wat ik zoek bij Radio NL. Woensdagmorgen, 13 mei vandaag. Het is 12 minuutjes over 7. Zometeen de twee liedjes voor het keuzemoment voor deze woensdag. Eerst even een blik in het nieuws. Waar zal het vandaag over gaan? Het marineschip Evertsen, dat komt weer terug. Na maanden op zee keert het vanochtend terug in de haven van Den Helder. Aan boord zo'n 200 mensen van Defensie. Het schip vertrok in maart naar het oosten van de Middellandse Zee om die Franse schepen te ondersteunen tegen aanvallen uit Iran. Vertrok toen ook zonder kanon. Dat zal je vast nog wel bij gebleven zijn. Vandaag, dat is toch weer mooi. De mannen en vrouwen die weer terug mogen keren. Dat is altijd goed nieuws uiteraard. Ja, en voetbal. Almere City en Willem II spelen om 8 uur vanavond. Het eerste duel in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. De return, de terugwedstrijd, is zaterdag. En dan wordt die uiteraard in Tilburg gespeeld in plaats van in Almere. Meer te doen deze woensdag de 13e. Volop blijdschap voor Tialf. Althans, is het misschien te vroeg, ja of nee? Gisteren kwam dat dan daar naar buiten, dat Tialf eigenlijk zo goed als de winterspelen over 4 jaar mag gaan organiseren. Voor het lange baan schaatsen dan in elk geval. Daar hebben ze al gejuicht, maar het is nog niet officieel. Volgende maand, dan horen we pas officieel of het lange baan schaatsen inderdaad naar Heerenveen komt, ja of nee. Ze zijn er wel klaar voor en ze zeggen, we hoeven alleen maar de Franse vlag om te draaien. Hè? Winterspelen over 4 jaar in Frankrijk. Goed, kunnen wij naar het keuzemoment van vandaag. 2 liedjes van, ja natuurlijk. Ik heb heel eerlijk gezegd even gedacht om het links te laten liggen. Dat het nu wel genoeg was geweest. Maar toen werd ik wakker vanmorgen. Ik dacht, hoe kan je er eigenlijk over nadenken? Dat gaan we niet links laten liggen. 2 liedjes van Weygaard tegenover elkaar in het keuzemoment. Keuze A deze ochtend voor Kijk uit, hier ben ik.
2: Kijk uit, hier ben ik. Want als ik terugblik, ben ik het liefst toch bij jou.
0: En dan is het een B voor Ik moet nog wat jaren mee. Jou de vraag, welke van de twee wil je graag horen in het Weygaard woensdag keuzemoment? Keuze A of keuze B?

0: Keuze A voor Kijk uit, hier ben ik. En keuze B voor Ik moet nog wat jaren mee. Waar gaat je voorkeur uit, een A'tje of een B'tje? Is welkom in de app van Radio NL.
1: Oh, helaas. B natuurlijk. Groetjes van Ricardo.
0: Staat genoteerd. Vandaag een natte dag. Op dit moment in de noordelijke helft van het land buien. Vanmiddag verspreid over het land wat regen. En het wordt 13 graden.

dankjewel. En spreid mijn vleugels uit. En daarvoor nog een liedje van Rob de Nijs. Over aanstaande zondag. Twee liedjes van Henk Wijngaard. Nu dan in het keuzemoment van vandaag. Aan jou de vraag waar de voorkeur naar uitgaat. Een aatje of een beetje mag je achterlaten via de app van Radio NL. Dat mag met een tekstbericht, mag met een audio-appie. Volop stemmen. Hou het kort, hè, mocht je wat inspreken. Dan kunnen we zometeen in een rap tempo doorheen. En dat zal zeer waarschijnlijk ook wel nodig zijn voor deze twee liedjes. Want ik heb het gevoel dat het een lastige keuze is. Keuze A deze morgen voor Kijk Uit, Hier Ben Ik. En een beetje is voor Ik Moet Nog Wat Jaren Mee. Dat is niet zo'n fijn idee. Top aan mijn AOW. Welke van de twee mag het gaan worden? Een appie is dus welkom via de bekende wegen. Keuze A voor dit liedje.

0: keuze mee dus. Ik moet nog wat jaren mee van Henk Wijngaard. Aatje of een beetje is welkom in onze app. Jolanda uit Andels, goedemorgen. Het wordt een B voor mij. Yvonne uit Grijpskerk, die gaat ook voor keuze mee. Een beetje van Kopie uit Grote Broek. Christa uit Almelo, goedemorgen. Allen een fijne woensdag. Keuze B voor mij deze ochtend. Frans uit Delft, die gaat ook voor een beetje. B voor David Leiderdorp en A voor Jannik vanuit Haarlem. Keuze B voor Jasper uit Meidrecht. Ron uit Herugowaard, goedemorgen. Keuze A voor mij. René uit Monster, die gaat voor een A'tje. Mark, goedemorgen op de laatste werkdag van deze korte week. Keuze B alsjeblieft. Shannon uit Enschede, die gaat voor keuze A. Kevin uit de Kompanijen, die gaat toch voor keuze B. Een beetje ook voor Peter uit Emmeloord. Keuze B voor Andy uit Etten-Leur. Tijmen, goedemorgen. Lastig vandaag, dit is een moeilijke. Maar we gaan toch voor keuze B als we een keuze moeten maken. Een A'tje voor Annie uit Boven-Karspol. Een A'tje voor Jort uit Ede. B voor Wouter uit Boven-Smilde. Keuze B voor Peter. Petertje uit Lierop. Sander uit Twello, goedemorgen. Een A voor mij. Diana uit Haaksbergen, die gaat voor keuze A. Michel uit Ermelo. Een B voor mij.
1: Een beetje, Lars. Een beetje.
0: Al dus Willy vanuit Milhezen. Die staat genoteerd. Dankjewel. Een audio-appie van Gratje.
2: Doe maar keuze B, B, B, B.
0: Ja, daar begint het ook aardig op te lijken, zeg maar.
3: Morgen, Lassie. Doe maar keuze B. Groetjes aan mijn maatje Timo en Niek.
0: Ik dacht toch echt van tevoren dat het iets spannender zou worden dan het uiteindelijk is geworden, maar...
4: Ja, goedemorgen. Ja, doe maar een beetje, hoor. Ja. Groetjes.
0: Met vlag en wimpel.

0: Henk Wijngaard op Keuze B deze ochtend. En ik moet nog wat jaren mee. Een dikke overwinning. Ik had hem toch een klein beetje spannender verwacht. Maar zo ziet u maar weer. Bijna half acht, nieuws weer, verkeer zo meteen. En we hebben uiteraard de Hollandse Nieuwe. Deze week in handen van René Schuurmans. Al win ik 10 miljoen.
1: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
2: Zeg buurman, wat is dat voor moois in je tuin?
3: Dat is een mantelzorgwoning. Helemaal nieuw, gebouwd volgens de laatste bouweisen door GB Houtbouw uit Dronten.
2: Prachtig!
3: Alles is maatwerk. Goed hè? Kijk op gbhoutbouw.nl, ook voor veranda's.
1: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
4: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom, vergelijk direct.com.
5: Welke klus je ook wilt aanpakken, lijmen, monteren, afkitten of isoleren, je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
6: Soudal, de bouwverslimmers.
5: Soudal, de bouwverslimmers.
4: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
7: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
8: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
9: Te groot? Bestaat niet.
10: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
9: Grootpakket.nl. Groot gemak.
11: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
12: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
13: Zaterdag 16 mei vind je de Radio NL Artiestenshow in het centrum van Zwartsluis. Tijdens de beroemde Sleepbootdagen. 'S Middags vanaf 3 uur. Met optredens van Hessel en Ineke, Pascal Schipper, Marloes en Boer Benny. Toegang is gratis. Kijk voor alle info op sleepbootdagen.com.
12: Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
16: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
17: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta, alle flessen van 1 liter voor maar €1. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Donderdag 14 mei Hemelvaartshow bij Autokeizers Apeldoorn. Keuze uit ruim 400 jonggebruikte auto's. Van Mini tot Bentley en van Lamborghini Urus tot Volkswagen Polo. Rij een jaar lang gratis een tweede auto bij aankoop van een occasion boven de €15.000. Financial lease met soepele acceptatie mogelijk. Dus kom naar de Hemelvaartsvoordeelshow. Check onze website autokeizers.nl. Altijd de auto die u zoekt.
19: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig.
20: Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
21: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
20: Dus waar moet je zijn voor de magic?
22: Jojo.
23: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van radionl.fm. Op is op!
24: Hey, ben jij toe aan nieuwe werkkleding? Bij Radio NL win je deze week een kledingset voor dames of heren ter waarde van €250. Hoor je de oproep? Dan stuur je kleding in de Radio NL-app. Check voor info en voorwaarden radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door BTN De Haas en Carhartt.
25: Dit is Radio NL. Altijd aan.
26: Radio NL.
25: Weerbericht.
0: Vanochtend in de noordelijke helft van het land kans op buien... die trouwens ook wel aardig pittig kunnen uitpakken. In het zuiden is het overwegend droog. Dan denkt dan ieder, waar hebben ze het over, buien? Later vallen ook in het westen dan wat buitjes. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Verspreid over het land kans op een spatje regen. Plaatselijk met onweer, soms ook met een klein beetje hagel. Temperatuur vandaag zo rond een graadje of 13. Kijken we naar het hemelvaartsweekend. Morgen en overmorgen ook verspreid over het land gewoon kans op regen. Morgenavond daarentegen wel weer droog. Dus voor de vele hemelvaartsfestivals die er gaan komen... is dat dan wel weer positief nieuws. Temperatuur over komende dagen ongeveer een graadje of 13 à 14 zoiets. En dan zullen we volgens de voorspellingen... eind volgende week weer dichter bij de 20 graden gaan komen. Nu eerst het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
27: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Op meerdere plekken waren gisteravond protesten tegen asielzoekers. In Apeldoorn en Den Haag liep het niet echt uit de hand. In Loosdrecht wel. Daar werd brand gesticht bij een AZC. Fabrikanten van levensmiddelen waarschuwen het kabinet iets te doen aan de stijgende prijzen van boodschappen. Dat komt onder andere door de oorlog in het Midden-Oosten. Het kabinet kan ervoor kiezen sommige belastingen niet te verhogen. En in het Brabantse Hulte is vanochtend een grote brand uitgebroken in een huis en schuur, meldt Omroep Brabant. Er was niemand aanwezig in het huis. De rook is van veraf te zien. In de schuur werd eerder een groot drugslab gevonden.
0: Ja, en dan is 1 en 1 vaak 2. Goed, andere zaken dan, want we zijn zelf geen rechercheur natuurlijk. Daar was ik niet best gekomen trouwens. We gaan naar de ANWB voor deze morgen. Daar zit Robert Vriessen. Robert, goedemorgen.
28: Hele goedemorgen, Lars. Ja, het is iets drukker dan normaal op de Nederlandse wegen. Normaal gesproken zo'n 100 kilometer. Nou, dat doen we er 50 bij. Komen op 158 kilometer in totaal nu. Het gaat beter op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Want er waren twee rijstroken dicht bij Roelof Arendsveen. Die zijn net weer vrijgegeven na een ongeluk. Nog wel 8 kilometer file en 50 minuten vertraging daar. Ja, omrijden. Ja, als je nu vertrekt vanuit Den Haag. Ik zou het misschien wel doen over de N44 en de A44. Maar vanuit Den Haag naar Amsterdam op die route wel 13 kilometer file hoor. Tussen Wassenaar Centrum en Noordwijkerhout met dik 20 minuten oponthoud. Verder nog 10 minuten vertraging op de A20 als je vanuit Hoek van Holland naar Gouda rijdt bij Moordrecht. 5 kilometer file en zoals gezegd 10 minuten vertraging. Flitsmeister meldt ook al snelheidscontroles op de A13. Rotterdam-Den Haag houden ze je snelheid in de gaten bij 16 Hoven bij 13,9. En op de A73 wordt geflitst als je te hard rijdt vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Linnen bij hectometerpaal 11,1.
25: Radio NL. Deze week. De Holland.

0: winnaar. En ik mis je adem, je stem. Daarvoor René Schuurmans met de Hollandse Nieuwe van deze week. Al win ik 10 miljoen.
1: Hey Lars, goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Met het dobbelspel voor deze woensdagmorgen. We gaan even gauw de lijst met mogelijkheden bij langs voordat wij die dobbelsteen de lucht in gooien. Gooien we straks nummer 1, dan zoeken wij een liedje met la la la erin. Dat is lekker makkelijk. 2 is voor de categorie rijden. 3 gaat voor liedjes met ik in de titel. 4 categorie familie. Bij nummer 5 mogen we nog een keer dobbelen. En bij nummer 6 zoeken we liedjes waarvan de titel begint met de letter L. Oeps. Nee, breng even lekker binnen. Daar gaan we. Hij tolt nog eventjes na. Het is nummer 1 geworden vandaag. Ach. Dat betekent dat we mogen lallen met elkaar. We zoeken een liedje waar ergens la la la in zit.

0: Samuel Welten met Maak me nou niet gek. Daarvoor Django Wagner trouwens, de Juanita. We zoeken in het dobbelspel vandaag liedjes waarin we kunnen lallen. Waar ergens in het liedje een stukje zit met la la la, dan kunnen we het goedkeuren voor het dobbelspel van vandaag. En als je dan eventjes gaat nadenken, dan kom je op best wel veel mogelijkheden. Zoals deze van Senna bijvoorbeeld.
1: Alles, alles, alles heeft er een.
0: Liedje waarmee ze toch wel ten tonele kwam met het liedje Alles. Direct Hollandse nieuwe te pakken, dat kan ik me nog goed herinneren. En in het einde van het liedje, daar zit... Dat bedoel ik, keuren we goed. Meer liedjes voor La La La, dagje van Chris Bauer.

En deze, ja, die viel op. Tuurlijk, vader Abraham. Ja. En het Smurfenlied. Mocht er een liedje bij jou te binnen schieten waarvan je denkt... ja, dat is hem. Dit moeten we even draaien. Dan mag je hem achterlaten via de app van Radio NL. Dus zolang er dus ergens la la la in zit. Hoeft niet in de titel. Hè? Je ziet er veel mensen liedjes in sturen waar het ook daadwerkelijk in de titel zit. Zolang het ergens in de plaat zit, dan kunnen we hem zo meteen misschien wel eventjes gaan draaien. Deze komt in elk geval van Michel en die woont in Nijmegen. Die gaat voor Danilo. En laat ze allemaal de kleren krijgen. Ja, goed gevonden.

0: Laat ze allemaal lekker de kleren kragen. Liedjes waar la la la in zit. Daar zijn we naar op zoek in het dobbelspel van vandaag. En dan kun je echt daadwerkelijk heel wat kanten op, hoor.
1: Hey, goedemorgen, Lars. Wat dacht je van Lenny Koe met visite. Een huis vol visite. Dat is het la la la la la la la. Nou, succes en een mooie uitzending.
0: Dank u wel. Liedjes met la la la erin, daar zijn we dus naar op zoek deze woensdagmorgen. De Shonies, die keuren we goed. Dans je de hele nacht met mij natuurlijk. La la la la la la la. Ja, en deze hadden we zelf moeten verzinnen. Jannes met het la la la.

Goed. Meer liedjes voor het dobbelspel van vandaag. Hendrik Haverkamp bijvoorbeeld. La la la la la la la la. Of een Sieneke. Even kort bellen met Johan en dan gaan wij de laatste draaien voor het dobbelspel van vandaag. Eentje die, nou ja, met kop en schouders er bovenuit steekt, zeg maar. Dus even gauw Johan aan de lijn krijgen. Kunnen we door met de dag? Althans. Als hij in de buurt is van zijn telefoon in elk geval. Maar ik vrees voor het ergste, want dat gaat nu al lang over. Liedjes voor het dobbelspel van vandaag. Zolang er la la la in zit, dan kunnen we hem goedkeuren. En bijzonder, bijzonder. Dit is de enige die hem instuurt. Johan was de enige. Terwijl hij ligt op het puntje van je tong. Natuurlijk, Justin de Wild.

0: Salomon Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldenbarcoop. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
2: Bij JH de Meubelconcurrent kun je niet alleen terecht voor je meubels, maar ook voor je tuinmeubels, tuintafels, stoelen en lounge sets. Nu met kortingen tot wel 70%. Sla snel je slag voordat het te laat is. JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
3: Voor uw hond, kat, konijn, kippen, schapen en koeien. Molenmassier Diervoeders. Alles voor agrarische benodigdheden en accessoires voor uw huisdieren. Molenmassierdiervoeders.nl aan de Veldweg 15 in Nieuw-Leuzendalfsen. Doe uw dieren een plezier. Geef ze voeding van Massier.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort Citroën. Van Citroën.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendo.nl.
9: Nog een keer! Papa, sneller!
10: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Montage van een airco, een voortent of luifel voor caravan of camper, doe je bij de Jong Hattem. Upgrade.
13: Ga zorgeloos op weg met de Jong Hattem.nl.
14: De Jong Hattem. Zet de tijd op. 8 uur.
11: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Ook in Apeldoorn en Den Haag is gisteravond gedemonstreerd tegen asielzoekers. In Apeldoorn was het voor de vijfde dag op rij. Er zijn een paar mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Den Haag waren ook voorstanders van een AZC. Een protest in Loosdrecht liep uit de hand. Er werd brand gesticht. Premier Jette is woedend. Fabrikanten van levensmiddelen vragen de overheid hulp om te voorkomen dat de boodschappen duurder worden. De prijzen stijgen onder meer door de oorlog in het Midden-Oosten. Het kabinet kan helpen door extra belastingen op bijvoorbeeld alcohol en verpakkingen nu even niet door te voeren, zeggen de fabrikanten. Kinderen met een simpele blinde darmontsteking hoeven niet altijd geopereerd te worden, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Antibiotica werkt vaak ook. Het laten zitten van de blinde darm heeft ook voordelen. Nieuwe onderzoeken laten zien dat het bijdraagt aan een gezond afweersysteem van de darmen. En in Hulte, Brabant, is een grote brand in een huis en schuur onder controle en is de brandweer begonnen met nablussen. Het pand is volledig verwoest, meldt de regionale omroep. Er was niemand aanwezig in het huis. In de schuur werd eerder een groot drugslab gevonden. 4 mensen werden daarvoor opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Af en toe vallen er buien, die worden overdag feller met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten is er ook ruimte voor de zon en dan wordt het 12 of 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan! Yeah!
18: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
17: Dichterbij dan je denkt.
18: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
19: Een bedrijfspand bouwen of verbouwen zonder gedoe?
20: GLS Projects uit Franeker regelt het. Turnkey utiliteitsbouw met maatwerkoplossingen. Van het eerste ontwerp tot de ruwbouw, afbouw en installaties. Geen praatjes, maar aanpakken. GLS Projects. En ben jij zo'n harde werker? Dan zoeken we jou.

0: Een heerlijke Nederlandstalige kroegplaats over liefdesverraad.
1: Waarom doe je dit nou? Loop nu hier door de kou. Loop te denken aan jou.
0: Waarom doe je dit nou? Van Rob van Daal. Nu overal te streamen. Mede mogelijk gemaakt door Next Rijscholen.
2: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages. En dat allemaal op maat gemaakt door echte vakmensen. En binnen één dag gratis gemonteerd bij jou thuis. Bij Scheffer Teunissen de Tuinhuizen kan het allemaal. Kom gerust langs in onze showroom in Waalwijk of Wijchen. Of ga naar debestetuinhuizen.nl.
3: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wauw-deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
0: Zaterdag 16 mei vind je de Radio NL Artiestenshow in het centrum van Zwartsluis. Tijdens de beroemde sleepbootdagen. 'S Middags vanaf 3 uur. Met optredens van Hessel en Ineke, Pascal Schipper, Marloes en Boer Benny. Toegang is gratis. Kijk voor alle info op sleepbootdagen.com.
5: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
6: Naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Goedemorgen, iets over 8 bij de ANWB deze ochtend. Robert Vries en Robert, goedemorgen.
8: Hey Lars, goedemorgen. Het is een tikkeltje drukker dan normaal op de weg op woensdag, hoor. 212 kilometer staat er bij elkaar. En dan heb je de vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. 20 minuten tussen Zoeterwoudendorp en Nieuw-Vennep. 11 kilometer file. Kwartiertje vertraging op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Kaagdorp de kop van 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. De file begint al bij Leiden. Linkerrijstrook van de A58 is dicht vanuit Breda naar Eindhoven. Dat is na een ongeluk bij Oorschot. 10 kilometer file en 3 kwartier vertraging daardoor. En de rechterrijstrook van de A76 is dicht vanuit Aken naar Geleen bij Spouwbeek. Ook daar een ongeluk en 20 minuten vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij Zaltbommel bij 103.3. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij Den Hoorn bij hectometerpaal 56.5. En op de A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen wordt gecontroleerd bij de Vlakentunnel bij 138.4.
7: Dankjewel, Robert.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
9: Maas van Dijk!
7: Met zometeen muziek van Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Zij hoort bij mij, gaan we draaien.
2: Dit is de muziek van...

0: Jan-Paul van der Meij en een mooie rijke vrouw. Daarvoor, zij hoort bij mij, Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer op deze woensdagmorgen. Bijna 7:15, goedemorgen.
1: Hallo!
0: Lekker begonnen aan het ochtendprogramma van vandaag. En ook lekker begonnen aan voor velen de laatste werkdag van de week. Morgen hemelvaart, vrijdag eigenlijk geen vrije dag, hè. Maar dan is dat toch zo'n dag die vaak als vrijdag wordt opgenomen. Misschien krijg je hem wel cadeau trouwens, dan ben je de bof komt. Hey, dat is lang niet overal zo, hè. Dan moet je eventjes bij stilstaan. Even andere zaken voor deze woensdag 13 mei. Zometeen dan gaan we namelijk het kledingpakket weggeven voor deze woensdagochtend. Je mag bijna gaan appen, het wordt je kleding. Wanneer we het startschot geven, dan kan dat allemaal. Eerst eventjes het nieuws van deze woensdag. Dus het gaat vandaag over verdrinken. CBS heeft namelijk cijfers gepubliceerd. Vorig jaar verdronken 100 inwoners van Nederland. En binnen die cijfers zien we dat het vooral 60-plussers zijn. Het aantal verdrinkingsdoden was wel 13 minder dan het jaar daarvoor. In de afgelopen 5 jaar ligt het gemiddelde op 93. 41 slachtoffers van afgelopen jaar waren boven de 60 jaar oud. En daarmee blijven 60-plussers dus de leeftijdsgroep met de meeste verdrinkingsdoden. Cijfers die het CBS elk jaar onderzoekt en publiceert. Dan andere zaken. Het gaat over een burgerinitiatief tegen de postcode-loterij. YouTuber Rick Broers die heeft een burgerinitiatief opgezet. Waarom, vertelt hij in een filmpje van de Tweede Kamer.
2: Ik heb namelijk het idee dat sommige mensen meespelen uit een soort angst om niet te winnen. De hele straat wint de straatprijs, grote barbecue, groot feest en jij blijft zonder geld achter. En ik heb het idee dat mensen daarom, om zich tegen dat verdriet te verzekeren, dat ze daarom maar meespelen. Sommige mensen spelen al 20 jaar mee en zijn bang dat als ze nu stoppen, dat ze volgende maand hadden kunnen winnen en net de boot missen. Ik vind dat systeem gebaseerd op angst vind ik een stom systeem. En daarom kom ik in actie.
0: Om zo'n burgerinitiatief in de Tweede Kamer te krijgen, heb je 40.000 handtekeningen nodig. Maar dat ging niet zomaar.
2: En mensen zijn gewoon moeilijk om te halen. Ik heb echt een heel mediaoptreden moeten doen. Verschillende televisieprogramma's, krantenartikelen, zelf meerdere YouTube-video's gemaakt. Maar uiteindelijk is het gelukt. De 40.000 steunbetuiging. En nu is het tijd om te kijken wat er mee gaat gebeuren.
0: Nou komt het dus officieel in de Tweede Kamer. Omdat hij dat burgerinitiatief heeft in mogen leveren, komt het binnenkort op de agenda te staan en horen wij er meer over.

sturen met daarin het woord kleding. Dat doen we voor het werkkledingpakket. Van top tot teen wordt je ingepakt. Het enige wat je zelf uit de kast moet halen is je onderbroek. Of je moet commando. Dat kan ook. Zonder onderbroek je broek in. Maar dat zijn hele andere zaken. Werkkledingpakket kan van jou zijn.

0: Danny de Munk en ik heb het heerlijk naar mijn zin na Wolter Kroes. Wat een heerlijke dag. Nou, wat een goede combinatie, mensen. Daar heeft iemand lol om gehad, hé. Lekkere toeters van Danny de Munk ook, trouwens. Maar die hebben wij natuurlijk ook, hè. Dat is, nou, dat bedoel ik. Of de saxofoon. Goed. We gaan even bellen voor het kledingpakket van deze morgen, hele ochtend. Je mag namelijk een appie sturen met daarin het woord kleding op het moment dat we dat zeggen. Daar spelen we graag de baas over, maar dat eventjes terzijde. Horen bij wie?
1: Goedendag, met Jari van de Pol.
0: Jari, goedemorgen met Lars van Radio NL.
1: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Alles goed?
1: Ja, zeker ja. En met jou?
0: Ja, nou ja, fantastisch. Ik hoor dat jij uit het zuiden van het land komt, Jari. Tenminste, zo'n gokkie heb ik.
1: Ja, ik ga uit Helmond.
0: Helmond. Kijk eens, en hoe is het in Helmond vandaag?
1: Ik sta een deur met te werken.
0: Wat zeg je?
1: Ik sta nou een deur met te werken. Ik schiet me kapot. Ik denk niet de radio uit. Was het nou weg?
0: Ach, hè, daar kan je ook niks aan doen natuurlijk, hè. Hey. Jari, je bent dus een beetje een handrari, zeg maar.
1: Jazeker, ik werk als
0: souvenirzender. Ach, als souvenir. Heb je nog tips? Want de tuin die moet nu wel gaan bloeien, denk ik, toch?
1: Jazeker, ja. Tips zijn, begin niet te vroeg met snoeien, want het warme weer. Ik ken niet al te hard gaan snoeien.
0: Ja.
1: En qua onderhoud gewoon goed bijhouden. En je kan me altijd bellen als er iets nodig is in de tuin.
0: Ja, dat is tip nummer 1 natuurlijk. Daar zou ik mee beginnen als ondernemer. Maar wat is dan wel het moment om te snoeien? Want nu is het toch niet zo warm?
1: Nee, dat klopt. Daar rond juli, augustus, dan heb je natuurlijk volle bak de zomer.
0: Ja.
1: En dan kunnen de beplanting nog niet goed tegen.
0: Oké, dus vanaf een graadje of 16 ongeveer, dan kan je snoeien.
1: Ja, zeker, ja.
0: Ja, 16 en daaronder bedoel ik dan, hè?
1: Ja.
0: Nou, dat is goed om te weten. Hé, Jari, even andere zaken, want dat hovenier zijn, doe je dat als eigen baas?
1: Nee, ik doe dat voor de baas.
0: Dat doe jij voor de baas. Dan heb je een beetje een goede baas, hard voor de zaak.
1: Ja, zeker, ja.
0: De zaak is ook hard voor jou, zeggen ze dan, hè. Hey, Jari, wij kunnen jou zo'n werkkledingpakket aanbieden, als je daar tevreden mee bent.
1: Ja, tuurlijk, is altijd welkom.
0: Gaan we dat doen van top tot teen. Zetten we je in de kleding. Dan,
1: dankjewel.
0: Komt dat naar jou toe, werkbroek, truitje en zo'n bodywarmer eroverheen ook trouwens. Dat ziet er hartstikke hip uit. Kan je ook gewoon dragen naar een verjaardag en zo, dat komt goed.
1: Ja, zeker. Ja. Helemaal geweldig. Dankjewel.
0: Top. Dan heb ik alleen nog één keuze voor je. Heb je dan een liedje wat je graag wil horen over tuinieren? Of heb je een liedje wat je graag wil horen over kleding? Want ik heb namelijk allebei. Heb ik eentje voor je klaarstaan. Maar het is aan jou de keuze.
1: Ja, doe maar dan. Ik heb een hart zo groot als een klerenkast.
0: Ja, was niet één van de keuzes. Maar goed. Hart zo groot. Wacht even hoor. Hart zo groot als een klerenkast. 1, 2.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Dat bedoel ik. Dag Jari, mooie dag hè!
1: Bedankt, fijne uitzending, hakjo!

Jari, hè? Hovenier en zendpiraat volgens mij. De voortak, een hart zo groot als een klerenkast. Ja, ik had anders even de Drommelse jongen voor hem willen draaien. Je broekje is gescheurd, maar goed. Klant is koning natuurlijk. Nieuwsweerverkeer onderweg, bijna 8:30 na Damien.

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
3: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
4: Soudal, de bouwverslimmers.
3: Soudal, de bouwverslimmers.
2: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
5: Te groot bestaat niet.
6: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
5: Grootpakket.nl. Groot gemak.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
8: Heb je

0: binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op glittercaravans.nl.
1: Glitter chalets en staakcaravans.
2: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom, de best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Odido. Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van radionl.fm. Op is op!
10: Hey, ben jij toe aan nieuwe werkkleding? Bij Radio NL win je deze week een kledingset voor dames of heren ter waarde van €250. Hoor je de oproep? Dan stuur je kleding in de Radio NL-app. Check voor info en voorwaarden radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door BTN De Haas en Carhartt.
11: Dit is Radio NL. Altijd aan.
12: Radio NL.
11: Weerbericht.
13: In de noordelijke helft van het land komen buien voor. In de loop van de morgen gaat het ook in het westen wat regenen. Vanmiddag schijnt af en toe de zon, maar vallen er verspreid over het land wat buien. Plaatselijk ook met een klappie onweer. Temperatuur van vandaag ongeveer een graadje of 13. En ook het hemelvaartweekend zal niet helemaal droog verlopen. Temperatuur blijft zoals die vandaag is, ongeveer 13 graden. Nu eerst het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
14: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Meerdere aanhoudingen na de brandstichting gisteravond bij een AZC in Loosdrecht, meldt de regionale omroep. Premier Jette vindt het verschrikkelijk en wil hoge straffen. Er waren al asielzoekers in het pand, die raakten niet gewond. Een operatie voor een simpele blinde darmontsteking bij kinderen is niet altijd nodig, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Antibiotica is vaak genoeg. Het behouden van de blinde darm is ook beter voor de gezondheid van de darmen. En een opvallende oproep van onder meer het onderwijs in Arnhem. Geef je kind pas een smartphone als het 16 jaar is, meldt de regionale omroep. Er zijn zorgen over de ontwikkeling van kinderen als ze te vroeg een mobieltje krijgen.
13: Ja, maar 16 jaar vind ik ook wel een beetje oud, zeg maar. Kijk, ik snap inderdaad, jongeren moeten niet te vroeg aan de telefoon, maar 16 jaar? Robert, kijk, toen jij 16 was, liepen er nog dinosaurussen rond natuurlijk. Maar het voelt een beetje oud eigenlijk.
15: Ja, al wel. Ja, ik bedoel, je was blij dat je die leeftijd bereikt had en op een brommer mocht rijden. Dat was toen de discussie. Nu gaat het inderdaad over telefoons, maar ik vind dat ook wel aan de late kant, hoor. Maar ja, je ziet ook soms kinderen met 5, 6 jaar. Dat vind ik dan ook wel weer een dingetje.
13: Ja, die hebben een telefoon vast, die is dan groter dan het koppie zelf, zeg maar.
15: Precies. En die hebben hun hand ook al zo staan in die houding, weet je wel? Van oudsher.
13: Die hebben al een scrollduim. Dus
15: ja, precies. Dat is ook een beetje overdreven.
13: Ja.
15: Maar goed, ik bemoei mij met andere zaken. Dat zijn namelijk de files. 166 kilometer in het land op dit moment. Tikkeltje drukker dan normale woensdag. Op de A4 Den Haag-Amsterdam nog 20 minuten vertraging bij knooppunt De Hoek. Staat 19 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vanaf Zoeterwoude-Rijndijk kom je al in de file. Op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Watergraafsmeer bij Durgerdam een kwartiertje vertraging. En de A20 is dicht vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Dat is bij Rotterdam Prins Alexander na een ongeluk. Je kan er wel langs via de vluchtstrook. Maar de vertraging begint al op te lopen, dus ik zou omrijden via Den Haag. Dan pak je eerst de A16, verder de A20 en dan over de A12, hoep, richting Gouda. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A6 vanuit Muiden naar Lelystad bij Almere Regenboogbuurt bij 61.1. Controle op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Harmelen, dat is bij kilometerpaal 51.5. En je snelheid wordt ook in de gaten gehouden op de A22 vanuit Velsen naar Beverwijk bij knooppunt Beverwijk. Dat is bij kilometerpaal 9.7.
13: Dank u, Robert. Tot de volgende keer.
15: Tot de volgende keer.

0: Henk Biggel.
1: Sowieso ochtendshow.
0: Dat zei ik echt, hè? Ik zei echt Henk Biggel. Ik lees, als hij dit maar niet gehoord heeft. Ik lees Henk Wijngaard en ik draai Jan Biggel en ik maak er Henk Biggel van. Henk spraken we, of, zeg ik dat nog, Jan die spraken we anders ook al in het ochtendprogramma trouwens, hè? Maar die heeft nu een vrouw, dus die is druk elke avond. Natuurlijk, hè? Dat snap je zelf ook wel, maar... Die is er niet meer zo vroeg bij de laatste tijd. Tijdje terug dat ik Jan gehoord heb. Maar volgende week dan loopt hij hier in het pand. Hè, volgende week woensdag dan komt hij bij iemand langs in de studio. Dus dan zullen we hem vast van heide ver horen. Hoppata!
1: De Sowieso Ochtendshow met Lars van Dijk.
0: Ik wou het even hebben over Wijngaard natuurlijk. Over afgelopen zaterdag. Want daar komen steeds meer filmpjes, foto's, alles van online. Kan je allemaal zien via onze sociale media kanalen. Mooie verhalen die dus inderdaad achter de schermen zijn verteld. Terwijl Hessel in de vrachtwagen zat met Henk. Hè? Dat allemaal op onze Facebook, @RadioNL.fm. Daar vindt u alle informatie. Ook op RadioNL.fm, de website. Er staat nog een mooi stukje. Mocht je zo meteen tijdens het schaft even 5 minuten over hebben, dan is dat zeker even iets om erbij te pakken. Hebben we zometeen ook trekkers aan die trekzak? Hebben we een tijdje geleden in het leven geroepen, omdat er te weinig met de accordeon wordt gespeeld. Veel nieuwe muziek heeft geen accordeon meer. En dat is zonde. En daarom hebben we dus trekkers aan die trekzak in het leven geroepen. Dat doen wij zo elke dag rond 10 voor. En dat ook zometeen. En vaak bestaan trekkers uit die trekzak ook uit, tussen aanhalingstekens, verzoekies. Mensen die inderdaad een liedje daarvoor aan opdragen. Het nog een hele lijst klaarstaan. Hebben nu nog ongeveer 1,5 week aan verzoekjes daarvoor. Dus dat moet goed komen.

Hoi, Sander Kwarten en met je moeder niks te maken bij Radio NL. Ja, trekkers aan die trekzak, het is er tijd voor. Bijna 9:10 natuurlijk. En over trekzakken gesproken, hè. Vaak is het dus de trekzak van bijvoorbeeld Manfred Jongenelis, maar het is allesbehalve de enige accordeonist die we hebben in ons landje. We hebben bijvoorbeeld ook, en dat is de man die achter zo goed als alle hits van Jan Biggel zit. Hè, daar doet hij zo goed als alles mee. Moet hij in het vliegtuig naar Spanje? Welen heet die man. Ook fantastisch. Maar ja, goed, het is natuurlijk altijd een klein beetje eng om dan mensen die op de accordeon spelen op deze manier zo te benoemen. Want je vergeet er natuurlijk altijd eentje. Trekkers aan die trekzak! In Trekkers aan die trekzak van vandaag een liedje van Frank Verkooyen. Ook een man achter vele grote hits. Accordeonist. De Trekkers aan die trekzak is vandaag voor Wie wil er met me dansen?

Wie wil er met me dansen en wie gaat er met me mee? Frank Verkooyen in Trekkers aan die trekzak van deze woensdagochtend 13 mei. Komt daarmee een einde aan het ochtendprogramma van vandaag? Jazeker. Zometeen het hemelvaartsweekend. Wij spreken elkaar maandag pas weer. Dat zal eventjes duren, dat wordt onwennig. Zometeen teken met werk en uitvoering.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: We gaan op zoek naar pellets.
3: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
4: Hij staat je goed hoor, die outfit. Nieuw?
5: Jazeker, Robbie. Gehaald bij AB Workwear.
4: AB Workwear?
5: Jazeker, daar vind je alle soorten bedrijfskleding van topmerken, zoals Snickers. In de showroom in de Blessen is het passen en meenemen. En bedrukken kan ook.
4: Nou, de Fashion Award gaat naar jou, hoor.
5: Nee, naar abworkwear.com.
6: Donderdag 14 mei Hemelvaartshow bij Autokeizers Apeldoorn. Keuze uit ruim 400 jonggebruikte auto's. Van Mini tot Bentley en van Lamborghini Urus tot Volkswagen Polo. Rij een jaar lang gratis een tweede auto bij aankoop van een occasion boven de 15.000 euro. Financial lease met soepele acceptatie mogelijk. Dus kom naar de Hemelvaartsvoordeelshow. Check onze website autokeizers.nl. Altijd de auto die u zoekt.
7: Kijk, zo, dat is ook weer gefixt, met Bonfix.
8: Bonfix? Hebben die ook een meerlagenbuis met perskoppelingen?
7: Ja joh, en dat noemen ze Alupers, maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
9: Vakmensen werken met Bonfix. Bonfix.nl.
10: Voor hond, kat, konijn, kippen, schapen en koeien. Molenmassier Diervoeders. Alles voor agrarische benodigdheden en accessoires voor uw huisdieren. Molenmassier Diervoeders.nl. Aan de Veldweg 15 in Nieuw-Leusendalsen. Doe uw dieren een plezier. Geef ze voeding van Massier.
11: Alle soorten grasmaaien staan weer in onze showroom. Goede en mooie merken als Honda, Husqvarna en Stihl. Ook veel keuze in robotmaaiers. Kuiper Koekangen is al jaren de nummer 1 in grasmaaiers. Want u weet het, Kuiper heeft het.
12: Dandyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Dandyxl.nl.
11: Meld u aan voor onze nieuwsbrief. Deze sturen wij 1 keer per maand per mail. Zo blijft u op de hoogte van onze producten en aanbiedingen. Kuiper-koekangen.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
15: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
17: Joehoe!
16: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
19: Accessoires? Ook dan ga je naar de kampeershop van de Jong Hattem. Dan is je vakantie echt geslaagd.
20: Ga zorgeloos op weg met de Jong Hattem.
19: De Jong Hattem. Zet de tijd op. 9 uur.
18: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. De asielzoekers in de noodopvang in Loosdrecht zijn flink geschrokken van de brandstichting voor hun gebouw, meldt de regionale omroep. De burgemeester vindt dat er een grens is overschreden en ook premier Jette is woedend. Meerdere mensen zijn opgepakt na het geweld in Loosdrecht. De gemeente Arnhem doet samen met onderwijs en maatschappelijke instellingen een oproep om kinderen jonger dan 16 jaar geen smartphone te geven. Kinderen worden leuker en vrolijker zonder smartphone, zegt de initiatiefnemer van de oproep. Het is voor het eerst dat zoveel partijen tegelijk hierom vragen. Reisorganisatie TUI ziet dat mensen langer wachten met het boeken van een zomervakantie door de onrust in het Midden-Oosten. Bijna de helft van de vakantiegangers moet nog boeken. De populairste bestemmingen deze zomer lijken Spanje en Griekenland te worden. TUI is de grootste reisorganisatie van Nederland. En de opening van het strandseizoen bij Hoek van Holland lijkt bijna een schuimparty te worden, meldt Rijnmond. Resten van algen die door wind en golven zijn opgeklopt zorgen voor een dikke laag schuim op het strand. Morgen staan allerlei festiviteiten op het programma. Het ziet ernaar uit dat het schuim het feest niet zal bederven. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen buien met soms hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten schijnt de zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
1: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
0: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
17: Leukes outdoor in Wolvenga.
23: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.

0: Het is feest bij Concordia. Al 120 jaar thuis in de regio. Dancenter Concordia.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Zeg buurman, wat is dat voor moois in je tuin?
4: Dat is een mantelzorgwoning. Helemaal nieuw, gebouwd volgens de laatste bouweisen door GB Houtbouw uit Dronten.
3: Prachtig!
4: Alles is maatwerk. Goed hè? Kijk op gbhoutbouw.nl, ook voor veranda's.
5: Zaterdag 16 mei vind je de Radio NL Artiestenshow in het centrum van Zwartsluis. Tijdens de beroemde Sleepbootdagen. 'S Middags vanaf 3 uur. Met optredens van Hessel en Ineke, Pascal Schipper, Marloes en Boer Benny. Toegang is gratis. Kijk voor alle info op sleepbootdagen.com.
6: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
8: Het is 9:05 op deze woensdagochtend. Hartelijk goedemorgen, dit is Werk en Uitvoering tot aan 12 uur. Ik hoor net dat hij klaar is bij de buren. Dan kunnen we heel snel schakelen met de ANWB in Den Haag. En daar zit deze ochtend Robert Vriezen. Robert, goedemorgen.
9: Teken, goedemorgen.
8: Hallo dan.
9: Nou, de ochtendspits is eindelijk een beetje op zijn retour. 140 kilometer file nog wel op mijn teller. Zo heb je nog 20 minuten vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt De Hoek. Door de werkzaamheden daar wat oponthoud voor.

0: oponthoud voor het verkeer. Op de A20 hoek van Holland-Gouda gebeurde een ongeluk bij Nieuwekerk aan de IJssel. De weg was een tijdje dicht. De rijbanen zijn weer, rijstroken zijn weer vrij. De A staat nog wel 4 kilometer file met zo'n 20 minuten oponthoud. En een kwartier vertraging op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht. Bij Utrecht Centrum 5 kilometer file. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Blaricum. Bij hectometerpaal 23,9. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag wordt gecontroleerd bij de Ringvaart Aquaduct. Dat is bij hectometerpaal 19,2. En ook controle op de A6 Muiden-Lelystad bij Almere Regenboogbuurt. Je hoort het, de chique buurt, daar wordt gecontroleerd. Dat is bij hectometerpaal 61,1.
1: Dankjewel Robert. Ja, na alle drukte van vanochtend even tijd voor een kop koffie. En dan spreken we elkaar straks om 10 uur nog een keertje.
0: Afgesproken, tot strakkies.
1: Tot straks.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Kunnen wij beginnen met het draaien van muziek tijdens jouw werkzaamheden met zometeen Diesel Down in de Zilvermijn. Maar we beginnen met Frans Duits.
2: Dit is de muziek van...

Degene die meekijkt via radio.nl.tv, daar worden wij zelf altijd heel blij van. Dan zie je namelijk de clips van de liedjes. En dit is dusdanig oud dat het een opname is uit de Renje Rot Show van toen de tijd. Die clip, ja, die draait mee. Wauw. Nostalgie op de radio en op radio.nl.tv. Maar wel erg leuk om de mannen van Diesel weer even te mogen draaien met Down in the Silver Mine. Daarvoor zat Frans Duits als opening van de show, zoals het dat zo mooi heet. Ja, je begint gewoon de dag met je programma, maar de show. Ik hoor het vaker hier in de wandelgangen, dus laten we het dan zo benoemen. 13 minuten over 9, een volle woensdagochtend. Ja, het voelt een beetje als vrijdag, hè? Tenminste, als ik zo links en rechts om me heen hoor, dan is het nog één dagje en dan is het weekend. Maar ja, het is de radio, die gaat altijd door, ook morgen en ook vrijdag natuurlijk. Maar voor diegene die aan het aftellen is, maak er dan een mooie woensdag van. Schuine streep het vrijdaggevoel op woensdag bij Radio NL. En dat gaan we straks nog vieren met leuke prijzen. Die gaan we overigens al in dit eerste uur weggeven. Kom ik zo meteen wel even op terug. We hebben straks natuurlijk de 3:30 en we sluiten de finale af tussen 11 en 12 met visite in de studio. Pascal Redeker is onderweg. Hij komt straks het laatste deel mee presenteren. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het succesnummer. De badkamerkraan. Het verhaal achter dat liedje en alle belevenissen die we tot nu toe met de plaat hebben beleefd. Ga je straks allemaal horen tussen 11 en 12 hier op Radio NL. Laten we snel beginnen voor de woensdagochtend. Hartelijk goedemorgen.

Dat is de vorige single die eind vorig jaar uitkwam van Stef Ekkelga. Ouwe hoer, die hoorde je hier op Radio NL. En natuurlijk de nieuwe plaat, die hebben we straks voor je volop in de spotlight. Want het begint nu wel te kriebelen. De competities die gaan aflopen als het gaat om de Eredivisie. Natuurlijk ook Europees. En dan is het straks richting het WK. Eind mei dan komen ze langs Harry Verwegen en Stef om te praten over de nieuwe single die alles te maken heeft met wat Oranje ook maar wil vieren. En of het nou successen zijn in de Tour de France, in de Formule 1, het volleybal. Maakt niet uit, als het maar oranje kleurt. Maar in ieder geval zijn de pijlen de komende weken gericht op het WK-voetbal. Wij gaan een pakket weggeven, een werkkledingset ter waarde van €250. Het is te verdienen. En het enige wat je daarvoor moet doen is een appje sturen met daarin het woord kleding. Dat mag vanaf dit moment en daar krijg je de tijd voor tot 9:45. Dus laten we de timer weer op 20 minuutjes zetten. Kunnen we straks vlak voor dienen de winnaar of de winnares verblijden met het pakket. Een hoodie, een broek en een bodywarmer om in te klussen ter waarde van €250. Dit zijn Frank en Mirelle.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soedal. Lijm, peurschuim en kit.
2: Soedal, de bouwverslimmers.
1: Soedal, de bouwverslimmers.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Donderdag 14 mei Hemelvaartshow bij Autokeizers Apeldoorn. Keuze uit ruim 400 jonggebruikte auto's. Van Mini tot Bentley en van Lamborghini Urus tot Volkswagen Polo. Rij een jaar lang gratis een tweede auto bij aankoop van een occasion boven de €15.000. Financial lease met soepele acceptatie mogelijk. Dus kom naar de Hemelvaartsvoordeelshow. Check onze website autokeizers.nl. Altijd de auto die u zoekt.
4: Hey vakmensen, zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
5: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
6: Jansen en de Wit.nl.
5: Dat werkt wel.
7: Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij Agitrader staat die online voor slechts €8. Het beste nieuws, Agitrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar Agitrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
6: Jansen en de Wit.nl.
5: Dat werkt wel.
8: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
9: Te groot? Bestaat niet.
10: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
9: Grootpakket.nl. Groot gemak.
8: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
11: Eindelijk, daar is hij weer. De altijd vrolijke en goedlachse Nigel Fischer. Met zijn nieuwe single Een Leven als een Prins.
12: Ik heb een leven als een prins. Dus hoor je mij ook helemaal.
11: De nieuwe single van Nigel Fischer is nu overal te beluisteren. Wil je meer weten? Ga naar nigelfischer.nl.
13: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
14: Gritter Chalets en staakcaravans.
15: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH Trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AH Borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, €5,99. En AH Goudse Kazenstukken, 1 per 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
17: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
18: Het hele verhaal van de iconische gele truck van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van radionl.fm. Op is op!
19: Hey, ben jij toe aan nieuwe werkkleding? Bij Radio NL win je deze week een kledingset voor dames of heren ter waarde van €250. Hoor je de oproep? Dan stuur je kleding in de Radio NL-app. Check voor info en voorwaarden radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door BTN De Haas en Carhartt.

Draaiden wij niemand minder dan Frank van Etten met z'n allernieuwste Niet Bang voor de Duivel. Zit even te kijken, nog 6 minuten heb je de tijd om het woord kleding in te sturen in onze app van Radio NL. Doe je dat, dan bestaat de kans dat we je gaan bellen. Er gaat de telefoon over en je neemt op in de uitzending. Dan win je het werkkleding zetpakket ter waarde van €250. Alleen het woordje kleding insturen is voldoende om mee te kunnen spelen. Nostalgie op de radio met Corrie Konings en Koos Alberts. 1000 kleine dingen. Jij.

0: De nieuwe single van Jorike Sterken en Goed Geboerd hier in Werk en Uitvoering op Radio NL. De lijnen zijn gesloten als het gaat om het appen van het woord kleding. En daar is wederom massaal gehoor aan gegeven, maar niet getreurd mocht je zometeen niet de winnaar of winnares worden. Vanmiddag bij Hessel, ook bij Steven en vanavond bij Ivo. En morgen ook de hele dag tijdens Hemelvaartsdag. En ook de Vrolijke Vrijdag, die zullen we volledig in het teken zetten van deze werkkledingpakketten. Wij gaan nu kijken wie de gelukkig is in dit programma in Werk en Uitvoering. Ergens in Nederland gaat nu een telefoon rinkelen. En als het bij jou is, pak hem dan op, want wie weet zijn wij het. En toen bleef het angstvallig stil. Het zal toch niet, hè?
1: Met Koen.
0: Koen, goedemorgen. Je spreekt met Tirke Wouda van Radio NL.
1: Goedemorgen.
0: Ik was even bang dat we een voicemail zouden krijgen. Ik denk, oh jee, dan moet ik hem teleurstellen. Maar in dit geval gaan we je blij maken, denk ik.
1: Geweldig.
0: Ja, want je bent druk aan het werk, neem ik aan, of niet?
1: Ja, zeker.
0: Wat voor werk doe je?
1: Ja, ik ben mooi een huisje aan het zetten.
0: Je bent een huisje aan het zetten?
1: Ja.
0: Oh, maar dan komt het helemaal goed voor pas, deze kleding.
1: Ja, zeker.
0: Of heb je kleding van de baas gekregen dat je zegt van, nou, doe het hier maar mee?
1: Ja, natuurlijk ook wel, maar een nieuw setje komt altijd van pas.
0: Ja, ik bedoel, je wil professionele spulletjes hebben, toch?
1: Ja, zeker.
0: Hey, bij deze, het is jouw gelukkige woensdag, zullen we maar zeggen, op deze 13e mei. Van harte gefeliciteerd, er komt een werkkledingset jouw kant op. Hoodie, broek en daarbij doen we de bodywarmer te waarde van €250. Van harte gefeliciteerd.
1: Wauw, geweldig, dankjewel.
0: Waar mogen we het naartoe sturen? Wat is je woonplaats?
1: Bekendonk.
0: Gaan we het daar naartoe sturen binnen nu een paar weekjes. Dan heb je alles keurig netjes binnen. En dan straks de show maken op de bouw, jongen.
1: Ja, top.
0: Helemaal goed. Geweldig. Gefeliciteerd en ik wens je nog een hele fijne dag.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter, hier om de hoek?
3: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
2: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
3: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
4: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
5: Ga jij binnenkort kamperen en wil je ook slapen alsof je op vakantie bent? Scoor dan nu bij matrasconcurrent je caravan, camper of bootmatras vanaf €65. Ook op maat samen te stellen. Je vindt onze winkel in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
4: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
6: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
7: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
8: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
10: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
12: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
13: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
14: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Nu bij Jumbo. Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2+3 gratis. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.

0: Albert Heijn. Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
1: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
1: Social deal, deals die je niet mag missen.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
3: Montage van een airco, een voortent of luifel voor caravan of camper, doe je bij de Jong Hattem. Upgrade.
4: Ga zorgeloos op weg met de Jong Hattem.
3: De Jong Hattem. Zet de tijd op. 10 uur.
2: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. De grootste reisorganisatie TUI ziet dat bijna de helft van de Nederlanders hun zomervakantie nog moet boeken. Ze wachten langer door de onrust in het Midden-Oosten. De reisorganisatie verwacht dat Griekenland en Spanje de populairste bestemmingen zijn deze zomer. In Arnhem roepen onderwijs, gemeenten en maatschappelijke organisaties op om kinderen tot 16 jaar geen mobieltje te geven. Dat zou beter zijn voor de ontwikkeling en mentale gezondheid van het kind. Zo komen sommige kinderen zwaar vermoeid aan op school, omdat ze tot diep in de nacht op hun telefoon hebben gezeten. Geschokte reacties na de brandstichting bij een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht gisteravond. Het kabinet noemt het onacceptabel. Ook de asielzoekers zelf voelen zich niet veilig, zegt de burgemeester. Die vindt dat er een grens is overschreden. Meerdere mensen zijn aangehouden. En er kan dit weekend worden geskiet in de Alpen en dat komt bijna nooit voor in mei. Volgens het AD kan er wel een meter sneeuw vallen. De laatste keer dat er zo laat in het seizoen nog geskiet kon worden in de Alpen was bijna 20 jaar geleden. Het heeft volgens weersdeskundigen te maken met ijsheiligen. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen buien met soms hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten schijnt de zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
8: Bij JH de Meubelconcurrent kun je niet alleen terecht voor je meubels, maar ook voor je tuinmeubels, tuintafels, stoelen en lounge sets. Nu met kortingen tot wel 70%. Sla snel je slag voordat het te laat is. JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
7: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
9: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
10: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
11: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
12: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oreal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AH borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, €5,99. En AH goudse kazenstukken, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
16: Het tweede deel van Werk en Uitvoering op deze woensdagochtend gaan we van start met de meldingen van de ANWB. Het was een hele drukke ochtendspits, maar hoe staat het er nu voor? Ja. We kunnen het vragen aan Robert Vriezen. Robert, goedemorgen.
17: Teken, goedemorgen.

0: Nou, ik heb wat dat betreft goed nieuws. Want er zijn nog twee echte files over van de ochtendspits. Op de A5 rijdt het langzaam vanuit Amsterdam naar Hoofddorp. Bij Knoppen de Raasdorp staat namelijk een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. 10 minuten vertraging daar. En een klein kwartiertje oponthoud op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel. Bij Amsterdam Buitenveldert 6 kilometer file. Hou er wel rekening mee dat het wel weer drukker gaat worden, hoor. En zeker voor vanavond verwachten we een fikse avondspits in verband met het aanstaande hemelvaartweekend. Dan nog even de snelheidscontroles van dit moment. A1 Apeldoorn-Hengelo bij Voorst bij 95,5 wordt gecontroleerd. Ook op de A2 staan ze te flitsen als je te hard rijdt vanuit Amsterdam naar Utrecht. Bij Amsterdam Zuidoost bij 37,9. En controle op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Rotterpolderplein bij 46,5.
1: Robert, dankjewel voor dit moment en dan spreken we elkaar straks
0: graag gedaan.
1: Een keertje.
0: Jokido, tot zo.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Zometeen zetten we de smoelschuif weer centraal met Danny Panadero. Maar eerst gaan we een last minute boeken en doen dat met Jeff van Vliet.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

Wanneer straks onze nieuwe studio klaar is en we hebben weer de mogelijkheid om artiesten live te laten zingen hier bij ons op het podium, dan weet ik zeker dat deze man als eerste een uitnodiging krijgt. Want dat hebben we vorig jaar al een keer afgesproken. Kom een keertje langs en de smoelschuif willen we live horen. Danny's Autopaleis willen we heel graag horen. En daar heeft hij meteen ja op gezegd. Dus die afspraak is er en gaat verzilverd worden. Zeker weten. Danny Panadero en de smoelschuif. Je mag ze insturen. De liedjes die jij wil horen heel graag in de 3:30. We hebben ze straks over een klein kwartier.

Eigenlijk hebben we allemaal hetzelfde. We zijn razend nieuwsgierig naar de plannen van Marco Schuitmaker. Kort geleden was hij hier in de studio. Daar hebben we het uitgebreid gehad over zijn successen in Duitsland. Wat er in België aanstaande is. En toen heeft hij iets geroepen over Nederland. En hij zei, ik kom heel dicht bij de mensen. En dat was het enige wat hij mocht zeggen. Maar hij zei, zodra er meer nieuws is, laat ik het je zeker weten. En tot op heden is het stil.

0: Drukkerkoning. De specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: OBD Tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD Tuning Sint-Jansklooster. obd-tuning.nl.
4: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
8: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
7: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
9: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages. En dat allemaal op maat gemaakt door echte vakmensen. En binnen één dag gratis gemonteerd bij jou thuis.
10: Bij Scheffer Teunis de Tuinhuizen kan het allemaal.
9: Kom gerust langs in onze showroom in Walwijk of Wijchen.
10: Of ga naar debestetuinhuizen.nl.
7: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
8: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
11: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
12: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
13: BandyXL.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
14: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
15: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
16: Heb je

0: Nieuwjaarsdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AH Bakkersbrood Le Pen Hill, 2 stuks, 3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, 99 cent. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Je ging er vandoor met mijn beste vriend. Het komt keihard binnen in de nieuwe single van Rob van Daal. Waarom doe je dit nou? Een heerlijke Nederlandstalige kroegplaats over...

0: overal te streamen. Mede mogelijk gemaakt door Next Rijscholen.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
2: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
2: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
3: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
4: Het hele verhaal van de iconische gele truck van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van radionl.fm. Op is op!
0: Hey, ben jij toe aan nieuwe werkkleding? Bij Radio NL win je deze week een kledingset voor dames of heren ter waarde van €250. Hoor je de oproep? Dan stuur je kleding in de Radio NL-app. Check voor info en voorwaarden radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door BTN De Haas en Carhartt.
5: Dit is Radio NL.
6: Altijd aan. Radio NL.
5: Altijd aan. De 3 na 10:30.
7: Het is er weer tijd voor, met heel veel plezier en genoegen mogen we je weer 3 plaatjes laten horen die eigenlijk niet in het bestand staan zoals de playlist was gepland. Nee, jullie hebben iedere dag de eer om de 3 na 10:30 te bepalen. En de allereerste, die is aangevraagd door Thomas uit Arnhem. En die vraagt het volgende liedje aan.
8: Graag voor de 3 na 10:30, Justin de Wild met Cheerio voor het gezellige Plasmolen. Groetjes van Pavio Nadrado.
5: Nummer 1.

0: na 10:30.
1: Ja, goedemorgen. Ja, voor de 10:30 wil ik graag de warme bakker aanvragen voor Geert Hooiveld. Want die heb het gisteren ook geprobeerd, maar die kwam er niet doorheen. Dus bij deze. Alsjeblieft, hè.
0: Hoi.

0: Het blijft een prachtig mooi liedje van Rien Zalet en onze warme bakker. Hij werd aangevraagd door Mark Tesselaar en die zei... gisteren was er geen doorkomen aan. Laten we het vandaag dan nog een keertje proberen. En met veel geluk zullen we dan maar zeggen. Want deze woensdag de 13e mei is er ruimte om de plaat te kunnen en te mogen draaien. Hier in de 3:30 in werk en uitvoering. We hebben er nog één voor je en die wordt aangevraagd door Danny uit Apeldoorn. En die vraagt het volgende liedje aan.
1: Goedemorgen TQ. Voor de 3:30 wil ik graag een liedje aanvragen. Tino Martin en Matt Hoogkamer met De Hartslag van de Stad.

De Hollandse nieuwe Alvin heeft 10 miljoen. En wat hij hier omschrijft in het liedje is natuurlijk meer dan terecht. Je kan een hele grote auto hebben, maar alleen is maar alleen. En heel veel geld. Ja, het is allemaal makkelijk. Maar zorg maar dat je gezond blijft en van het leven geniet. En ja, dit liedje straalt het uit. René Schuurmans, tot en met de aankomende zondag. De Hollandse nieuwe hier op Radio NL. Aankomende vrijdag uiteraard. Iets voor 12, de bekendmaking van de schijf van de aankomende week. En het mooie is, wij weten het ook nog niet. Dat zal later deze dag of uiterlijk vrijdagochtend bekendgemaakt worden. En dan kunnen wij ook aan de slag met het bekendmaken. Wat we nu bekend kunnen maken is dat over een klein kwartiertje wij visite verwachten. En iets na 11 is hij bij ons in de studio. Niemand minder dan Pascal Redeker onderweg naar de studio. En we gaan het hebben uit alles wat er met die badkamerkraan aan de hand is. We hebben prachtig mooie belevenissen gehad in Turkije. Die willen we zeker nog even onder de aandacht brengen wat betreft het aanslaan van het biervat. Maar met name wat erna gebeurde. Want ja, het komt over het verhaal dat bier uit die badkamerkraan moet gaan stromen. Dat heeft hij gedaan. Daar zijn mooie beelden van. Kunnen we het straks over hebben. Wat we nu gaan doen is Ferry de Lid voor je draaien. De ex-Hollands nieuwe. Het perfecte plaatje.

Nou, toen ik dit liedje als jong jongetje voor de eerste keer hoorde, toen had ik toch wel zoiets. Ja, dit is een beangstigend liedje. Van even nadenken over 100 jaar dan. Tuurlijk, naarmate je ouder wordt, dan is dat ook zo. Ik bedoel, dan zou ik 148 moeten worden. Nou, dat gaat niet lukken. Nee, zeker weten niet. Maar dan toch, ik bedoel, afgelopen week de cijfers dat de oudste vrouw van Nederland, die schijnt 111 te zijn op dit moment, of over de wereld. Dat was het Nederland volgens mij, 111 inderdaad. Maar ja, dat zijn van die getallen. Dus nu met een grote glimlach, klein orkest, over 100 jaar. Een bijzonder mooi liedje, dat weer wel. We gaan even rustig aandoen in de rustige vibe. Met

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Tuinhuisjes.

0: Groothandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeco. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Proostop Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
4: Stoppen met roken, doe je met Proostop.
3: Kijk op proostop.nl.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
6: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
5: Die andere stuiterbal daar.
6: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
7: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Je voelt je thuis, waar je Douwe Egbert streeft.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
11: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
12: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
13: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
14: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
15: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
14: Ja, werkt wel.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: Tip om je lunch up te spijzen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
17: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
19: Accessoires? Ook dan ga je naar de kampeershop van de Jonghattem. Dan is je vakantie echt geslaagd.
1: Ga zorgeloos op weg met de Jonghattem.nl.
19: De Jonghattem. Zet de tijd op. 11 uur.
18: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Voor de rellen gisteravond bij de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn 3 mensen opgepakt. 2 van hen zijn minderjarig. Bij het gemeentehuis waar de eerste 15 asielzoekers zijn opgevangen werd brand gesticht. Al de hele ochtend zijn medewerkers van de gemeente bezig het gebouw schoon te maken. Een laboratorium dat tests uitvoert voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker had zijn data niet genoeg beveiligd, zegt de inspectie. Het lab werd vorig jaar gehackt, waarbij gegevens van honderdduizenden vrouwen werden gestolen. De inspectie kan geen straf opleggen, maar de privacywaakhond wel. Die doet nog onderzoek. Toen oud-minister Faber een hele strenge asielwet wilde, kreeg ze daarvoor geen steun van haar ambtenaren. Die geloofden er simpelweg niet in. Faber had het over bijzondere omstandigheden die zouden gelden om de regels aan te scherpen. Haar ambtenaren vonden die onderbouwing onvoldoende. De plannen kwamen er uiteindelijk ook niet door. En Wouter Koolmees mag topman van NS blijven. Hij heeft er nog eens 4 jaar aan vastgeplakt, tot tevredenheid van de raad van commissarissen van het bedrijf. Onder Koolmees werd voor het eerst in jaren weer winst gemaakt. Dat kwam onder meer door duurdere treinkaartjes. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen buien met soms hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten schijnt de zon en het wordt 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Wat is dit heerlijk.
21: Ja, het genieten is begonnen met een vloerverwarming van Temme en Koop.
20: En fijn dat ze zo snel klaar waren met installeren.
21: Echte vloerverwarmingsspecialisten doen echt alles voor een warm gevoel.
20: En die begint op temmenenkoopgroep.nl.
22: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
23: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
22: Buiten.nl. Jouw tuin, onze passie.
24: Alweer verrotte kozijnen. Wel eens van Toscana gehoord? Toscana? Dat Italiaanse ijsbroeiarm? Neem kunststof kozijnen, joh!
25: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
24: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Hardenberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
26: Al meer dan 45 jaar. Een vertrouwd adres.
27: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
28: De hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
29: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
30: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken... of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
31: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
32: Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
4: Het is 10:55, deel 3 van Werk en Uitvoering voor de woensdagochtend, de finale. En die gaan we zo meteen vieren in het bijzijn van Pascal Redeker. Hij is onze gast zometeen tussen 11 en 12. Is het nog te doen op de Nederlandse wegen? We hoorden Robert het uur hiervoor al zeggen dat het later deze dag druk gaat worden met recreatieverkeer van mensen die een lang weekend gaan vieren. Maar hoe is het nu, Robert?
5: Nou, op dit moment een handjevol files, hoor. Op de A10 rijdt het langzaam vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel. 10 minuten vertraging bij Amsterdam Buitenveldert. Klein kwartiertje extra op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens. Door de controles rijdt het langzaam vanaf Zevenaar over 3 kilometer. Een kwartier vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Door 10 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorkum. En op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch. 6 kilometer file bij Nieuw-Kuik met zo'n 20 minuten oponthoud. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Apeldoorn-Hengelo bij afrit Voorst bij 95.5. Op de A2 Utrecht-Amsterdam bij Vinkeveen bij 39.1. En op de A6 vanuit Muiden naar Lelystad staan ze nog steeds te controleren bij Almere Regenboog. Buurt. Dus bij hectometerpaal 61.1.
4: Robert, dankjewel voor deze ochtend en dan heel graag,
5: graag
4: de volgende ronde.
5: Okido, yo, fijne dag en een fijne hemelvaart alvast, hè?
4: Jij ook, hè? Doei doei.
5: Yo, doei doei.
33: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
4: Nieuwe muziek staat er voor je klaar. Samuel Welten samen met Lil Kleine en Maak Me Nou Niet Gek.
33: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Het duet tussen Frank Vergooijen en Suzanne Veldmeijer. En veel leuker met jou. En dat alles aan het begin van een derde en laatste uurtje van deze woensdagochtend. De finale ook wel gezegd. En het is een bijzonder mooie finale, want we hebben het al groots aangekondigd de afgelopen dagen. En ik ben super blij dat hij binnen is. Pascal Redeker. Pascal, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dit is leuk. Weer zien, eindelijk naar Turkije.
1: Ja, nou ja, leuk toch?
0: Ja, zeker weten.
1: Ja, goed, ik kom hier graag. En het zit er nou nog dichter bij elkaar. Dus wat
0: ja, het is nu nog even tijdelijk. Straks bij de nieuwe studio, dan is er weer enige afstand. Maar inderdaad, je kan de knoppen nu bedienen, bij wijze van.
1: Ja, die hebben we al een keer gedaan. Hè?
0: Dat bedoel ik, dat is jou niet vreemd.
1: Nee, precies.
0: Hoe lang was dat toen? 2 weken, toch? 3 weken?
1: In de kerstperiode, inderdaad. Ja. Was de ochtendshow, die ging op reis. Of die had vakantie. En, ja. ik mocht hem in één keer overnemen. Hij zegt, doe je ding.
0: Ja.
1: Het was alweer een paar jaar geleden. Dat ja, dus geweldig, dan, gezeten. Ja,
0: eigenlijk heb je al heel veel op je cv staan.
1: Ja. Oh ja, sorry.
0: Ja, inderdaad, dat zijn ook leuke dingen.
1: Ja, nee hoor, ik ben een manusje van alles. Ik vind alles leuk ook. Ja. Ik pak alles aan. En zo ook hebben we hier gewoon een keer een aantal weken radio gemaakt.
0: En dan moest je 's ochtends heel vroeg uit Noord-Holland de dijk over.
1: Dat maakt niet uit, hè?
0: Nee. Want heel veel mensen hebben dan toch dat beeld, artiesten die zijn nooit vroeg, maar jij bent er altijd vroeg bij.
1: Ja hoor, maakt me niet uit. Ik kan er ook heel goed uitslapen, hoor. Dus wat dat betreft...
0: dat is ook wel lekker.
1: Nee, heerlijk. Maar zodra ik een afspraak heb en ik moet hier bijvoorbeeld om 8 uur, 9 uur zijn, dan ben ik er gewoon. Ja. Geen probleem.
0: Heerlijk. Ik zei het al, er is genoeg te bespreken, want ja, rondom de badkamerkraan, daar is wel het nodige geweest.
1: Hè? Leuk, hè?
0: En nog steeds.
1: Ja, nee, hij rommelt lekker door.
0: Ja, dat merk je het bij de optredens?
1: Ja, wel. Ja, wel. Je merkt dat mensen hem direct al aanvragen. Ja. Dus ze willen hem gelijk horen. En dat is wel bijzonder, zeg maar. Weet je wel? Heel dankbaar ook dat mensen hem zo erg draaien. Want als je nu kijkt bijvoorbeeld op Spotify. Ik keek vorige week, hoor. Dus ik weet niet hoe het nu is. Maar vorige week stond hij al in 6000 playlists, bijvoorbeeld.
0: Kijk even.
1: Ja,
0: dat is heerlijk.
1: Dat zijn dingetjes. Daar sta je niet bij stil. Maar dat is echt waar. En tegenwoordig staat hij nu al anderhalf, 2 weken... In een viral top 50 op Spotify bijvoorbeeld, weet je wel. Hij rommelt een beetje tussen de 20 en de 30, maar ja, weet je, ja, prima. Laat hem lekker doorrommelen, prima.
0: Lekkere aanlooptijd en we hebben het van nabij mee mogen maken.
1: Ja.
0: Ik gooide net al even een balletje op over het biervat wat aangeslagen werd en wat daarna gebeurde. Ja. Dat verhaal wil ik zo meteen heel graag van je horen.
1: Komt helemaal goed.
0: Want er zijn mooie beelden van. Ja. Zullen we met deze beginnen?
1: Ja, we gaan in de Polonaise.
0: Als je nu zegt nee, dan ben je toch te laat, dus ik draai hem gewoon. Ik hou van jullie allemaal.
1: Ik ook van jou.

0: Het welbekende verhaal van de stad van de liefde, Parijs. Kenny B scoorde er een joekel van een hit mee. Maar inmiddels al 11 jaar geleden. Worden we dan heel snel oud? Nee, dat niet. Er gebeurt heel veel. Hou het daar maar op. Het is uurtje nummer 3 van Werk en Uitvoering bij ons. Pascal Redeker, we hadden het net al even over het succes van de muziekreis. Het leuke, Pascal, wij hadden gistermiddag en gisteravond een evaluatie over de muziekreis van, van 2026.
1: Ja.
0: En ik moet eerlijk zeggen, daar kwam één iemand heel positief uit.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Wie was dat?
0: Ene Pascal Redeker. Het leuke is, want we zijn gevraagd van, joh, neem even de plus en de minpunten mee. Wat kan er verbeterd worden ten aanzien voor het aankomende jaar? Wat moet er anders? Maar heel veel mensen die een reactie hadden gegeven binnen onze kring dan. Je vraagt mensen, maar die hebben zo van jou genoten dat je bij het zwembad 2,5 uur hebt zitten zingen.
1: Ja.
0: En dat varieert van Tom Jones tot André Hazes en andere kanten.
1: Engelstalig, Nederlandstalig. Ja. Ja, ik zal het even uitleggen voor de mensen die er niet bij zijn geweest. Ik zing heel graag. Dus ik heb bijvoorbeeld laatst een podcast gehoord over André Hazes, waar je net over begint. En die zegt dan van, ik zing nooit thuis. Ja, ik zing heel vaak thuis. Zodra ik even een momentje alleen ben, of ik veel, de kinderen zijn even vissen en Kim is aan het werk. Dan pak ik gewoon even een microfoon. Dan ga ik gewoon even lekker blaren liedjes die ik normaal niet zing.
0: Nee.
1: Ik ben echt een liefhebber. En dus daarom vind ik het ook leuk om dan die middag, want dat is eigenlijk een beetje uit grappig begonnen. Want ik zag een paar jaar geleden op de planning niks staan op één middag. Ik dacht, waarom gaan we dat die middag? Radio NL is om 2 uur klaar. Waarom gebeurt er niks? Dus ik heb toen voorgesteld aan Joyce Lucas van, zal ik die middag op me nemen? Ik pak mijn tablet. Zorg jij voor een geluidsman en we gaan zingen. En zo geschieden. Dat is eigenlijk nu, denk ik, 3 jaar geleden. Dus we zijn nu al 3 jaar achter elkaar zo'n middag aan het doen. Mensen vinden het leuk. Ik heb dit keer ook gevraagd van mensen. Vinden jullie het ook leuk als ik dit bijvoorbeeld in een theatersetting doe?
0: Ja.
1: Ik heb eind deze maand een afspraak bij mijn platenbaas. En ik ga het gewoon over de schutting gooien. Ik ga het, denk ik, gewoon proberen te. Het is nog niet rond, hoor. Misschien mag ik het ook helemaal niet
0: nee,
1: doen.
0: Nee, nee, nee.
1: Ik doe het gewoon lekker. Weet je, ik kan mij het schelen. Dus ik dacht, ik wil gewoon misschien lekker in een mooi intiem theater. En die mensen van die muziekreis, plus wat aanwas erbij, die het ook leuk vinden. Om mooie liedjes te horen. Dus samen met wat liedjes van mezelf natuurlijk. Maar vooral de mooie liedjes van Hazes. Van Sandy Coast zong ik.
0: Ja, Elvis.
1: Ja, Elvis.
0: Ja, maar dat is het leuke. Je vraagt die mensen en dan wordt er wat geroepen. En dan scroll je heel snel door je tablet. Oh ja, wacht even. Komt-ie.
1: Ja.
0: En dat is zo mooi. Dat was van heel intiem tot klein.
1: Ja.
0: Dat je zegt van bombastisch. En toen jij de opmerking maakte, misschien moeten we hier iets mee doen in het theater. Ja, toen kreeg je applaus.
1: Ja, en toen kreeg ik inderdaad applaus van de 100, 150 mensen die voor me zaten. En dat is eigenlijk een beetje gaan doorcijpelen in mijn hoofd. Ik ben al een beetje stiekem aan het kijken van welk theater in een beetje het midden van het land zou dat aankunnen. Nou ja, goed, dat wil ik toch even van weg blijven. Want straks ga ik dingen noemen die ik niet kan waarmaken. Maar ik heb wel dingetjes in mijn hoofd. En ik wil gewoon heel graag weer wat dingen doen. Ik heb in het verleden natuurlijk wel concerten gegeven. Dat is nu alweer een paar jaar op een laag pitje. Dus ik ben een klein beetje stil blijven staan wat dat betreft.
0: Vind je dat zelf?
1: Ja, ik heb gewoon even een paar jaar niet goed ingezet.
0: Oké, dan ja.
1: En ik wilde niks. Ik kwam geen creativiteit naar boven. Ik zat dus niet meer op een kamertje te zingen. Ik had geen inspiratie op mijn social media bij te houden.
0: Nee.
1: Ik lag gewoon op de bank. Sommige mensen noemen het een burn-out. Ik weet niet hoe ik het noem, maar ik zat er gewoon even doorheen.
0: Ja.
1: Daar ben ik nu uit. Tenminste, in zoverre dat ik voel aan mezelf dat ik in een fase zit van mijn leven. Dat ik heb energie. Ik wil gas geven. Ik wil weer de mensen laten horen wie Pascal Redeker is. En het is geen moeten meer, maar mogen. En voorheen was het moeten. Want ik moet die hit maken. Ik moet doorgaan. En boom, boom, boom. Ik moet.
0: Je zit de lat heel hoog voor jezelf leggen.
1: Ja, dat heb ik altijd gedaan, ja. En dat misschien wel te hoog, weet ik niet. Maar ja, weet je, ik wil nu gewoon dingen doen die ik leuk vind. En nou, zo'n middag dan of avond in het theater.
0: Wauw.
1: Ja, dat lijkt mij heel erg gaaf. Met mensen die dan mooi voor je zitten luisteren. En dan van een heel mooi liedje misschien naar iets meer op tempo. En nou ja, goed, we zwijgen
0: in het theater mag en kan alles, hè?
1: Daarom. Dus ik ga dat voorstellen aan Adrie, de platenbaas. En we gaan wel zien wat
0: er. Nou, mochten ze meeluisteren in Eindhoven, dan bedenk ze even heel goed de boodschap in je oren knopen. Want dit moet gewoon doorgaan.
1: Ja.
0: Want we hebben het van nabij in een zomerse setting mogen zien. Je zat op een kruk op het podium, wuivende palmen. Ja. En wat je zegt, 150 tot 200 man die rond het zwembad naar jou zitten te luisteren.
1: En dat is gewoon iets wat ik het liefste doe. Mensen toespreken, geintje maken hier en daar. Ja. En tussendoor lekker zingen. Ja. Dat heb ik 12 jaar in Bolle-Jan gedaan. Dus het is het liefste wat ik doe. Dus,
0: ja, maar jij kent dat. Jij weet wat de sfeer bij die mensen is, hoe je ze moet raken. En wat je zegt, het gaat van heel een team. Want af en toe zat er ook een verdrietige noot tussen van mensen die mensen moesten missen. En daarna is het weer een geintje vrolijkheid. Ja. Dus top.
1: Nee, dus wat dat betreft inderdaad is dat wel op mijn lijf geschreven. En dat gaan we nu gewoon uitwerken, punt.
0: Wij horen hiervan. Ja. Wij gaan een datum krijgen waar het plaats gaat vinden.
1: Ja, zeker. Dan ben je de eerste niet door.
0: Te gek dit.

0: Donderdag 14 mei Hemelvaartshow bij Autokeizers Apeldoorn. Keuze uit ruim 400 jonggebruikte auto's. Van Mini tot Bentley en van Lamborghini Urus tot Volkswagen Polo. Rij een jaar lang gratis een tweede auto bij aankoop van een occasion boven de 15.000 euro. Financial lease met soepele acceptatie mogelijk. Dus kom naar de Hemelvaartsvoordeelshow. Check onze website autokeizers.nl. Altijd de auto die u zoekt.
1: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter hier om de hoek?
2: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
1: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
3: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
4: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
5: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
4: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: Zo, dat is ook weer gefixt. Met Bonfix.
10: Bonfix? Hebben die ook een meerlage buis met perskoppelingen?
9: Ja joh, en dat noemen ze Alupers. Maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
11: Vakmensen werken met Bonfix. Bonfix.nl.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
13: Een camper staat garant voor prachtige trips. En wij garanderen een prachtige camper. Takema Campus in Gorendijk is de grootste camperdealer van het noorden. Met een ruime keuze, eigen werkplaats en levering met APK, campercheck en garantie. Kijk op takemacampus.nl met AE.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
14: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
15: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
16: BandyXL.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
17: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
18: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
19: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
20: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
21: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
20: Die andere stuiterbal daar.
21: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
22: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
23: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstreekt.
24: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
26: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
27: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van radionl.fm. Op is op!
0: Hey, ben jij toe aan nieuwe werkkleding? Bij Radio NL win je deze week een kledingset voor dames of heren ter waarde van €250. Hoor je de oproep? Dan stuur je kleding in de Radio NL-app. Check voor info en voorwaarden radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door BTN De Haas en Carhartt.
1: Dit is Radio NL. Altijd aan.
2: Radio NL.
1: Weerbericht.
3: De weerkaart hebben we er even bij gepakt en daar zien we ook bewegende beelden wat er nog allemaal op ons afkomt. En dat is nog niet echt dat je zegt van wauw, wat een fijn hemelvaartweekend. Hou het daarop. In het noorden komen regionaal flink wat buien voor. En de komende uren trekken vanuit het westen overal stevige buien over het land. Daarbij is kans op onweer, hagel en windstoten. Vanmiddag en vanavond blijven de zon en buien elkaar toch wel een beetje afwisselen. De meeste stevige buien vallen in het zuiden van het land. Bij matige tot vrij krachtige westenwind is het 10 tot 13 graden. En tijdens de buien ligt de temperatuur nog enkele graden lager. Vannacht, dan houden de buien aan, koelt het af naar 4 tot 8 graden. En ook morgen vallen er geregeld buien. Temperatuur dan 12 graden en de westenwind is matig, kracht 3 tot 4. Het is niet echt dat je zegt het hemelvaart weer wat je voor ogen had, maar misschien valt het mee. Zullen we positief blijven? Positiviteit, 50 jaar met de vlam in de pijp. Het is afgelopen zaterdag groots gevierd. En de filmpjes op onze social media kanalen zeggen alles. Nog één keer, de koning zelf, Henk Wijngaard.
4: Met

0: Zij de afgelopen weekend 50 jaar met de vlammende pijpen. Dat is groots gevierd. En op onze social media kanalen alle filmpjes en fotootjes en alles wat we hebben mogen beleven met Henk Wijngaard. Een prachtige dag. En afsluitend met een top 30 en alles erop en eraan. En wat was hij trots. En wij natuurlijk ook. Prachtig mooi. De vlammende pijpen, dat is Wijngaard woensdag. Dus dan mag er een extra liedje van Henk gedraaid worden. En van de vlammende pijp gaan we naar binnen, naar de badkamerkraan.
1: Ah, wat een mooie kerel is die Henk, hè?
0: Dit is prachtig, hè?
1: Ik ben hem een paar keer tegengekomen tijdens optredens. Hier in Friesland onder andere. En dan zit je met hem in een kleedkamer. En die man heeft zulke mooie anekdotes en verhalen. Ja. En je hangt aan zijn lippen. En als hij dan zegt, ik zal even bij je optreden kijken. Fantastisch. En heel enthousiast over jouw optreden. Fuck man, dit is Henk Wijngaard die over mijn optreden heeft.
0: Dat is toch geweldig.
1: Ja, dat vond ik wel te gek, ja. Wat een mooie kerel.
0: En als je dan kijkt naar de leeftijden. Ik bedoel, dat varieert van tegenwoordig 12, 14. Dat ze alles meezingen tot ergens tegen het einde, zeg ik dan. Tot de 100.
1: Ik sprak natuurlijk net even met Nico hier achter de coulissen. En die vroeg aan mij van, leeft het bij jullie nou ook, die muziek? Ik zou je vertellen, ik stond vorig jaar in Grotebroek. Nou, daar heb ik op school gezeten. Dus dat is echt mijn omgeving waar ik opgegroeid ben. En dat was een festival. En Henk stond voor mij. En het was niet normaal hoe hard die tent meezong. Ik stond echt met mijn oren te klapperen. Ik heb er wel een filmpje op mijn telefoon staan. Ik stond echt van, what the fuck gebeurt hier? Ja. In mijn omgeving, die niks, bijna niks om Nederlandstalig gaf. En ik denk, hoe bestaat dit, joh?
0: Henk,
1: echt niet normaal. Hoe zo'n man, dat teweegwerk, alles meegemaakt. Die man, echt fantastisch.
0: Ja. Bijna 80 jaar, 60 jaar getrouwd, 50 jaar vlam in de pijp. Ja. Dat is ongekend.
1: Ja, geweldig, geweldig.
0: En nog steeds. En hij wordt op handen gedragen en meer dan terecht.
1: Hij heeft het weer drukker dan ooit.
0: Iets zeker weten. Ja. Ja, die is gewoon als zijn tweede jeugd begonnen.
1: Ja, bizar, hè? Mooi, hè?
0: Pascal, de badkamerkraan. Ja, ik heb vanochtend al gezegd, ik zeg, ik wil even dat verhaal terughalen van Turkije. Het biervat aanslaan, dat hebben we gezien. Maar wat daarna gebeurde, leg het uit. Want dat was magisch om daarbij te mogen zijn.
1: Ja, nou goed. Er wordt altijd een vat geopend in Turkije als zijnde van het begin van het seizoen. Het seizoen wordt geopend en dan sla je het vat aan. En ik deed het een beetje letterlijk. Dus ik sloeg tegen het vat aan. En dat vat ging stuk, dus het ging niet open. Dat ging...
0: Dat is heel snel hersteld door de plaatselijke techneut. Onze Turkse
1: daarna sloeg ik hem nog een keer aan. En toen stroomde dat bier eruit. En daar hebben we hele mooie filmpjes van kunnen maken. Van de badkamerkraan. Waar ook de mensen die op de reis mee waren. Die vol enthousiast die bierstraling gingen. Ik dacht, nu kan ik niet achterblijven. Dus ik heb mijn oortjes snel afgedaan. ik heb de microfoon teruggegeven. Ja, dan ben ik met mijn kleren en al erin gegaan. En de prikken in mijn ogen.
0: Dat doet pijn, ja. Want echt, het was een douche met bier.
1: Ja, het was één grote straal met bier inderdaad. Voor de mensen die het gezien hebben. Kijk even op mijn social media. Maar dat vind ik het mooi ergens. En het is echt fantastisch. Echt,
0: dat was zo'n mooi plaatje in die volle zon. Met al die mensen eromheen. En dan heb je een liedje. Als stroomt het bier maar uit. De badkamerkraan en hij staat in een volledige bier.
1: Alles klopte.
0: Ja, echt. Wauw. Maar dat zijn van die puzzelstukjes. Ja. Wat jij bedoelt, dat klopt dan weer.
1: Ja, precies. En er was die week ook nog Hollandse Nieuwe. Dus weet je, mooie dingen op elkaar gestapeld. En nu gaat die, we hadden het net al even over, maar die single gaat zo goed. Ik ben zo blij dat mensen hem leuk oppakken. En we hadden een wat serieuzere single hierna gepland, maar hebben we van naar voren geschoven, want we gaan gewoon weer hetzelfde soort single maken hierna. We hebben nu een demootje klaar liggen en die gaan we snel maken. Want dit is ongekend.
0: Maar het idee van deze plaat, is het echt dat je staat te douchen en je staat door die kraan te kijken?
1: ik moet eerlijk zeggen, ik heb hem niet zelf geschreven.
0: Oké.
1: Okay. Nee, dus degene die geschreven heeft, die heeft denk ik onder de kraan gestaan. Denk van nee, kom hier maar eens een keer wat bier uit. En ik geef hem geen ongelijk, want ik kreeg wat demootjes toegestuurd en deze zat erbij. En ik dacht van, dit is een hit. Ja. Dit is echt fantastisch. Deze moet ik uitbrengen. Dus zo gezegd, zo gedaan. En we maken er heel veel leuke filmpjes op TikTok en dat soort dingen. Dus hij gaat als een malle. Heel erg leuk.
0: En dat was zo leuk, want wij waren kort geleden bij jouw platenmaatschappij. En dat was met de carnaval en daarvoor al contact.
1: Ja.
0: Ja, Pascal komt dan en dan met een liedje. En naar de titel willen we je alvast onthullen. Badkamerkraan. Oké. Okay. Nee, maar de rest hoor je wel. En het past helemaal bij Pascal. Ik zeg,
1: weet je wat mooi is? We hadden namelijk daar een vergadering over deze plaat. En Adrie en ook mijn plugger Brit, die zeiden van, we moeten misschien toch wel een andere titel geven, hoor. Badkamerkraan kan niet. Ik zei, nee, hij heet gewoon badkamerkraan, punt. Hij gaat gewoon badkamerkraan heten. Want dat werkt juist ook het idee op. Wat is dit? Wat is dit? Die moet ik horen, dat triggert. Dus ik dacht, hij moet gewoon badkamerkraan heten. Niks van we nemen een andere titel. Nee,
0: gewoon
1: deze.
0: Boom. Ja. Dit wekt bij mensen vragen op. En oh, nu worden we nieuwsgierig.
1: Ja, dat.
0: Dat is gelukt wat je al zei, de Hollandse Nieuwe tijdens de week dat we in Turkije zaten. En gelukkig ook de weken en maanden. En is hij nog volop... alive.
1: Ja, ik ben hartstikke blij mee. Iedere week gaat hij weer een klein beetje omhoog qua bekendheid. En ik ben hartstikke blij dat hij nog steeds een beetje groeit.
0: En hij blijft groeien.
1: Ja, ik hoop het maar.

0: want je bent. En je blijft.
1: Het leuke is, iedere keer als je iets is van Willem Duin draait, komen er automatisch mooie anekdotes weer. Ja. Jij had er ook eentje, Pascal.
2: Ja, nou ja, we hebben een kermis bij ons. Noord-Holland is natuurlijk een beetje berucht om de kermis, of eigenlijk West-Friesland. En nou ja, daar heb je de kermis bijvoorbeeld Wervershoofd. Nou, dat is een hele grote kermis. En daar had je vroeger de pub. En bij de pub heb je een dakje, een afdakje. En daar stond je altijd op te treden. En nou, was dat, traditie was dan om bieren aan hem te gooien. We zitten natuurlijk midden in dat Gerrit Joling verhaal, maar hij deed het vrijwillig. Dus hij ging dan staan en hij zei hier: kom maar op, Wervershoofd, stelletje klootzakken. En dan iedereen mocht dan bier gooien. Ik stond daar als klein jongetje te kijken van wat
1: gebeurt hier?
2: Wat is dit zo? Maar... En daarna was het al klaar, weet je, dat was het al klaar. Maar dat was helemaal het ding, bier gooien naar
1: Willem Duin.
2: Ja.
1: Een jaarlijkse traditie.
2: Ja, ja, zeker,
1: oh, geweldig.
2: Ja.
1: Hey Pascal, je bent in hart en nieren natuurlijk voetbalfan. We pakken de klok er even bij, want ik zag hem net voorbij komen. 29 dagen, 9 uur en 7 minuten. Dan gaat het WK losbarsten.
2: We hebben er zin in, ja. Het is allemaal in de avonduren, dus dat zal misschien weinig slaap worden. Maar,
1: dat zeker, ja.
2: Ja. Nee, ik heb er wel zin in, hoor. Ik hou ontzettend veel van voetbal. En er was bijna nog sprake dat ik erheen zou gaan.
1: Oh.
2: Helaas, op het laatste moment toch ging dat niet door. Heel erg jammer. Maar ja, weet je, ik voetbal is echt mijn lust. Ja. Ik volg nu ook een cursus. Goalkeeper coach 1 heet dat dan, hè, bij de KVB. Dus nee, hoor, voetbal is de leukste bijzaak van de wereld.
1: Mooi, man.
2: Ja.
1: Maar wat verwacht je ervan, het WK?
2: Ja, weet je, we hebben best wel veel geblesseerd. Hè? Dus
1: ja.
2: Als iedereen fit was, dan had ik Oranje een goede kans gegeven. Maar ja, weet je, het hele middenveld valt nu uit elkaar. Dus ik denk dat je nu zelfs, maar dat zijn nog steeds goede spelers natuurlijk. Want naar een Taylor bijvoorbeeld moet gaan grijpen. Maar die heeft nu een hele goede fase in Italië. Waar hij, maar weet je, dat soort jongens moet je nou naar gaan grijpen, denk ik. Maar weet je, de aanval, zeg het maar. Verdediging is natuurlijk fantastisch. Middenveld was heel creatief, maar daar vallen nu allemaal jongens weg. Frenkie, weet je, die is wel weer fit, geloof ik. En nou ja, goed, we gaan het wel zien.
1: We gaan het zien. Ik had kort geleden een interview met Johan Derksen. Die zei van, ja, nee, dit elftal heeft het niet. John de Bever zat ook in die zaal. Die zegt, die pool, die komen met gemak door.
2: Ja,
1: anders hoeven we er niet eens naartoe.
2: En dan moet je net een gunstige loting hebben.
1: Ja.
2: En weet je, daar valt de staat natuurlijk ook allemaal mee. Maar we gaan het zien. En misschien groeit er wel iets in de groep. Dat denk je in één keer, je hoeft niet altijd met het beste elftal kampioen te worden. Hè?
1: We hebben het vaker meegemaakt.
2: Nee,
1: dat hele land ziet dat we zien het wel, het wordt niks. En dan sta je toch in een finale.
2: Ja, of een halve finale. Ja, zeker, ja. Dus wat dat betreft, weet je, het kan alle kanten op. De bal is rond 11 tegen 11.
1: Zo is het.
2: Alle clichés maar even rond.
1: We gaan in ieder geval een mooie zomer tegemoet.
2: Ja, precies. Nee, ik heb er zin in. En we gaan lekker al die wedstrijdjes weer kijken.
1: Top. Wat wij gaan doen is een afspraak maken dat we je binnenkort zeker een keer op een van onze zomertours gaan verwelkomen.
2: Ja.
1: Dat gaat zeker goed komen. En hou ons op de hoogte wat er gaat gebeuren met het theaterverhaal.
2: Ja, daar ga ik je ook van op de hoogte houden.
1: Want dat vind ik erg leuk.
2: Ja, dus, zeker.
1: Hey, wij blijven genieten van de badkamerkraan. Die kan wat mij betreft de hele zomer door. En daarna meld je ongetwijfeld wel weer.
2: Verkoelt ook lekker, hè, zo'n badkamerkraan.
1: Dat bedoel ik. Ja. En die filmpjes van jou, dat is misschien wel een aanzet voor heel veel mensen. Dat ze denken van, oh, zo kan het ook.
2: Ja, misschien als je thuis luistert nu. Ga zelf ook even een leuk filmpje maken. Tag mij er even in, dat komt allemaal goed.
1: Dat is heel belangrijk.
2: Juist.
1: Pascal Redeker, dankjewel voor deze mooie ochtend.
2: Jij bedankt, man.
1: Tot de volgende.
2: Zeker weten.
1: Zometeen na 12, Hessel Wijkstra in op volle kracht. En de laatste, die drijven uiteraard ook van het repertoire van Pascal. Kijk om je heen.

0: Hij staat je goed hoor, die outfit. Nieuw?
1: Jazeker, Robbie. Gehaald bij AB Workwear.
0: AB Workwear?
1: Jazeker, daar vind je alle soorten bedrijfskleding van topmerken, zoals Snickers. In de showroom in de Blessen is het passen en meenemen. En bedrukken kan ook.
0: Nou, de Fashion Award gaat naar jou, hoor.
1: Nee, naar abworkwear.com.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda, de madammekes met kaas en beenham en de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
4: Een bedrijfspand bouwen of verbouwen zonder gedoe? GLS Projects uit Franeker regelt het. Turnkey utiliteitsbouw met maatwerkoplossingen. Van het eerste ontwerp tot de ruwbouw, afbouw en installaties. Geen praatjes, maar aanpakken. GLS Projects. En ben jij zo'n harde werker? Dan zoeken we jou.
3: Geniet van de borrelhapjes van Heren van Loosdrecht bij Forelvijver de Boshoek 2.0 in Elim.
5: Zeg buurman, wat is dat voor moois in je tuin?
6: Dat is een mantelzorgwoning. Helemaal nieuw, gebouwd volgens de laatste bouweisen door GB Houtbouw uit Dronten.
5: Prachtig!
6: Alles is maatwerk. Goed hè? Kijk op gbhoutbouw.nl, ook voor veranda's.
7: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
10: Waarom ik als schilder kies voor Sikkers Rubbel Buitenlak?
11: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
12: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
15: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
16: Bespaar gemiddeld 500 euro op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Montage van een airco, een voortent of luifel voor caravan of camper, doe je bij de Jong Hattem. Upgrade.
19: Ga zorgeloos op weg met de Jong Hattem.nl.
20: De Jong Hattem. Zet de tijd op. 12 uur.
21: Altijd aan.
22: Nu het nieuws op Radio NL.
23: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Het kabinet komt niet met extra maatregelen na de rellen bij noodopvanglocaties voor asielzoekers, zegt minister Van Wil. Op lokaal niveau komen volgens hem wel gepaste maatregelen. Hij noemt het optreden van de relschoppers schandalig en heeft al met de baas van de politie gesproken. Die zegt dat het voorbij alle grenzen is. De douane heeft in een maand tijd meer dan 40 miljoen illegale sigaretten gevonden, vooral in de haven van Rotterdam. De sigaretten zaten verstopt in containers uit Azië, meldt Rijnmond. Als ze op de markt waren gekomen, zou de Nederlandse staat miljoenen euro's aan accijns zijn misgelopen. Er zijn meerdere verdachten opgepakt. Bij het Eurovisie Songfestival in Wenen is een man opgepakt na protesten tijdens het optreden van Israël. Hij werd eerst de zaal uitgezet, maar toen hij daarna bleef schreeuwen en agenten uitschold, was de maat vol. In totaal werden 4 mensen uit de zaal gehaald omdat ze het optreden verstoorden. En Edwin de Roy van Zuidewijn mag het script van de Videoland-serie Mabel en Margarita niet inzien, heeft de rechter bepaald. Die vindt dat de vrijheid van meningsuiting van de makers daarmee zou worden ingeperkt. De Roy van Zuidewijn was getrouwd met prinses Margarita en wilde voorkomen dat er leugens over hem verspreid worden. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het fris met 12 à 13 graden. Daarbij is het behoorlijk wisselvallig met felle buien. Er is ook kans op hagel en onweer. Vanavond en komende nacht blijft het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages.

0: naar debestetuinhuizen.nl.
1: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Stop Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
3: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
2: Kijk op ProStop.nl.
4: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
6: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Je ging er vandoor met mijn beste vriend. Het komt keihard binnen in de nieuwe single van Rob van Daal. Waarom doe je dit nou? Een heerlijke Nederlandstalige kroegplaats over liefdesverraad.
8: Waarom doe je dit nou? Loop nu hier door de kou. Loop te denken aan jou.
7: Waarom doe je dit nou? Van Rob van Daal. Nu overal te streamen. Mede mogelijk gemaakt door Next Rijscholen.
9: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
10: Ja, goedemiddag. Het is 12 uur geweest. We nemen je even mee naar de verkeersinformatie. Net binnengekomen hier. Vers van de pers dus eigenlijk. Op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht, daar staat 18 minuten vertraging, 4 kilometer. En dat geldt ook voor de A12. Zevenaar richting de Duitse grens, 19 minuten staat er nu, 6 kilometer file. Op de 28, Amersfoort naar Zwolle, tussen Hoevelaak en Nijkerk, is een ongeval gebeurd helaas, 21 minuten. En ook op de A59 tussen Drunen en Nieuwkuik, daar 31 minuten. Op onthoud gemeld, zo'n lengte 6 kilometer. Langzaam rijdend en stilstaand verkeer. Nou, en dan komen we bij de flitsers. Op de A1 staan ze bij Willep, daar staan ze wel vaker. Deventer-Apeldoorn bij 94,9.

0: in Eindhoven bij 190.2. Op de A6 bij Almere is het oppassen bij 61.1 vanaf Muidenberg richting Lelystad. En ook de weg A9 Haarlem naar Alkmaar bij Spaarndam 46.4. Nog eentje te melden in Drenthe. Vanuit Drenthe bedoel ik op de 28, Assen-Hogeveen bij 134.2. En we hebben er eentje gekregen, Son en Breugel op de A50, Os naar Eindhoven 101.7. Nou, en dan de laatste, de A59, Dinteloord naar Breda. Bij Langeweg, hectometerpaal 88.3. En tot zover de verkeersinformatie hier op Radio NL.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
0: Ja, we zijn er uiteraard voor jou, voor je verzoekplaten. Dus wat wil je graag horen op de radio? Laat het even weten. Goedemiddag.
1: Dit is de muziek.

is een beetje sneu ook. Hij zou gisteren op visite komen, maar hij zit met zijn kelontsteking. Nigel Fisher. Ik zoek trouwens even een kangaroo muziekje. Ik weet niet. Is dit een kangaroo muziekje? Ja, er zitten in ieder geval beesten in. Ik kan niks beters vinden, dit maar even. Nee, Nigel Fisher die ligt ziek op bed eigenlijk met kelontsteking. Dus daar moeten we een keertje inhalen. Maar dit liedje wat we net draaiden is van hem. Nigel Fisher met een leven als een prins. Ja, kangaroes, waar wil je naartoe? Nou, ik krijg hier een mooi verzoekje uit Hoorn. De Borent, daar werken een aantal mensen. Anthony de Rijk, die wil graag voor collega Jasmina een verzoekje aanvragen. En zij schijnt helemaal gek te zijn van kangaroes. En dat uitzicht dan in een sleutelhanger en een t-shirt. En nou, je kent het wel, hè, notitieboekjes. Alles waar een kangaroo op staat, daar wordt Jasmina wild van. Dus de vraag was van Anthony de Rijk of ik even dat kangaroeliedje wilde draaien van het cocktailtrio. Maar dat is natuurlijk heel oud, hè? Dat komt uit 1960. Net na de oorlog uitgebracht. En dat gaat over een kangaroemoeder die haar kindje kwijt is. En volgens mij uiteindelijk komt het dan goed en zo. Maar ik ga je gewoon laten...

0: allemaal een beetje anders.
1: Dit is het geluid van een haastige kanker. Radeloos, redeloos, reddeloos. Want tijdens haar middagtukkie is zo'n lief uit moeders buidel geslopen. Nieuwsgierig naar de wijde wereld. Nu gaat ze rond bij haar buurvrouwen en ze vraagt:
2: Heb je Henkie gezien? Zien? Heb je Henkie gezien? Nee, maar misschien tante Stienmie. Heeft die Henkie gezien?

0: kunt het je bijna niet meer voorstellen, maar dit was toch echt Jacques Herp die langs de kade in de Rotterdamse haven, toen hij volgens mij was hij matroos, dekschrobber op een boot, die Jacques, die zong dit toen al, hè? In opdracht van Johnny Hoes, dit liedje De Toreador. En later werd het een hele vette grote hit van Wilbert Pigmans. En opgeblazen. Opgeblazen, ja, dat heb ik nooit begrepen, maar dat staat er altijd bij, opgeblazen. Het zal wel een artiest zijn die zo heet, die een beetje opgeblazen uitziet. Weet ik niet, denk het maar. Hey, we hebben natuurlijk afgelopen weekend veel mensen geroerd op de radio. Dankzij Henk Wijngaard en zijn actie natuurlijk. Hè. En ja, heel veel mensen hebben daarna gekeken en geluisterd en gedaan. Zo heb ik ook aan de telefoon Willy, die is ook de vrachtwagenchauffeur. Willy, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Hazel.
0: Even voor ons beeld. Waar kom jij nu vandaan en wat hebben jullie weggebracht? Dat is een mooi verhaal.
1: Wij zijn naar Denemarken geweest met nieuwe Scania's. En we hebben nou drie Scania's terug van een handel, eigen handel en een bakwagen.
0: Ja, en je bent in Aarhus wezen kijken in Silkeberg en Esbjerg, hè?
1: Ja.
0: En dat doe je met je vrouwtje, Saskia, of is dat een collega?
1: Ja, nee, dat is mijn meisje.
0: Oh, is je meisje?
1: Mijn vrouwtje. Ja.
0: En zij rijdt nu achter jou, begrijp ik?
1: Ja.
0: Maar waarom zit ze niet bij je in de cabine dan?
1: Ja, dat kan niet, hè? Dat past, want ik heb hier op de diep blijven.
0: Oh zo. Oh, zij rijden weer in de wagen achteraan voor de handel.
1: Ja,
0: doen jullie dat. Hey, wat heb je meegekregen van de actie zaterdag? Heb je het gehoord en gezien?
1: Ik heb alles gezien, vanaf 9:30 tot 4 op de televisie gezeten.
0: Echt waar? Ja, joh.
1: Jazeker.
0: Dan ging niet tekeer, hè, die Henk, hè?
1: Ja. Jaloers op jou.
0: Ja, joh. Het was ook machtig mooi eigenlijk. En we hebben nog nooit zoveel reacties gehad op een actie eigenlijk. Ook in de media, niet normaal, joh.
1: Dat dacht ik. Ik had hem ook wel rijden, hoor.
0: Ja, dat zal wel. Maar ja, ik zat Henk te begeleiden, hè. En Henk er even doorheen helpen. Want ja, die heeft natuurlijk wat over hem heen gehad die dag.
1: Ja.
0: Hé, hey, maar goed, ik ga even een liedje voor jullie draaien. Wat mag het wezen?
1: Zo maar even een dikke van Henk of zo, iets. Altijd goed.
0: Eentje van Henk?
1: Nou, in mijn cabine of zo.
0: In mijn cabine?
1: Ja,
0: nou,
1: beetje oud.
0: Zeg maar even het liefst tegen Saskia, want ze luistert vast mee achter je, of niet?
1: Ja, denk ik wel. Ja. Dag, lieverd.
0: Dag, lieverd.

0: mensen. Zoek jij een leuke baan met Pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
1: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
2: jansenendewit.nl.
1: Dat werkt wel.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: Dat werkt wel.
4: Donderdag 14 mei Hemelvaartshow bij Autokeizers Apeldoorn. Keuze uit ruim 400 jonggebruikte auto's. Van Mini tot Bentley en van Lamborghini Urus tot Volkswagen Polo. Rij een jaar lang gratis een tweede auto bij aankoop van een occasion boven de 15.000 euro. Financial lease met soepele acceptatie mogelijk. Dus kom naar de Hemelvaartsvoordeelshow. Check onze website autokeizers.nl. Altijd de auto die u zoekt.
5: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Scodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Scodora.nl.
6: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
7: Soudal, de bouwverslimmers.
6: Soudal, de bouwverslimmers.
5: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Scodora.nl.
8: Moet je kijken daar, leuke gast.
9: I know.
8: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
9: Is ook echt jouw type.
8: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
9: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
10: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
11: Je voelt je thuis, maar je douwe echt per streek.
12: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
13: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
14: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
13: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
15: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
16: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
18: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
19: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
20: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
21: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
22: Nu vakantiegeld deals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
23: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van radionl.fm. Op is op!
24: Hey, ben jij toe aan nieuwe werkkleding? Bij Radio NL win je deze week een kledingset voor dames of heren ter waarde van €250. Hoor je de oproep? Dan stuur je kleding in de Radio NL-app. Check voor info en voorwaarden radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door BTN De Haas en Carhartt.

0: zijn.
1: Hij is een soort van hofleverancier van Nederlandse liedjes. Robert Pater. Die was zichzelf even kwijtgeraakt. Ja, dat kan gebeuren. Soms moet je hulp hebben en soms niet. Soms kom je er zelf weer uit, hè. Ik heb hier net een mooi gesprek gehad achter de schermen. Ja, ik kan niet alles uitzenden, dat zul je hoop ik begrijpen. Ik kreeg een foto binnen van Jack Jansen uit Bedum. En die is bezig met een voorfront van een orgel. En toen werd ik wel even getriggerd. Niet zomaar een orgel, maar zo'n draaiorgel. Dus even met hem gesproken, leuk gesprek gehad. Hij is bezig met Dombo. Hè, dat is die orgels hebben allemaal namen. Zo heeft hij nog eentje, dat is de Vlinder. En die Vlinder zou u kunnen kennen van Hattem. Hè, dan heeft hij wel op de straat staan spelen. Maar hij is nu met de Dombo bezig. En als die klaar is, dan gaat hij weer op pad. En toen hadden we het even over de giften. Hè, dat het lastiger wordt omdat mensen geen contant geld meer bij zich hebben. En toen vroeg ik aan hem, ik zei, heb je daar geen pinapparaat? Nee, die had hij niet bij hem. Maar ja, dat is natuurlijk ook niet nostalgisch, weet je. Je wil ook een bakje horen rammelen met geld en zo. En op de vraag wat de grootste gift ooit geweest is, dat was van iemand 20 euro in dat bakje. Dat is fantastisch, toch? Ja, en toen zijn we eigenlijk tot de conclusie gekomen dat als niemand geen contant geld meer bij zich heeft, ja, hoe moet je dan leven als orgelman? Nou, door een QR-code ergens op te plakken, dat zie je ook wel eens. Dat je even scannen en betalen, misschien ook wel leuk. En op de vraag wat het leukste liedje is wat hij draait op die dingen, dat is dan, vooral op de Vlinder komt de Engelbewaarder van Marco Schuitmaker heel mooi uit, zei hij. Dus die ga ik zo meteen even voor Jack Jansen uit Bedum draaien. De orgelman uit Bedum die druk bezig is met Dombo. Nou, en dan nog een gesprekje gehad met Floris. Floris Faber uit Heerhugowaard. Die is aan het schilderen, zo zeggen ze daar. In Noord-Holland zeggen ze niet schilderen, nee, maar zeggen ze zijn aan het schilderen. Op de galerij, daar op een fletje. En dat doet hij met Sjaak Bonenstaak. En of ik Helena 2.0 even wil draaien van Rutger van Barneveld. Nou, dat zijn natuurlijk mooie verzoekplaten, dus die gaan we er even bij jengelen hier. Helena 2.0. En dat liedje is ooit, dat is heel gek, maar daar heeft de Monique Smit heeft er weer mee te maken. Want die heeft dat tegen hem gezegd van, als je nou wat wil, Rutger, dan moet je die plaat uit gaan brengen. Nou, en dat deed Rutger. En hij keek en hij zag en hij overwon. En sindsdien is Rutger een, bekende Nederlander bijna. Bijna, helemaal. Hier is hij nog een keer, Helena 2.

yes. Ik ben even op zoek naar... ik ga even een gekke vraag stellen. Iedereen heeft ermee te maken gehad, denk ik. Denk ik, hè? Weet niet zeker. Het is naar aanleiding van een verzoekplaat van Ali. Ali uit Assen. Ali doet namelijk een verzoekje van de nieuwe van Tino Martin. Jong en dom. Nou, dat zijn we natuurlijk allemaal geweest. Jong en misschien ook dom. En als het wel het geval is, dat domme, dat wil ik graag van je weten. Dus wat heb jij vroeger uitgesproken waarvan je nu zegt van... Mwah, dat had niet zo gemoeten. Om even een voorbeeld te geven. Want Ali heb ik de vraag ook gesteld. Ze zegt, nou ja, ik heb wel domme dingen gedaan. Ik treiterde mijn zusje af en toe. Ik was wel eens aan het deurtje bellen. Ik heb wel eens eieren tegen de ramen mogen kwart. Dat waren wel domme acties. Ik ben wel eens weggelopen. En Erik zegt op de vraag van... Wat heb jij gedaan toen je jongen dom was? Nou, ik ben nooit getrouwd geweest, zegt Erik. Ja, dat kan ook. Nou, maar aan mij de vraag, of tenminste de vraag van mij naar jou is... Heb jij nog leuke verhalen? Wat heb jij vroeger gedaan waarvan je spijt dat je een verhaal had nooit gemoeten? Dus jong en dom. Als ik dat verzameld heb hier, dan ga ik dat natuurlijk even naar buiten brengen. En dan het liedje erbij draaien. Dus ik ben benieuwd waar je mee komt. Dus ben jij dom en jong geweest? Of jong en dom? Of ben je gewoon jong geweest en heb je domme dingen gedaan? Ik wil ze graag weten. Gooi ze even in de app voor Radio NL. Gratis en voor niets te downloaden. En dan kom ik er zometeen even op terug. Zoals het heet. We gaan even naar Ben Lansink. Ik dacht dat het komiek was, maar dat is een andere Lansink. Meisje van mijn droom uit 1973.

0: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuw-Heden.
2: Ga jij binnenkort kamperen en wil je ook slapen alsof je op vakantie bent? Scoor dan nu bij matrasconcurrent je caravan, camper of bootmatras vanaf €65. Ook op maat samen te stellen. Je vindt onze winkel in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
1: Hey hold nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuw-Heden. Wie holt van holt.
3: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter hier om de hoek?
4: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
3: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
4: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
5: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus en ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
6: Voor hond, kat, konijn, kippen, schapen en koeien. Molenmassiert Diervoeders. Alles voor agrarische benodigdheden en accessoires voor uw huisdieren. Molenmassierdiervoeders.nl aan de Veldweg 15 in Nieuw-Leusendalsen. Doe uw dieren een plezier. Geef ze voeding van Massier.
7: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar.

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Ben je ook zo bijlabeu? Nou, dan hebben wij goed nieuws. Wij, de boys van Even Serieus, hebben nu een single gemaakt. Fiesta Escalada. Nu overal te streamen en te beluisteren.
2: Migos, here we go!
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
8: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Accessoires? Ook dan ga je naar de kampeershop van de Jong Hattem. Dan is je vakantie echt geslaagd.
11: Ga zorgeloos op weg met de Jong Hattem.nl.
10: De Jong Hattem, zet de tijd op. 1 uur.
9: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Er wordt aanzienlijk meer geklaagd over de eindexamens, zegt het LAX. Dat heeft dan ook het vermoeden dat het record van 2 jaar geleden verbroken kan gaan worden. Toen waren er totaal 380.000 klachten. We zitten nu al op bijna de helft daarvan. Veel klachten gaan over het VWO-eindexamen natuurkunde. De asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht hebben gisteravond angstige momenten gehad toen buiten een protest aan de gang was, zegt het COA. Het is allemaal heel ingrijpend voor ze geweest. Bij het pand werd brand gesticht. Dat zorgt voor felle reacties van onder meer de politie, de premier en de burgemeester. De NVWA heeft in een week tijd bijna 300.000 vapes en nicotinezakjes in beslag genomen. Dat gebeurde bij 2 bedrijven in Zuid-Holland en Noord-Brabant. De vapes met zoete smaakjes zijn vooral populair onder jongeren, maar ook schadelijk en verslavend. De verkoop ervan is in Nederland verboden. En in Safaripark Beekse Bergen is een cheetah ontsnapt, meldt Omroep Brabant. Het park is dicht tot de cheetah gevangen is. Ze weten waar hij zit en er is een dierenarts in de buurt om hem te verdoven. Die moet goed kijken voor hij schiet, want de cheetah zit in bosachtig gebied. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met in het hele land buien en daarbij is kans op onweer, hagel en windstoten. Af en toe breekt de zon nog even door en het wordt 12 graden. Vanavond blijft het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Groothandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebekoop. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
2: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
1: Dichterbij dan je denkt.
2: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
3: OBD-tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD-tuning Sint-Jansklooster. OBD-tuning.nl.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC-hoofdstraat van het zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: We beginnen even weer met de verkeersinformatie. Wel handig als je mobiel bent, zeg maar. Er staan weer wat files te melden. Op de A2 Utrecht naar Den Bosch tussen Deil en Martinus Nijhoffbrug. Daar 15 minuten over zo'n lengte van 4 kilometer. De A27 is een ongeval gebeurd. Defect voertuig, lastig daar. Lexmond, Hagenstein, Almersmal. 33 minuten vertraging, 7 kilometer. En op de 58 Breda Tilburg tussen Galder en Bavel. Daar staat ook 15 minuten op je te wachten. 8 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Nou, dan nog wat flitsers. Die wordt hier ook mooi doorgegeven. Misschien heb je er iets aan. Op de A2 bij Vught is het oppassen bij 122.1. En bij Weert langs de A2 staan ze bij 190.3. Ook bij Hoofddorp vanaf Amsterdam naar Leiden. Op de A4 dus 13.4. En je wordt in de gaten gehouden en geflitst bij Almere. Langs de A6, de baan A6, Muidenberg-Lelystad. Muidenberg naar Lelystad. De klemtoon was verkeerd. 61.1. En op diezelfde weg staan ze nog een keer bij 68.0. Even verder terug of verder vooruit, is maar net waar je vandaan komt. Daar 6 Emmeloord Jouren bij Band. Ook daar staan ze in de polder 290.4. En in het Friese op daar 7 Bolzwart Sneek bij Wolsum. Je houdt het niet voor mogelijk, 114.1. En dan de laatste, die vinden bij Hulshorst. Dat is A28 Zwolle richting Amersfoort. Bij hectometerpaal 60.9. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
12: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
13: Hessel Wijkstra!
11: Ja, die heeft de icoon Jannes voor je klaarstaan. Dans tot de morgen met mij. Dat is een nieuwe single.
12: Dit is de muziek van Radio

Het is de Hollandse Nieuwe deze week. Al win ik 10 miljoen, dat is een mooi bedragje en dat zou je gebeuren. Wat moet je dan doen? Daar was ik wel even geïnteresseerd naar. Nou, ik heb het even opgezocht. Zet het geld veilig weg, dat is tip 1, wordt hier geschreven. Vertel het niet meteen aan iedereen, dat is 2. Dus ja, neem een financieel adviseur en fiscalist in de handen, dat is 3. Nou, zo kan ik wel even doorgaan. Betaal eerst de dure schulden af. 5, maak een plan voor lange termijn. Geef jezelf even een leuk budget tussen de 50 en 100.000 euro. Hè, om te genieten zonder schuldgevoel. Blijf normaal leven. En mensen.

0: We maken veel fouten in het eerste jaar omdat alles tegelijk verandert. Je hoeft in principe als je 10 miljoen wint nooit meer te werken als je verstandig met het vermogen omgaat. Het zou wat zijn, Jacob Jelle, of niet? Als je 10 miljoen won, zo even, tussendoor.
1: Jongen, dan schijt je toch van blijdschap in de broek, of niet?
0: Ja!
1: Jongen. Oh, dat is dan... Oh, 10 miljoen. 10 miljoen!
0: Heb jij wel eens wat gewonnen, Jacob Jelle, of...
1: Of ik wat gewonnen heb?
0: Ja.
1: Ja, maar nooit zo'n grote prijs.
0: Nee, hè? Jacob Jelle aan de telefoon, want ik had de vraag gesteld van wat heb je uitgevreten toen je jong was en waarvan je nu zegt van nou dat is behoorlijk dom. Er was er eigenlijk maar eentje heel erg open en eerlijk en dat was jij, Jacob Jelle.
1: Oh!
0: Ja. Dus vertel even, we zullen het even in het Gronings doen, dit interview, oké?
1: Okay? Ja, probeer me, ja.
0: Kist het even vertellen, Jacob Jelle, hoe dat was.
1: Nou, ik had zo'n leuke autootje, zo'n stemkaartje.
0: Ja.
1: En toen ging ik altijd met een hoorskejong.
0: Hoorskejong?
1: Hoorskejong.
0: Wat is dat?
1: En ben je achter die glazen, dan met lampjes op groot en lampjes op dem, en dan hoop dat de hoorskes oversteken en daar onder de autodeur. En daar een kofferbak en daar weer met een hoes.
0: Nee, dierenbel. Nee!
1: Ja, maar dat deed je vrouwen. Dat wil je nou niet meer. Nou stop je ervoor, hè. Dus maar die nou weer met een hoes meer, maar ja, dat ging wel eens een beetje te gek.
0: Ja.
1: En toen had ik de politie achter me aan. En toen dacht ik, godverdorie. Ik denk, je moet die hozen nooit kwijt. Nee. En toen waren ze aan hozen bouwen, halverwege weet een hoorn.
0: Geen hozen, maar hozen. Hozen.
1: Ja, hozen.
0: Ja, huizen.
1: Huizen bouwen, hozen.
0: Ja, hozen. Ja.
1: En toen dacht ik bij mezelf, ik denk, hoe kom ik door weg? En toen in één keer zag ik door een hoes in aanbouw met een garage. Ik denk, waar ik ga je rats. In die garage stond de deur dicht. En wat denk je, twijf dan loder. Liet je achter me langs. Kwiet.
0: Weg.
1: En toen was ik weg.
0: Ja.
1: Toen werd er nog twee keer wie me langs kwam. En ze zagen, dacht ik, gloeiende, woorden ze blij.
0: Ja.
1: Ja, door dat ik zat stiekem door achter dat geitje te kijken natuurlijk, want er zat nog geen slurring in.
0: Nee.
1: Maar dat kon ik er ook niet in komen natuurlijk. Dus ik doe dat geitje in loeren. Nou ja, zo heb ik dat wel door. Maar ja, wat wel, jongen, we waren ook al streuk, jongen. We waren naar voeten zetten. En, oh, goh, jongen, er was eens een keer een boer die kwam achter ons aan. Dan moest je over het kanaal en zwemmen, voeten met achterop nek.
0: Ja.
1: Kom je klokmoeder aan. Ja, jongen, wat moet je op je land? Oh, gooi je nog een touw, ja, prachtig. Als ik dat terug heen, magnifiek. Wat een kiet, jongen.
0: Mooie vrol, man. Dankjewel,
1: ja,
0: hè.
1: Ja.
0: Hé,
1: de groep, hè.
0: Ja, dankjewel, Jacob Jelle.
1: Yo, mooi.

80ste verjaardag. Het is jammer dat ze geen vrachtwagen heeft. Ze kon er nog meer mee. Ja. Ik heb het even opgezocht. Vandaag is er best wat aandacht ook voor haar verjaardag. Want ja, zij is natuurlijk ook een icoon, hè, Imca Marina. En zij viert haar verjaardag in het Gooi met veel bekende collega's uit de entertainmentwereld. En de media, ja, die zitten bovenop. Want Gerard Joling als Gordon zouden daar beide aanwezig kunnen zijn. Ik weet niet hoe het daar is, maar dat zien we dat vanavond natuurlijk wel. Want het is bijzonder omdat zij elkaar volgens de media al zo'n 6 jaar niet meer hebben gezien. En toch een van de best bekeken tv-programma's hadden op de Nederlandse tv. En we gaan het allemaal beleven. Er is ook een verzamelalbum uitgekomen van Imca. Viva Imca heet dat. 78 nummers uit haar carrière. En dat verschijnt speciaal rond haar 85ste verjaardag. En nogmaals de felicitaties aan Imca Marina. En dat ook dankzij Bert uit de Zwifterband, die zegt: je moet even wat aandacht geven aan Imca. Zeker. Lieve vrouw. Nou, en over Gerard Joling verwacht je nu eigenlijk. Maar Gordon heeft ook een nieuwe single uit. Ik had hem gisteren al even gedraaid. Een juweeltje eigenlijk met Replay. En het is iets, even een lounge dingetje. Maar ja, je kunt mooi even een boterhammetje, een bammetje pakken. Een broodje eten. Gordon en Replay. Heerlijk. Nee.

0: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
1: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
0: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
0: Fusion Plaza heeft nu ook een nieuwe app.
1: Ja, download nu de Fusion Plaza-app en blijf op de hoogte.
3: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Pro-stop lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
5: Stoppen met roken, doe je met Pro-stop.
4: Kijk op prostop.nl.
3: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijkdirect.com.
6: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
9: Zeg buurman, wat is dat voor moois in je tuin?
10: Dat is een mantelzorgwoning. Helemaal nieuw, gebouwd volgens de laatste bouweisen door GB Houtbouw uit Dronten.
9: Prachtig!
10: Alles is maatwerk. Goed hè? Kijk op gbhoutbouw.nl, ook voor veranda's.
11: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
12: Baila, baila, baila, baila.
13: Ben je ook zo baila, beu? Nou, dan hebben wij goed nieuws. Wij, de boys van Even Serieus, hebben nu een single gemaakt. Fiesta Escalada. Nu overal te streamen en te beluisteren.
14: Migos, here we go!
15: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
16: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
17: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
19: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
20: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
21: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
22: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
21: Dus waar moet je zijn voor de magic?
22: Jojo.
23: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van radionl.fm. Op is op!
24: Hey, ben jij toe aan nieuwe werkkleding?
0: Bij Radio NL win je deze week een kledingset voor dames of heren ter waarde van €250. Hoor je de oproep? Dan stuur je kleding in de Radio NL-app. Check voor info en voorwaarden radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door BTN De Haas en Carhartt.
1: Dit is Radio NL. Altijd aan.
2: Radio NL.
1: Weerbericht.
5: Ja, het wordt even tijd om verhaal te halen bij onze weerman Jan Visser. Want die zoekt dat allemaal uit, hè. Wat gaat komen allemaal.
1: Dit is het actuele weerbericht met Jan Visser.
5: Jan, goedemiddag.
24: Goedemiddag.
5: Hoe is het?
24: Goed.
5: Mooi. Jan, we hebben natuurlijk wat vrije dagen voor heel veel mensen in petto staan. Hè? Zo even voor dat weekend. Maar hoe komt het allemaal? Kunnen we er ook droog doorheen of niet? Of?
24: Nou, niet helemaal. Oh. Niet helemaal. We zitten even in een duidelijk mindere fase qua temperatuur en qua weer. En we hebben dat de afgelopen nacht al gezien. Gisteravond trok en de afgelopen nacht een front van een actieve depressie die nog steeds intensiveert. Die ligt nu boven de Noordzee, komt langzaam dichterbij. Veel kou op hoogte ook in de atmosfeer en daardoor gemakkelijk de vorming van buien. Nou, het front bracht al wat regen dus in de nacht en gisteravond. Op zich waren die hoeveelheden niet zo groot. Maar vanochtend de eerste forse buien in het noorden van het land. Niet overal, typerend voor buien. En Jannes Wiersemaier, Rode School, die merkte net op een keer, is hier nog niks gevallen. Nou, dat klopt ook. Er zijn ook plaatsen waar al veel is gevallen. Zoals bijvoorbeeld bij Enschede, 15 mm. Stavoren 10. En ook in de omgeving van Woensdrecht, Berg op Zoom, is er al 10 mm gevallen. Dus echt van die buien die over de provincie trekken, over Nederland trekken. En die gepaard kunnen gaan en ook doen met hagel en onweer. Ja. En daartussendoor schijnt de zon. Hier in Noord-Holland is op dit moment best wel op veel plaatsen redelijk zonnig weer. Maar voor de rest dus buien vanmiddag en vanavond ook. En buiten de buien om is het zeker in Limburg nog zo'n 12 tot 13 graden. In de buien koelt het soms af naar een graad of 8. Met name bij een stevige hagelbui. Dat hebben we lange tijd niet gehad, dit soort lage temperaturen midden op de dag. En de wind die waait zwak tot matig. Niet al te veel wind dus uit richtingen tussen west en zuid. En morgen op Hemelvaartsdag niet al te veel veranderingen. Nog steeds een koude bovenlucht. In de nacht en ochtend buien in het hele land. In het noorden wordt het in de loop van morgenochtend wat droger. En morgenmiddag breidt dat zich uit naar het noordwesten. Droger weer met af en toe zon. Maar in het midden en zuiden en later alleen in het zuidoosten nog steeds buien met kans op hagel en onweer. En geen hogere temperatuur dan 12 tot 13 graden. En de wind wordt morgen aan de kust noordelijk, 's avonds noord tot noordwest in het hele land. Nou, vrijdag en zaterdag nog steeds een buienkans, maar het ziet er allemaal wat minder heftig uit. Er is ook af en toe wat zon. Qua temperatuur verandert er niet veel. 12, 13 graden, hooguit lokaal 14. Dat zijn de middagtemperaturen. Op zondag echter wordt het wat droger, met iets hogere temperaturen en wat meer zon. Vervolgens op maandag weer kans op regen. En daarna maken we ons op voor een betere weerperiode met meer zon en hogere temperaturen. Ja,
5: duidelijk verhaal, Jan. Dus het is eigenlijk pet. Maar goed, wat is jouw spreuk vandaag, Jan?
24: Als het dondert in mei, valt er dikwijls hagel bij.
5: Oh, als het dondert in mei, valt er dikwijls hagel bij?
24: Ja.
5: Ja, dat klopt dan wel weer, hè?
24: Ja, zeker.
5: Ja, nou, dan zal ik er ook even wat gedonder doorheen brengen. Hier.
24: Ja hoor.
5: Dankjewel en tot morgen.
24: Tot morgen weer.
5: Hoi, jongen.

En met de klomp aan. Hey. De zusjes. En ja, fantasiemuziek natuurlijk, fantasieteksten. Hij dankt de Heer dat de koeien niet kunnen vliegen. Dan waren die, ja, die poepjes die we nou gewend zijn van de zeemeeuwen, zeg maar, waren wat groter. Dat is de boodschap, denk ik. Ja, leuk bedacht. Maar het kan nog gekker, want ik krijg hier ook een verzoekplaatje uit Lutjebroek van drie vaste luisteraars van ons. Max, Wout en Gijs. En die horen de hele dag al aan de andere kant van het water mensen meeschreeuwen op de muziek van Radio NL. En of ik daarvoor even de steen op het plein wil draaien van René Kars. Nou, over fantasiemuziek gesproken. Die teksten, je moet ze maar bedenken. En inderdaad, als die stenen konden praten op zo'n plein. Nou jongens, dan had je wat, hè. Dus we gaan hem draaien, speciaal voor jullie jongens. Daar voor de opening op de kermis in Hoog Karspel.

als ikzelf, als in twee versies. Dus ik neem Ineke mee, ja, inderdaad. En wij staan daar dus op dat plein. Lieve Marloes, doe even een lange broek aan. Want je bent van de minirokjes en zo. Want we moeten het niet hebben dat je straks blaasontsteking hebt en zo. Dat kan niet. Maar bij deze ook de oproep dus om allemaal naar Zwartsluis te komen tijdens de sleepbootdagen en de Radio NL Show. Daar midden in het centrum worden al die bootjes tentoongesteld. En dat is nogal een spektakel, begreep ik. Dus in Zwartsluis aanstaande zaterdag 16 mei. Nou, dan die werkkleding. Die werkkledingset is erg gewild. Maar weet je, wij zien hier alleen maar duizenden berichten met kleding. En het lijkt als je er snel naar kijkt, denk. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga het even anders doen vandaag. Zal wel niet mogen, weet ik niet, maar ik doe het gewoon. Ik ga vragen, als je toe bent aan de nieuwe werkkledingset, doe dan even een foto maken van je oudste werkschoenen. Of van je vieze werkbroek. Of van je gekste lunchplek op het werk. En doe daar even kleding bij inzetten, zodat ik gedekt ben hier, zeg maar. Dus wel het woord kleding bij inzetten en een fotootje.

0: foto's en het wordt kleding. Dus ben benieuwd of dat gaat lukken. Ga ik gelijk een kledingliedje draaien. Die zijn er niet zoveel, maar ik ben uitgekomen op een tuinbankje. Hij staat nog steeds in het Madame Tussauds, denk ik. Het was in 1957, toen kwam er een man, een hele gekke man met een snor. Die zong een liedje over twee van die motten. En die man die heet Doris. En ja, het is leuk om het origineel, hè, dit keer even terug te horen, denk ik, op Radio NL. Dus met twee motten, daar gaan
1: we. Zeg, meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
2: Zeg, Doris, heb je nou niks beters voor me?
1: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee motten.

dot van de mot. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotte van motte in mijn oude jas. Ik voelde me eerst een beetje...

0: lieve Charlotte en mottige Bas. Met een dotte van motte.
1: Nostalgie
0: van mijn oude jas.
1: Doris, oftewel Tom Manders. Ik heb helemaal nog niet verteld wat er in die werkkledingset zit, zeker, hè? Nee, dat vergeet ik wel eens vaker, dat soort dingen. Maar er zit een hoodie in, een bodywarmer en een broek. Dus ik krijg hier heel veel foto's binnen, dus wil je kans maken, doe even een fotootje sturen van je oude werkkleding, schoenen of weet ik het, je werksituatie. En dan ga ik zo meteen, moet er wel even kleding bijzetten, niet vergeten, dan ga ik iemand uitzoeken. Nou, iemand die ik hier voor me op de foto heb staan met weinig kleding aan, dat is weer, ja, waar ze allemaal vandaan komen zo snel weet ik niet, maar deze mevrouw ziet er heel goed uit, appetijtelijk, ouderwets woord. Ze heet Lara Mila. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik heb net op de voorbeluistering even een liedje gehoord, maar dat is ook weer top, dit eigenlijk. Dus ze heeft ook al 2244 luisteraars per maand. Geen idee, het komt zo uit de lucht vallen. Maar dit is haar nieuwe single. Hier op Radio NL natuurlijk, hè, want hier begint het allemaal. Had ik je maar nooit gezoend, is de titel.

0: is dit heerlijk.
1: Ja, het genieten is begonnen met een vloerverwarming van Temme en Koop.
0: En fijn dat ze zo snel klaar waren met installeren.
1: Echte vloerverwarmingsspecialisten doen echt alles voor een warm gevoel.
0: En die begint op temmenenkoopgroep.nl.
1: Ja.
2: Bij JH de Meubelconcurrent kun je niet alleen terecht voor je meubels, maar ook voor je tuinmeubels, tuintafels, stoelen en lounge sets. Nu met kortingen tot wel 70%. Sla snel je slag voordat het te laat is. JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
3: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter, hier om de hoek?
4: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
3: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
4: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
5: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
6: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
8: Ai, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
9: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam, direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online, tijd om te bouwen.
10: Eindelijk, daar is hij weer. De altijd vrolijke en goedlachse Nigel Fischer. Met zijn nieuwe single, Een Leven als een Prins.
11: Ik heb een leven als een prins, dus hoor je mij.
10: De single van Nigel Fischer is nu overal te beluisteren. Wil je meer weten? Ga naar nigelfischer.nl.
12: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
14: Joehoe!
13: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
15: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
16: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
17: Voor de makers.
18: Praxis.
10: Donderdag 14 mei Hemelvaartshow bij Autokeizers Apeldoorn. Keuze uit ruim 400 jonggebruikte auto's. Van Mini tot Bentley en van Lamborghini Urus tot Volkswagen Polo. Rij een jaar lang gratis een tweede auto bij aankoop van een occasion boven de €15.000. Financial lease met soepele acceptatie mogelijk. Dus kom naar de Hemelvaartsvoordeelshow. Check onze website autokeizers.nl. Altijd de auto die u zoekt.
19: Nog een keer!
20: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
21: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
22: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
23: Montage van een airco, een voortent of luifel voor caravan of camper, doe je bij de Jong Hattem. Upgrade.
24: Ga zorgeloos op weg met de Jong Hattem.nl.
25: De Jong Hattem. Zet de tijd op. 2 uur.
26: Altijd aan.
27: Nu het nieuws op Radio NL.
28: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. De gemeente Weidemeren denkt na over maatregelen om herhaling van de rellen in Loosdrecht te voorkomen, meldt de regionale omroep. Er wordt gedacht aan nog een noodverordening, een veiligheidsrisicogebied of dwangsommen voor relschoppers. Volgens de burgemeester zijn het steeds dezelfde groepen van buiten de gemeente die komen demonstreren. En steeds meer reacties op de brandstichting bij het AZC in Loosdrecht gisteravond. VNG-voorzitter en regio-burgemeester Sharon Dijksma ziet die als een aanval op de democratie en ondermijning van het gezag. Ook het Rode Kruis maakt zich zorgen. Volgens de hulporganisatie vindt een stille meerderheid dat vluchtelingen een veilige plek moeten krijgen. Geert Wilders wordt niet vervolgd voor de afbeelding die hij vorig jaar op X zette. Daarop waren twee vrouwengezichten te zien. Een vrouw met hoofddoek en een blonde vrouw. Het OM heeft niet kunnen vaststellen dat hij daarmee wilde beledigen of aanzetten tot haat. Wel begrijpt het OM dat de afbeelding voor mensen kwetsend kan zijn. En op een cruiseschip voor de kust van Bordeaux is het norovirus uitgebroken. Honderden passagiers zitten in quarantaine. Er is er één overleden en er wordt nog onderzocht of dat door het virus komt. Er zitten vooral mensen uit Engeland en Ierland op het schip. Dat was op weg naar Spanje. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met in het hele land buien en daarbij is kans op onweer, hagel en windstoten. Af en toe breekt de zon nog even door met 12 graden. Vanavond gaat het opnieuw regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
1: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
0: Buiten.nl. Laat je inspireren in onze showtuinen in Blesdijken, Schuisterbrug en Emmeloord.
2: Zo, dat is ook weer gefixt. Met Bonfix.
3: Bonfix? Hebben die ook een meerlage buis met perskoppelingen?
2: Ja joh, en dat noemen ze Alupers. Maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
14: Vakmensen werken met Bonfix. Bonfix.nl.
17: Topkwaliteit voor een eerlijke prijs.
18: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda, de madammekes met kaas en beenham en de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
19: Een camper staat garant voor prachtige trips. En wij garanderen een prachtige camper. Takema Campus in Gorendijk is de grootste camperdealer van het noorden. Met een ruime keuze, eigen werkplaats en levering met APK, campercheck en garantie. Kijk op takemacampus.nl met AE.
18: Geniet van de borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Bij Forelvijver de Boshoek 2.0 in Elim.
26: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
29: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
30: De hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar
31: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
32: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
33: Goedemiddag, even een blik over de Nederlandse wegen naar de files en de flitsers. Dan gaan we weer op de A2 tussen Utrecht en 's-Hertogenbosch. Beest en Deil staat 17 minuten vertraging, 5 kilometer. En op de A2 tussen Maastricht-Noord en Eindhoven, ongeval gebeurt helaas tussen Nederweert en Budel. Daardoor 21 minuten vertraging, 6 kilometer op onthoud. En ook op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond is ook een ongeval gebeurd. 24 minuten, 4 kilometer file. En dan nog de A28 wordt hier gemeld. Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en de brug Katerveer 2. 24 minuten over zo'n lengte van 8 kilometer. Nou, en dan nog wat flitsers. Op de A1 staan ze bij Baren tussen Amersfoort en Eemnes bij 34,7. En je wordt in de gaten gehouden op de A2 tussen Weert en Eindhoven 187,7. En ook op de A4 tussen Leiden en Amsterdam bij Rozenburg 11,5. Bij Lelystad ben je ook aan de beurt als je te snel voorbij raast. Op de A6 68,0. En eventueel kunnen we je ook geld besparen op de A7 tussen Bolsward en Sneek bij Wolsum 113,6. En dan de laatste, die staat op de weg van Echt naar Venlo, Maasbracht. A73 betreft het, hectometerpaal 8,3. En tot zover de verkeersinformatie hier op Radio NL.
34: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
33: die komt uit op een mooi nederpopliedje van uit de jaren 80. Circus Kusters met Verliefd.
4: Dit is de muziek van...

0: Hij is voor de duivel niet bang, die man. Frank van Etten dus. En bang voor de duivel. Niet bang voor de duivel. Ik moet even iemand bellen, want je hoort mij haperen hier. Dat komt omdat ik op het punt sta om weer een groot cadeau weg te gaan geven. Grote prijs eigenlijk. Ik ga nu bellen, dus als je hebt opgegeven met een fotootje erbij, dan kan het zo zijn dat ik je nu ga bellen. Het eindigt op een 6, dus ik ben niet, ik ben niet bang voor de duivel. Even horen of het gaat lukken. Ja, die foto, het ziet er echt een beetje armoedig uit. Als ik eerlijk ben.
1: Want, Wilbert.
0: Ja, met Hessel. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hi, met Wilbert.
1: Ja.
0: Loop jij zo over straat, Wilbert?
1: Ja, erg, hè.
0: Dat kan toch niet, man?
1: Nee.
0: Heb je wel eens infecties of zo? Of...
1: Nee.
0: Dat niet?
1: Nee.
0: Wilbert Kolen uit Drunen. Wilbert, mogen wij weten, wat doe je in het dagelijks leven?
1: Ik zit in het straatwerk.
0: In het straatwerk? Ja, die mannen hebben het zwaar, hè, met hun werkkleding. Daar had ik van de week ook een eentje van. Ja, hoe kan dat? Ja, door schuren natuurlijk. Schuren en...
1: Ja.
0: Hoe lang gaat zo'n broek bij jou mee dan? Is dat aan te geven? Of?

0: Maandjes 2, 3.
1: Wat? Heb je niet van die rubberen dingen onder je knieën?
0: Ja, die heb ik er wel overheen, maar dat helpt niet altijd.
1: Nee, hè? 2, 3 maanden, dan is zo'n broek kapot?
0: Ja, dan is je wel weer op vervanging toe.
1: Jongen, wat echt waar?
0: Nou, vergeet ik wel eens de knielappen aan te doen, dus dat scheelt ook.
1: Misschien moet je op je voeten gaan lopen, is dat niet handiger?
0: Ja.
1: Ik weet niet nog maar. Nou, je hebt in ieder geval een nieuwe werkset gewonnen, man. Want ja, jij verdient dat, begrijp ik. Dus van harte gefeliciteerd.
0: Dankjewel.
1: Ja. Yeah. We gaan een bodywarmer voor je regelen, een nieuwe broek. En ik wil toch adviseren om daar wat kniebanden voor te... Of hoe heet het? Kniebeschermers voor te gebruiken. Want ja, anders is het zonde, toch?
0: Ja, dat zullen we doen.
1: Ja. Wilbert, ja, ik wil je niet bemoederen of sowieso niet, maar... Hey, ik ga je gegevens opschrijven en dan gaan we het naar Drunen sturen, oké?
0: Okay? Ja, helemaal goed, dankjewel.
1: Oké, okay. Ook een bodywarmer en een hoodie, hè, krijg je?
0: En een hoodie ook, oh, helemaal goed.
1: Ah joh, helemaal compleet. We kleden je gewoon opnieuw aan bij Radio NL.
0: Ja, dankjewel.
1: Hey, veel plezier ermee. En misschien geldt voor jou ook als je het aan hebt, gekregen hebt. Misschien kun je dan een fotootje sturen, dat is altijd even leuk.
0: Ja, doen we.
1: Ja, en werk ze, hè?
0: Dankjewel.
1: Hoi, hoi.
0: Bedankt.
1: Wilbert Kolen gaat er vandoor met de werkkledingset. En zometeen in het volgende programma. En het volgende programma. En het volgende programma. Geven we ook gewoon weer zo'n set weg. Dus het gaat de hele week hier door. Fantastisch. Maat Hoogkamer en Miss

Kolen het heel erg blij gemaakt met een nieuwe werkkleding set. En hij zegt in het doorgeven van zijn adres, hey, zou je ook nog even een liedje van Normaal kunnen draaien? Want hij is fan van Normaal. En toen ik hem vroeg welke, zei hij gelijk van, ja, wie doet het samen? He, want zo is het natuurlijk ook. Heel veel dingen moet je gewoon samen doen, dan kom je verder in het leven. Sommigen doen er heel lang over om erachter te komen, maar dat is echt een feit. 1987, hier is Normaal!

In het gezellige oude kroegje op de hoek. Hatsje. Oh, dat is de bel. De bel van... daar komt de bruid, die kleedt zich uit. Oh, nee. Jacco uit Schagen die zegt... Hey Hessel, het is een bijzondere dag vandaag. Jacco Smiers, je weet wel, de bode van de GGD. Ik heb geen idee. Mijn moeder Ali Smiers en mijn zwager Jaap Schavenmaker... die zijn vandaag beide jarig. Zou je even een liedje van Jan Biggel voor hun willen draaien? Zodat iedereen het weet.

0: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
1: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
0: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
0: Het is feest bij Concordia. Al 120 jaar thuis in de regio.
3: Je ging er vandoor met mijn beste vriend. Het komt keihard binnen in de nieuwe single van Rob van Daal. Waarom doe je dit nou? Een heerlijke Nederlandstalige kroegplaats over liefdesverraad.
4: Dit nou van Rob van Daal, nu overal te streamen. Mede mogelijk gemaakt door Next Rijscholen.
5: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: Alweer verrotte kozijnen. Wel eens van Toscana gehoord? Toscana? Dat Italiaanse ijsbroeiarm? Neem kunststof kozijnen, joh!
7: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
6: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Hardenberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
5: Pet Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
8: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
9: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
8: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
10: Social Deal deals die je niet mag missen.
11: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
9: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.

0: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
1: Ben je ook zo bijla beu? Nou, dan hebben wij goed nieuws. Wij, de boys van Even Serieus, hebben nu een single gemaakt. Fiesta Escalada. Nu overal te streamen en te beluisteren. Single!

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van radionl.fm. Op is op!
6: Hey, ben jij toe aan nieuwe werkkleding? Bij Radio NL win je deze week een kledingset voor dames of heren ter waarde van €250. Hoor je de oproep? Dan stuur je kleding in de Radio NL-app. Check voor info en voorwaarden radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door BTN De Haas en Carhartt.
7: Dit is Radio NL.

0: Maak in ieder geval Rob Hendriksen mee blij. Uit Bovenleeuwen, want die staat ergens te lossen, laatste van de week. En dan draai ik ook nog Koos, zegt hij. Dat is toeval. Ja, dat is mooi dat het zo kan. En nou, voorzichtig aan naar huis, Rob. En maak er een mooi weekend van. Een mooie vrije dagen, want dat begrijp ik hieruit. Nou, ook een bericht uit Belsum. Of ik denk dat het Bellicum is, toch? Het Friese Belsum. Jetse Andringa zit hier in de box. Hij vraagt om Adrian Wolf met De Dochter van Bali. Nou, dat is een heel bijzonder liedje. Of het vandaag ook lukt met dat nummer. Jetse, ik heb goed nieuws, want ja, ik ga hem er gewoon in doen. Het is The Son of Jamaica. Hè? Dat zouden de meeste mensen herkennen. Maar dit gaat over... ja, over de dochter van Bali. Dat is het verhaal. En dan in Indonesië natuurlijk, hè. Bali. Vlakbij Jakarta. Daar.
1: Heel lang geleden, toen ik nog jong was, werd ik als soldaat naar jouw land gestuurd. Om te zorgen dat alles rustig bleef. Daar leerde ik het meisje van mijn dromen kennen. Het meisje van mijn dromen was jij. Het was alleen erg moeilijk om bij je te zijn. Ik was niet op mijn gemak, want iedereen keek mij

Toen ik daar een paar maanden was, werd het erger en erger. En op het laatst kon ik nog slecht zelden, heel zelden bij mijn geliefde zijn. Mijn gedachten waren dan ook helemaal bij haar en de rest interesseerde me niet. Op zekere nacht, bij volle maan, moest ik op patrouille. Ik zag plotseling een schaduw voortbewegen en omdat ik bang was, schoot ik in paniek. Later bleek dat jij mij gevolgd was en dat ik jou voor altijd zal moeten missen. Oh, waarom toch?

morgen is niet beloofd. Zo is het. Ik kreeg gelijk. Of gelijk, maar... Het was spannend, al die cameraploegen. We hebben dat bij Wijngaard gezien, hè, hoe dat gaat. Hè. Ze verdringen elkaar om het eerste shot te krijgen. Nou, dat is natuurlijk ook gaande bij Imca Marina, een feestje vanmiddag in het Gooi. En wat ik al zei, hè, Gordon loopt daar rond en ook Gerard Joling. Ja, en de grote vraag was natuurlijk van alle media, van wat gaan ze doen? Nou, ik heb nieuws. Ze mijden elkaar. Ze gunnen elkaar het licht niet in de ogen. Denk ik, weet ik het. Het is in ieder geval, dat zal wel weer breed uitgemeten worden een paar uur lang vanavond. Maar ik denk, dan laat je het alvast even weten. Dan kun je daarop voorbereiden. Hè? Ja. Trouwens, ik had net Gordon gedraaid. Dan moet ik officieel, dan moet ik eigenlijk ook Gerard even draaien met zijn nieuwe single. Hè? Die heet Niet voor één keer. En zo is het. Zometeen veel plezier met Stefan Leur met zijn gezeur. En ik spreek je.

0: shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie, dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
1: Dan ga je op zoek naar pellets?
2: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
3: Hij staat je goed hoor, die outfit. Nieuw?
4: Jazeker, Robbie. Gehaald bij AB Workwear.
3: AB Workwear?
4: Jazeker, daar vind je alle soorten bedrijfskleding van topmerken. Zoals Snickers. In de showroom in de Blessen is het passen en meenemen. En bedrukken kan ook.
3: Nou, de Fashion Award gaat naar jou, hoor.
4: Nee, naar abworkwear.com.
5: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages. En dat allemaal op maat gemaakt door echte vakmensen. En binnen één dag gratis gemonteerd bij jou thuis. Bij Scheffer Teunissen de Tuinhuizen kan het allemaal. Kom gerust langs in onze showroom in Waalwijk of Wijchen. Of ga naar debestetuinhuizen.nl.
6: Ai, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
7: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam, direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online, tijd om te bouwen.
8: Proost op Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
9: Stoppen met roken, doe je met Proostop.
8: Kijk op proostop.nl.
10: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw. Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
11: Eindelijk, daar is hij weer. De altijd vrolijke en goedlachse Nigel Fischer. Met zijn nieuwe single, Een Leven als een Prins.
12: Ik heb een leven als een prins. Dus hoor je mij ook helemaal niet klagen.
11: De nieuwe single van Nigel Fischer is nu overal te beluisteren. Wil je meer weten? Ga naar nigelfischer.nl.
10: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
14: Joehoe!
13: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
15: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
16: Voor de makers.
17: Praxis.
11: Donderdag 14 mei Hemelvaartshow bij Autokeizers Apeldoorn. Keuze uit ruim 400 jong gebruikte auto's. Van Mini tot Bentley en van Lamborghini Urus tot Volkswagen Polo. Rij een jaar lang gratis een tweede auto bij aankoop van een occasion boven de €15.000. Financial lease met soepele acceptatie mogelijk. Dus kom naar de Hemelvaartsvoordeelshow. Check onze website autokeizers.nl. Altijd de auto die u zoekt.
18: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
19: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
20: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
21: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
22: Accessoires? Ook dan ga je naar de kampeershop van De Jong Hattem. Dan is je vakantie echt geslaagd.
23: Ga zorgeloos op weg met De Jong Hattem.nl.
22: De Jong Hattem, zet de tijd op. 3 uur.
21: Altijd aan.
24: Nu het nieuws op Radio NL.
25: Goedemiddag, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Radio NL. In Apeldoorn waren gisteravond rellen rond een protest tegen een asielopvang. En daarbij zijn 7 mensen opgepakt. Het zijn allemaal minderjarigen die vuurwerk afstaken, zegt de politie. Die roept ouders op om beter op te letten wat hun kinderen allemaal uitspoken. Het is trouwens al dagen onrustig in Apeldoorn om de komst van asielzoekers. Voor het CNV is het onbegrijpelijk dat het Radboud MC in Nijmegen fouten heeft gemaakt toen er vorige week een patiënt met het hantavirus werd binnengebracht. Omdat procedures niet goed werden gevolgd, moeten 12 medewerkers nu weken in quarantaine. En de directie is daarvoor verantwoordelijk, zegt de bond. Die was niet alert. Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is weer open. Het park was de hele ochtend gesloten omdat een cheetah was ontsnapt. Maar die werd aan het begin van de middag weer gevangen, schrijft Omroep Brabant. Ze zat in bebost gebied van het park. Beekse Bergen hoopt dat ze niet gestrest is geraakt, want ze is drachtig. En een belangrijke stap voor de mannen van de Oranje Dubbeldekker die Nederland gaan steunen op het WK voetbal. De bus is aangekomen in Houston en staat nu in de haven daar. Vaste chauffeur Frans Peters vliegt 10 juni naar Amerika en pikt hem dan op. En dan is het eerste ritje bijna 400 kilometer, want Oranje speelt op de 14e in Dallas. Het weer nu van Weer Online. Het is opnieuw een wisselvallige dag met buien, hagel en windstoot. En het wordt niet warmer dan een graad of 13. Morgen verandert er weinig en ook dan is het aan de frisse kant. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
1: Leukes Outdoor in Wolvenga.
2: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.

0: wel goed. Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Scodora.nl.
1: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda. De madammekes met kaas en beenham. En de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Geniet van de borrelhapjes van Heren van Loosdrecht bij Forel Vijver de Boshoek 2.0 in Elim.
3: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
5: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
6: Oh. Goedemorgen allemaal!
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Het is een paar minuten over 3 geworden. Dit zijn de problemen onderweg. De A2 Maastricht richting Eindhoven, daar staat het vast een half uurtje. Dat is bij Nederweert. De A2 eveneens Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en afrit Buddel, 24 minuten. En de A16 Rotterdam dan richting Breda, een half uurtje. En de A28 Amersfoort richting Zwolle, 3 kwartier. De langste paar kilometers van Nederland is 16 kilometer daar. Jeetje, sterkte. En dan snelheidscontroles. De A4 Den Haag richting Amsterdam bij 11,5. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland, net als gisteren, maar vandaag bij 31,3.
9: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
10: Stefan Leer!
8: Nou, goedemiddag. Ik ga zo meteen direct maar even een slinger aan het rad geven. Ik ben benieuwd.
9: Dit is de muziek van

0: Je kan zoiets niet regisseren. Je kan alleen maar hopen. En hopen heeft hij gedaan. En opeens was daar zijn grote doorbraak. Damien Vados en Diamantenring.
1: Hey Stefan.
0: Ja.
1: Waarom ben je niet zo knap als Stef Ekkel?
0: Ja, weet ik toch niet, wat ik heb.
2: Jammer dan!
1: Leurtje, je bent wel knap.
0: Oh.
1: Knap irritant.

0: geven slinger aan het rad.
1: Nou, we gaan een slinger aan het rad geven. En een liedje hebben we al klaargezet. Ilse Werkman uit Groningen. Ilse Werkman uit Groningen. Oei Stefan, wil je even een liedje draaien van André Hazes senior voor mijn vader? Groetjes van Ilse inderdaad. Maar ja, hoe heet je vader dan? Dat is wel even handig, Ilse. Om dat nog even vlug in te toetsen. Ik heb even een mooie uitgezocht voor je vader. Komt goed. Ik ga een slinger geven aan het rad. Staat weer opgebouwd in de studio. En ik ben benieuwd. Doe het zo creatief mogelijk. Zorg even dat we wat toffe muziek op de radio krijgen. We doen ons uiterste best elke dag. Onze muziekredactie. En ook de dienstdoende DJ's. Maar ja, het kan altijd mooier. Het kan altijd nog gekker. Dus wat dat betreft, doe even mee als je dit leuk vindt. Tenminste, gewoon even wachten wat er gebeurt. Misschien komt hij wel op boerenrock zometeen. Of doe even een lekker liedje van de Dolly Dots. Ja, dat, ik zou maar drie weten eigenlijk. Drie liedjes van de Dolly Dots. Kan ik zo uit mijn hoofd noemen. En dan houdt het echt ook al op. Maar oké, daar gaat hij. We gaan een slinger geven aan het rad. Dat mag ik dan doen. Daar gaat hij. Vakje 2 van kunde gedraaid.
2: Bedenk een liedje om een bruiloft mee te saboteren.
1: Bedenk een liedje om een bruiloft mee te saboteren. Dus jij bent de DJ waarschijnlijk op een bruiloft. En je wil het helemaal verprutsen. Wat voor liedje zou je dan instarten? Sfeer zit er lekker in. Iedereen is aan het dansen op Bad Moon Rising. En dan de Dirty Dancing erachteraan. En dan zoeken we een liedje ook voor op de radio, maar ook voor op die bruiloft, om het helemaal te verprutsen. Dansvloer leeg, je kent het wel. Of juist niet natuurlijk. Nou ja, laat het even weten in de app. Toets het in of spreek het even in. En dit liedje gaan we draaien op de valreep. Ilse, allemachtig voor Gert Werkman uit Groningen. André Hazes.
2: Bedenk een liedje om een bruiloft mee te saboteren.

0: hoef je eigenlijk niet af te kondigen, want heel Nederland hoort wel dat het zijn stem is. Het is van Fransie. Nou, ik ga meteen maar even een slinger geven aan de rand.
1: Hallo, Harry Slinger hier. Geef er eens een slinger aan dat ding.
0: Stefan?
2: Ja.
0: Stefan?
2: Ja, ja.
0: Geef een slinger aan het rad.

Ja. Heb ik daar gedaan? Letterlijk. Allah, wacht man. We zoeken een liedje om een bruiloft te verstieren. Saboteren.

0: Hansi uit Zwolle. Een avond voor in de boeken. En dit is geen avond voor in de boeken, want als het goed is krijgen we een liedje op de radio van een DJ die de bruiloft goed gaat verpesten. Ik gaf namelijk net een slinger aan een rat. Het was vakje 2 en dit is dan de opdracht.
1: Bedenk een liedje om een bruiloft mee te saboteren.
0: Een liedje die jij als DJ gaat instarten of als familielid aan de zijkant met een platenspeler of met een cd-speler om de hele bruiloft doen te verbazen en gewoon verpesten. Saboteren. Roy uit de Loon op Zand. Doe maar even huilen is voor jou te laat of ik zal dansen op je bruiloft. Oh ja, oké. Herbert de Rijke uit Bergen. Een liedje om de bruiloft te saboteren is Stef Eckel met Jammer dan. Als je denkt dat je beter kan krijgen. Oh ja, die voel ik ook wel, ja. Petra uit Kerkvliet, Bodegraven. Er zijn meer mensen die hebben dit ingestuurd. Alleen, die had ik wel uitgekozen. Alleen net om 2:30 of 2:15 is er nog een liedje gedraaid van Koos Albers. Dus ik verscheurde je foto. Jessica uit Klazineveen. Beer aan mijn klompen. Stront aan de klompen. Oké. Mest is dat. Yvonne Oudshoorden uit Muntendam. Liefde gaat door de maag. Of René Karst en Stef Eckel. Liever te dik in de kist. Om de bruiloft te saboteren. Albert-Jan Santos uit Assen. Een liedje om een bruiloft te saboteren. Corrie Konings. Ik weet best dat er een ander is. Of Jan Biggel. Iedereen weet. Ja, vind ik ook mooi. Koen Liebrand uit Zutphen, trouw niet voor je 40 bent. Komt een paar keer binnen ook, dankjewel. Manon uit Berghek, wat dacht je van gooi je schoonmoeder uit het raam? Vind ik ook altijd mooi. Mooi liedje om te draaien. Carina uit Goor, de ring die je draagt heb ik ooit gegeven. Van Winnie's. Van Winnie's! Nee, Wimmy is het natuurlijk. Romy Karsenberg, dankjewel daarvoor. Jurgen, trouw niet voor je 40 bent. Rick Wener uit Zaandam. Connie van der Bos, ook mooi bedacht, man. Ik ben gelukkig zonder jou. Deze begrijp ik niet helemaal, maar gewoon een klote plaat. Begrijp ik. Ricardo die zegt, zangerines met Hemeloes. Krijg je altijd de dans voor me leeg, dat lukt altijd wel. Eens even kijken, de nasibal, wat heb jij dan, gast?
2: Zo, we gaan die bruiloft eens even lekker verpesten. Ik verscheurde je foto. Heb je brieven verbrand?
0: Omar. Meerdere keren binnengekomen, maar Koos Albers is net in Hessel zijn programma gedraaid. Dat wist ik ook niet van tevoren natuurlijk. Nou, deze is eruit gekozen. Vond ik ook wel creatief en ook even lekker om te draaien, dacht ik zo. Gerrit ter Horst uit Wolvenga, Stef Eckel. En wat fijn dat je bent vreemd gegaan.
3: Stefan?
0: Ja?
3: Slinger het liedje maar de eter in.

0: in mijn hoofd legendarisch. Rien, Ludo en Gerry, oftewel de Tundra's. Ludo is nu van goede tijden en Gerry is niet van de New Kids. En Rien is niet Richelet, dan weet je dat even. Maar ze waren met z'n drieën, de Tundra's. Heeft nog wel een beetje gewisseld, maar twee van die gasten. Ik weet niet meer welke, maar ook twee van die gasten zaten nog in Carbon. En een beetje uit de omgeving Roosendaal, of zeg ik nou wat raars? Nee, dat zal wel meevallen. Hey, wat als, vraag ik me wel eens af, wat als je dokter ook je kapper zou zijn? Super gênant natuurlijk, maar ja. Het zal voordelen en nadelen hebben. En ik zit me ook wel eens af te vragen, wat als je airfryer wifi had? Dat je hem gewoon vanaf de bank kon besturen. Oh man, dat was wel een uitkomst. Of het is er ook gewoon. En wat als de lafaard van de stad, Gerard Schonebeek. En donderdag en vrijdag heet hij in dit programma altijd geen Gerard Schonebeek, maar Kratje Schonebeek. Wat als Gerard Schonebeek in het echt fuckho zou heten? Dat zou raar zijn. Oh wacht, dat is ook echt zo. Nou, wat als de Tundra's die we net draaiden, Ik wil weer naar huis. Wat als dat nou gezongen werd door een andere legend? Django, wat als?
1: Hey Stefan.
0: Ja man.
1: Wat als?
0: Ja.
1: Wat als? Ik. Het zou zingen.
0: Oh mijn god, als jij het zou zingen, ik zou TP neervallen hier. Dood neervallen, ter plekke. Allemachtig. Wat als Django Wagner, de legend, de man met de hele grote klankkast, met een stemgeluid en een stembereik, daar kunnen menige zangers jaloers op zijn. En dat zijn ze ook wel. Ik zie ook wel eens dat Django aan het optreden is. Ik heb weinig woorden met hem al gewisseld. Af en toe zijn handje opgestoken, maar van de rest geen idee. Maar ik zie altijd de collega-zangers die op die avond ook aan het zingen zijn, die zie ik altijd heel jaloers kijken, omdat het hem zo makkelijk afgaat. Nou, Django, zit er klaar voor, oké? Okay?
2: Oké, daar gaan we.
0: Daar gaat hij dan.
2: Best, ja.
0: Testing de mic, dat werkt gewoon natuurlijk.
2: Nou.
0: Wat als Django de Tundra's zou bezingen? Oh, wacht even.

0: Nou, ik vind het mooi. Een soort trots op jouw versie. Fantastisch dit, fantastisch.
1: This is Stefan Di Lorre.
2: Wie?
1: Crazy Dutchman, amigo. Mexico, Stefan Di Lorre, Motherfucker.
2: Doe even normaal.

Marco Kanters. En meestal draaien we even My Little Lady. En dit was die andere natuurlijk, hè. Heerlijk. Waar ik ga of sta. Het is ergens van, hè. Oh, mijn god, ik kan er even niet op komen. Hoeft ook niet. Ik hoef niet alles te weten natuurlijk. Hoeft niet altijd de wijsneus uit te hangen. Zeg, dan word ik, beschamend uitgemaakt voor een hele slechte disjockey, zegt Nieke uit Klunders met een, hoop ik zo meteen nog even de smiley erachteraan. Want het meest aangevraagde liedje net met het rad, dat was inderdaad Trouw niet voor je 40 bent. Wij zochten namelijk net een liedje, mocht je het allemaal gemist hebben. Slinger aan dat rad, we zochten een liedje om een bruiloft gewoon te saboteren, te verpesten, te verprutsen, te ver... Ja, er kwamen inderdaad heel veel appjes binnen met Trouw niet voor je 40 bent, maar die is er niet uitgekozen. We hebben Stef Enkel gedraaid over het frame gaan. En je bent een slechte disjockey, je moet dat draaien. En dan zeg je, nou ja, rustig blijven, Nick. Rustig blijven. Ik kan natuurlijk niet het hele liedje draaien, dat is een beetje gek. Van Lola Trio, maar wat ik wel even kan doen, ik kan wel even een soort van B-versie laten horen. En deze B-versie is eigenlijk mooier dan die van de Lola Trio. 100% mooier, vind ik. Ik heb hem wel even ingekort, want het is onlogisch om twee van die verpest bruiloftliedjes te draaien. Alhoewel het wel een hele goede plaat is, maar we zitten gewoon in tijdnood. Ik zit eigenlijk altijd, het hele leven zit ik altijd in tijdnood. Altijd. Maar goed, Trouw niet voor je 40 bent van The Snakes. Hey, ga dan maar eens even googlen. The Snakes en Trouw niet voor... Nou, prima, je hebt het snap. Even de korte versie. Mooi. Deze kun je gewoon aanvragen, hè. Staat gewoon in het systeem bij ons.

0: vakmensen. Zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
1: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
2: Jansen en de Wit.nl.
1: Dat werkt wel.
3: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
2: Jansen en de Wit.nl.
1: Dat werkt wel.
4: Wat is dit heerlijk.
5: Ja, het genieten is begonnen met een vloerverwarming van Temme & Co.
4: En fijn dat ze zo snel klaar waren met installeren.
5: Echte vloerverwarmingsspecialisten doen echt alles voor een warm gevoel.
4: En die begint op temmenenkoopgroep.nl.
5: Ja.
6: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
7: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
6: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
12: Baila, baila, baila, baila.
13: Ben je ook zo baila, beu? Nou, dan hebben wij goed nieuws. Wij, de boys van Even Serieus, hebben nu een single gemaakt. Fiesta Escalada. Nu overal te streamen en te beluisteren.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Montage van een airco, een voortent of luifel voor caravan of camper, doe je bij de Jong Hattem. Upgrade.
9: Ga zorgeloos op weg met de Jong Hattem.nl.
8: De Jong Hattem. Zet de tijd op. 4 uur.
7: Altijd aan.
10: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedemiddag, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Radio NL. Het kabinet moet nog deze regeerperiode een knoop doorhakken over de hypotheekrenteaftrek, vindt staatssecretaris Ehrenberg. Sinds 2001 mag je nog maar 30 jaar lang hypotheekrente aftrekken van de belastingen. En dat gaat dus over 5 jaar problemen opleveren voor veel huizenbezitters. En Ehrenberg wil ze snel duidelijkheid geven. Er wordt al jaren over gesteggeld in de politiek, maar er is nooit iets van gekomen. Een verhoging van de minimumleeftijd voor sekswerk van 18 naar 21 jaar. Toch had het nieuwe kabinet afgesproken om het weer op de agenda te zetten. En het is nu gebeurd. En dat betekent dat minister Van Weel ermee aan de slag gaat. Apeldoorn denkt dat het nog wel even onrustig blijft bij protesten over een asielopvang. En daarom komt er een speciale plek waar mensen kunnen demonstreren. Die is bij een rotonde waar eerder ook al demonstraties waren. Gisteravond was het weer raak in Apeldoorn. Er werden 7 minderjarigen opgepakt die onder meer vuurwerk afstaken. Een verrassend besluit van de NOS, want Jeroen Gruter doet het commentaar bij de finale van het WK-voetbal. Hij neemt het over van Jeroen Elsoff, die na 2 finales op een zijspoor wordt gezet. Hij doet trouwens wel andere wedstrijden. En er zijn ook commentatoren die hun werk vanuit Nederland doen door de bezuinigingen bij de NPO. Het weer nu van Weer Online. Een wisselvallige dag met buien, hagel en windstoten en het koelt vannacht af naar 5 tot 9 graden. Morgen verandert er weinig, ook dan is het aan de frisse kant en vallen er ook buien. En dat was het nieuws van het ANP.

0: Autohandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebekoop. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
2: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
1: Buiten.nl. Laat je inspireren in onze showtuinen in Blesdijken, Schaarsterbrug en Emmeloord.
3: Bij JH de Meubelconcurrent kun je niet alleen terecht voor je meubels, maar ook voor je tuinmeubels, tuintafels, stoelen en lounge sets. Nu met kortingen tot wel 70%. Sla snel je slag voordat het te laat is. JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
4: Topkwaliteit voor een eerlijke prijs.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet, deze week nergens goedkoper. Roma-tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
9: Dat is een zonnig prijsje.
8: Ja, zo goedkoop. Aldi.
10: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Natural supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
13: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
14: Wow, waarom heb je niks aan?
15: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
16: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
17: Ja, werkt wel.
16: Social deal, deals die je niet mag missen.
18: Het is 4:05 geworden. Zometeen is het tijd. Ik las een berichtje online bij de Stentor. En dat ging over Hemelvaartsdag en over de dag daarna. En dat heeft mij aan denken gezet. We gaan zometeen, na twee liedjes die ik draai, ga ik een levensgevaarlijk experiment doen. Eens even kijken of het werkt. En voor eens en van altijd wil ik het gewoon even weten. Ik wil het gewoon weten. En ik heb daar wat hulp voor nodig. En het kan misschien even 2 minuten duren. En er gebeurt misschien niks. Maar die 2 minuten is wel even belangrijk. Als ik het niet doe, dat doet niemand het. We gaan dat gewoon even checken zo meteen. Nou, eerst even de files van dit ogenblik. Dan komen ze de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. 26 minuten. En dat is bij Voorthuizen als je vanaf knooppunt Hoevelaken rijdt. De A2 Maastricht richting Eindhoven. 35 minuten. De A2 Utrecht richting Den Bosch. 30 minuten. De A4 Amsterdam richting Rotterdam dan 23 minuten. En 3 kwartier op de A16 Rotterdam richting Breda. Dit is bij knooppunt Ridderkerk en dat gammele ding, de Moerdijkbrug. En dan ook nog 50 minuten vertraging en 21 kilometer. Joh, de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. En daar heeft het ook iets mee te maken. Wat een toeval. Dus als je bij Zwolle in de file staat, we hebben zometeen iets leuks voor je. Dan snelheidscontroles. De A2 Eindhoven richting Maastricht bij 224,8. De A12 Den Haag richting Utrecht, 44,1, daar staan ze te flitsen. En de A16 Rotterdam dan richting Breda, 37,0.
19: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
20: Stefan Leer!
18: Ja, goedemiddag! We gaan eens even beginnen met een oude klapper van vroeger, maar die kan zo weer uitgebracht worden. Cecilia!
19: Dit is de muziek van Radio NL.

onze nieuwe van deze week. René Schuurmans. En dan win ik 10 miljoen. Nou, we gaan even wat testen. Dit is zonde van de zendtijd, maar als ik het niet doe, dan doet niemand het. Het moet een keer getest worden. Ik las een bericht online. Hemelvaartsdag en de dag daarna, dat zijn belangrijke dagen. Dus tijd voor een experimentje. Nou, wat het bericht behelste was Hemelvaartsdag en de vrijdag daarna is traditiegetrouw de dag van de zendpiraten. De zendamateurs, de dagen. Op deze dagen gaan er meer illegale zenders aan in Nederland dan de rest van het jaar. Zomers is het ook altijd druk, bouwvak is het druk, maar vooral Hemelvaart en de dag daarna gaan er heel veel zenders aan in dorp. In steden. En dat gaat dan gebeuren. En in het persbericht staat ook letterlijk dat de RDI verwacht drukke dagen, maar zit met een soort van personeelstekort. Dat is ook raar om dat te vertellen natuurlijk. Het RDI, voor de mensen die luisteren, de dames, dat is de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, de RDI. Dat zijn de gasten die dan de piraten oppakken. En ik wil gewoon vandaag even iets testen. We gaan even iets testen, want wat ik ook altijd hoor, want ik werk natuurlijk bij Radio NL, daar ben ik verdomde trots op en dat vertel ik ook overal. En ik kom ook bij veel piraten, ik draai op piratenfeest en ik vraag altijd wel van, goh, luister je ook naar Radio NL? Nee, ik ben altijd dat zeppen. Ja, ik luister eigenlijk niet naar Radio NL. Maar als ik dan wat verder vraag, dan weten ze toch wel heel veel over Radio NL. En ze luisteren bijna wel naar alle programma's. Alleen ja, als je piraat bent en je zegt dat je naar Radio NL luistert, dat is toch nog een soort van taboe of zo. Ik ga dat vandaag even testen. We gaan dat nu even live doen. Ik ben benieuwd of de piraten luisteren naar Radio NL. Ze roepen van niet, maar ik denk daar iets anders over. Dus we gaan het even testen. In de omgeving van Zwolle, daar hebben we een tuner neergezet. Daar gaan we even wel luisteren. Ja, hij doet het. Oké. Okay.

0: lange file staan van 50 minuten tussen het Harde en Zwolle Centrum. Laat hem even op Radio Nels aan. We gaan even meeluisteren op de frequentie in en om Zwolle heen. Dus ik zet hem nu even aan. Wij luisteren nu momenteel live mee op de frequentie 95.1. Dus dit is wat je nu hoort, de 95.1. Wij luisteren mee en ik ben zo benieuwd of er nog piraten zijn. Die zullen ongetwijfeld nog aan het werk zijn, maar er zullen altijd piraten zijn die een geheime zender in een schuurtje hebben zitten. Of die zijn achter thuis even bier aan het drinken of weet ik wat. Of misschien onder de auto aan het sleutelen. En die denken, hé, ik heb ook een geheime zender. En je kan nu live inbreken op Radio NL. Als je dat leuk vindt, wij luisteren mee in de omgeving van Zwolle. Dus woon je daar, heb jij een zender in de schuur staan en vind je het geinig om even in te schakelen, dan kun je nu gaan inschakelen. Ik weet dat het gevaarlijk is, maar het is een experimentje. Dat mogen we officieel natuurlijk niet doen op de radio. Dat is zo onlogisch. Maar de 95.10. De 95.10 in en om Zwolle. Daar luisteren we momenteel mee. Wat je nu hoort, dit is daar de radio. En ik ben benieuwd of iemand even wil en kan inschakelen. En wat je dan even mag doen, wat piraten altijd doen, dat zijn goede platen draaien. Die draaien muziek waar wij nog nooit aan gedacht hebben bij Radio NL. En dan mag je dan even een polkaatje draaien. Of gewoon even, ja, weet ik wat. Gewoon misschien even een voortakje. Dat zal wel heel raar zijn als een doorgewinterde piraat echt een voortakje zou draaien. Kijk, wij draaien het wel natuurlijk, maar die gasten die zijn alweer, nou ja, 100.000 platen verder, wat dat betreft. Dus de schaamteloze vragen. Ik heb daar, nou ja, we proberen nog even een minuutje vol te houden. Dit is zonde van de zendtijd, maar ja, als ik het niet doe, wie doet het dan? Wij, Radio NL, wij luisteren momenteel mee, live, op de frequentie, in en om Zwolle, op de 95.10. Wie oh wie? Durft het aan om zijn of haar zender even in te schakelen. Om verbinding te zoeken met ons, met Radio NL. Wij horen jouw signaal. En als het goed is, hoor je ons ook. Maar dat zal ongetwijfeld misgaan. Dus wie oh wie. Het is gewoon een experimentje. Gewoon even om te horen of er iemand inschakelt. Super spannend natuurlijk. En wie schakelt het erin? En wat voor platen worden er gedraaid? Schakelt er niemand in? Misschien moeten we het s'avonds een keer doen. Of sowieso als ik nog een keer in de nacht ga zitten bij Radio NL. Dan gaan we dat zeker gaan we dit nog wel een keer doen. Dan kunnen we gewoon meeluisteren. Kijken wat er gebeurt. Maar ja. Je moet ook net een geheime zender in de schuur hebben staan. En misschien woon je in Delfzijl. Dat je denkt, nou, ik zet even 10 kilowatt op onze antennes. Dan komen we wel tot aan Zwolle. Dus in Zwolle. Daar zijn we aan het meeluisteren. De 95.10, zo gaat dat. FM. Ja. En we zijn benieuwd of er iemand inschakelt. Ik zou echt de plekken niet... Ik weet nu al zeker dat het gaat mislukken. Maar je weet het nooit natuurlijk. Kijk, het is een belachelijk tijdstip. 4:20. En ik denk ook niet dat iemand nu echt naar huis rijdt vol plankgas om die zender aan te zetten. Maar hoe gaaf is dat? Weet je wel? Gewoon even met jouw station even een stukje op Radio NL. En als je goede platen draait, dan laten we het gewoon even staan. Dan laten we eens even zien wat je kan. Hè? Trek de platenkoffers maar even open. Of zeg Spotify even aan. En ja, draai dan even een paar platen. Kijk, normaal gesproken, als je dan een hele goede discjockey zou zijn. Dan ga je dit vooraf communiceren. Hè? Dan zeg je, nou, vanmiddag om 4:15 dan gaan we iets gaafs doen. Dan gaan we iets leuks doen. Maar ja, dan kun je je voorbereiden. Weet je wel, dit is gewoon random. En dit is al gedoemd om te mislukken. Maar dat geeft niks. Dat geeft niks. We gaan de komende tijd dit nog wel een keer vaker doen. Op een ander tijdstip misschien. Op de vrijdagmiddag. En dan gaan we gewoon eens even kijken of iemand het lef heeft. Of iemand de ballen heeft. Om de zender in te schakelen. Om dan bij ons even in te breken. Er gebeurt niks, joh. Er gebeurt niks op de 95.10. Dat is gek. Die frequentie is leeg daar op dit moment. Dus in principe zou je gewoon kunnen inschakelen. Oh, dat is wel jammer. Wat een experimentje. Wat zonde van de zendtijd, hoor ik heel veel mensen denken. Maar hoe gaaf zou het zijn als het wel zou lukken. En dat het ook iemand is, misschien die ik ken. Dat is ook wel gaaf. Dat zal ook wel gaaf zijn. Nou goed, ik denk dat we het experimentje maar moeten staken. Dat is wel jammer. Dat is wel jammer. Maar goed, de kans was ook heel klein natuurlijk. Dat iemand ook zat te luisteren. En dan ook daadwerkelijk even het lef en de bal heeft om even die zender aan te schakelen. Om dan even een plaatje te draaien op Radio NL. Kijk, vergis je niet. Wij zijn natuurlijk, wij zenden landelijk uit. Dus wat er ook inschakelt, wie ook inschakelt. Of het nou hard rock is, dat maakt niet uit. Wij luisteren nu mee. En je bent even live op onze antennes te horen. Dus ja, dat is echt, jongen. Ik gun er nog even 20 seconden en dan gaan we dit even staken. Dan gaan we dat wel even goed doen, zoals het hoort op de radio. Gewoon 4 dagen lang ga ik je bestoken. Aanstaande vrijdag, dan luisteren we mee op de 95.10. Even schakel in. Heb je een zender? Nou, een beetje dat. Dan weet je dat het eraan zit te komen. Dit was wel een beetje random. Nou, ik luister buiten de uitzending nog wel even mee. Als er wat gebeurt, dan onderbreken we gewoon alles. Niet omdat het belangrijk is, maar gewoon omdat het geinig is. Hè? Bijvoorbeeld, ja... Een vette polka, prima. Maar goed, hey, waarom? Nou, als ik het niet doe.
1: Als ik het niet doe.

0: Ik kreeg een tip van Tommy Mensink uit Kampen. Je moet even luisteren, als jullie aan het luisteren zijn bij Zwolle. Dat zijn we. Even schakelen naar de 98.1. We luisteren even mee. Oh, kijk eens aan. Weten die gasten ervan dat ze nu op NL zitten of niet?
1: Kijk. Een stukje van de...
0: De Veluwse Piraatjes bij ons, hè, van de radio. De 98.1 zitten.
1: Woensdag en een stukje van de donderdag, hè?
0: Ah, kijk eens aan. Kan iemand die gasten even inlichten dat ze bij ons zitten of niet? Misschien kunnen we communiceren. Zou wel mooi zijn.
1: Tenminste, totdat de tank leeg is, hè?
0: Kijk eens aan. Hoor dat polkaartje, man.
1: Ook Nick de Minimoen laat in bedankt. En...
0: Kan iemand even de appje naar die gasten sturen? Jullie zijn al bij Radio NL te horen in heel Nederland.
1: Mooi, ja, het is 80 dB. Het is niet te geloven.
0: Ik weet niet of dit nog consequenties heeft voor mij, maar dat maakt niet uit. Dat is een mooi experimentje, dat we zo. De Veluwse Piraatjes.
1: Laat nog hem die kant uit, Nick. En blijf erbij daar.
0: Is vast wel iemand die even een appje stuurt naar die gasten.
1: Dat vanavond, hè.
0: Laat ze maar even een plaatje draaien. Dan zenden we dat even door.
1: Ook Jan-Wimpie Groneman nog in de plaat die kant uit. Mooi dat meegeluisterd in die kant. En...
0: Oh mijn god, we staan ook in winkels aan. Ik moet wel even oppassen wat ik allemaal doe natuurlijk. Maar...
1: Ook, die beste beller, je bent me een andere keer weer bellen.
0: Nee, dat is waarschijnlijk om te zeggen dat jullie op NL zitten. Gast, pak op die telefoon.
1: Dus 06-2900 en dan 11-15. Ook Levin de ZZN nog in bedanken. Nog in bedankt voor het streampie, Doro.
0: Allemachtig, joh. Het is toch geinig. Ik moet snel een keer in de nacht gaan zitten. Of op de avond. Op vrijdagavond kunnen we dit gewoon doen.
1: Ik wil meeluizen op Piraten.fm.
0: Nee, je bent op Radio NL. Landelijk.
1: 2900, 11.15. Felicitaties op de woensdag, stukje van de donderdag. En een goede dag.
0: Oh mijn god, dat is jammer. Experiment mislukt, maar ik bij me erin vast. Het is nog niet klaar.

0: Ik zie wat jij niet ziet. En de kleur is blauw.
1: Is het een superstille, eenvoudig bestelde na sluitingstijd in te leveren, op te halen op een vestiging naar keuze, tot wel 300 kilometer rijdende EV-bestelbus van Bultman.nl?
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: Busje huren? Zo gedaan. Eenvoudig en snel via bultman.nl.
3: Ben je ook zo bijlabeu? Nou, dan hebben wij goed nieuws. Wij, de boys van Even Serieus, hebben nu een single gemaakt. Fiesta Escalada. Nu overal te streamen en te beluisteren.
4: Migos, here we go!
5: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks bo.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie olifant.
9: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
10: Nou,
9: naar Zwaagstra.
11: Zwaagstra, sierbestrating in Hogeveen.
9: Al aan de A37.
8: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
12: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
13: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
14: Eindelijk, daar is hij weer. De altijd vrolijke en goedlachse Nigel Fischer. Met zijn nieuwe single Een Leven als een Prins.
15: Ik heb een leven als een prins. Dus hoor je mij ook helemaal niet klaar.
14: De single van Nigel Fischer is nu overal te beluisteren. Wil je meer weten? Ga naar nigelfischer.nl.
13: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
16: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: We denken na over een koophuis.
18: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
17: Bart, met die loopgroep?
18: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
19: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
20: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
21: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
22: Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
23: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
24: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
23: Die andere stuiterbal daar.
24: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
25: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
26: Je voelt je thuis, waar je douwe Egbert streek.
27: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
28: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van radionl.fm. Op is op!
0: Hey, ben jij toe aan nieuwe werkkleding? Bij Radio NL win je deze week een kledingset voor dames of heren ter waarde van €250. Hoor je de oproep? Dan stuur je kleding in de Radio NL-app. Check voor info en voorwaarden radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door BTN De Haas en Carhartt.
1: Dit is Radio NL. Altijd aan.
2: Radio NL.
1: Weerbericht.
3: Het is een paar minuten over 4:30 geworden. Vanavond vallen er nog enkele buien, mogelijk met onweer. De komende dagen een wisselvallig weerbeeld met enkele buien. Afgelopen dagen was het redelijk koud. Begin van volgende week lopen de temperatuur weer op. En morgen, nou, dat is belangrijk, wordt het max. Een schamele 12 graden. Nou ja, het is wel een beetje zonde hier, allemaal goed. Het nieuws binnen en buitenland in Vogelvlucht. Goedemiddag.
4: Goedemiddag, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Radio NL. Het kabinet moet snel iets regelen voor mensen die over 5 jaar geen gebruik meer kunnen maken van de hypotheekrenteaftrek. Ambtenaren vrezen anders voor chaos, ook omdat veel mensen niet weten hoe lang ze er al gebruik van maken. Het mag 30 jaar. Bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn zijn gisteravond 7 minderjarigen opgepakt. De meeste voor het verstoren van de openbare orde. Ze gooiden onder meer met vuurwerk. En wie een auto heeft en in Overijssel woont, gaat de komende jaren meer wegenbelasting betalen. Het extra geld is nodig voor het opknappen van wegen, viaducten en bruggen.
3: Dankjewel. En dit zijn de files van dit ogenblik. Wat er staat is echt gruwelijk lang. Niet normaal, joh. De A15 Rotterdam richting Gorkum een half uurtje. De A27 Almere richting Gorkum ook. Maar dan tussen Beeldhoven en knooppunt Lunetten. Daar staat 60 minuten en 7 kilometer. De langste van Nederland. De A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. 54 minuten en dat is nu 17 kilometer. En dat komt door een wegdek wat in slechte toestand is. Wegafsluitingen, gedoe allemaal daar. En dat gaat nog een tijdje duren, heb ik begrepen. En dan de A58. Eindhoven richting Tilburg tussen knooppunt Batendorp en Moergestel. Daar staat een half uurtje, 9 kilometer. De snelheidscontroles. A1 Muiden richting Lelystad, 68.0. De A16 Rotterdam richting Breda, 32.8. De A16 Rotterdam richting de Moerdijkbrug, 45.6. En de A27 Almere richting Gorkum, even opletten bij 82.4. Ja, dit is officieel. Wil jij werkkleding van ons krijgen? Dat is eigenlijk heel simpel. We geven deze hele week werkkledingsets weg. Ter waarde van €250 voor de dames of voor de heren. Wat je even simpel moet doen nu, in onze RadioNL-app intoetsen het woordje kleding. En voor 5 uur ga ik iemand terugbellen die de hele set...

0: vliegt nooit te hoog. En wat een vrolijkheid. We krijgen een appje binnen uit Elburg. Het is Andreas.
1: Hey, Leutje. Ja, lekker weekend, man. Oh, vandaag lekker dagje vrij. En tot en met maandag lekker vrij, hè. Dus zou je even Boer Ham willen draaien met Frank van Utten, met Van Boer tot aan Zigeuner. Om even een lekker lang weekend in te luiden, hè. Nou, ciao de Waco, Rietetie. En ik zou zeggen, de mazzel.

0: Frank? Je bent nog helemaal niet geboren in de wagen.
1: Nee, man, ik ben een boer.
2: Man, man, man, de ouderwetse regel, u vraagt mij draaien, is weer in werking natuurlijk. Hè. Dat is nog echt...
0: Ja.

0: Allemachtig. Van Joeri kreeg een leuk berichtje. Die woont in Grevenbricht. En die is al mooi aan de drank. Of we daar even een leuk liedje bij hebben. Dat heb ik wel. We doen wel even de korte uitvoering van Ik zal nooit meer dronken wezen. Van die gasten van The Dutch Boys. Laat je niks wijsmaken. Laat je niks wijsmaken. Je moet het gewoon doen. Wij geven zometeen voor 5 uur geven wij een werkkledingset weg. Ter waarde van €250. Nieuwe werkkleding. Alles erop en eraan. Je krijgt het opgestuurd. Ben je een dame? Ben je een meneer? Maakt niet uit. Het is voor dames en heren. En ja, dit is het moment. Ik heb het net al even geroepen, maar het zat een beetje verstopt. Dit is officieel het moment. Als je nu zit te luisteren, dan heb je strontmazzel. Laat je niks wijsmaken. Gewoon even een appje sturen met het woordje kleding erin. Dus stuur nu, echt serieus, het woordje kleding. En over een minuutje of 8, 9, dan gaan we eens even live rondbellen. Het moment dat de microfoon schuif open gaat, dan pas ga ik bepalen wie je gaat terugbellen. Dus de kans is groter dan ooit tevoren. Laat het weten in onze RadioNL-app. Alsjeblieft, wil je gratis werkkleding ter waarde van €250? Dan stuur je nu, hey, heel logisch, het woordje kleding. Dan even een liedje over bierzuipen en zo. Nou, dat gaan we sowieso de komende dagen doen. En morgen hebben we ook een aangepaste programmering. En ik zit gewoon van 3 uur morgen gewoon op Hemelvastdag. Wat je verwacht dat er gebeurt, gebeurt ook gewoon. Ik zit hier gewoon. Wat we gaan doen, dat weet ik nog niet helemaal. Maar dat zien we dan wel natuurlijk. Hè? Nou. Even ode aan het bier dan maar. Voor een uurtje lekker los aan. Dat is ook wel weer mooi als ik even lekker zuipen.
1: Ik ga er ook weer dronken.
0: Nou, dat hoeft dan.

0: Ja, zo werkt het niet. Van Marcel kreeg ik een berichtje binnen. Yo, Leur, luister maar even mee. Ik zit de omgeving Apeldoorn, zijn we nu aan het zenden speciaal voor jou. Op de 96.5. Ja, zo werkt het niet. Ik vind het juist leuk. We hebben net even een experimentje op de radio gehad. Mocht je het gemist hebben. Ik zat even te luisteren op een frequentie die gewoon ruis was. Leeg. En ik zeg, nou ja, daar en daar luisteren we mee. Schakel maar in, dan kun je even een plaatje draaien. Dus jullie zijn nu al aan het draaien. En dan haak ik gewoon in. Dat is raar. Ik wil het juist als experiment doen. Ik kies het moment. Ik kies het gedeelte van Nederland. Bijvoorbeeld Den Bosch kunnen we ook meeluisteren. En dan zeg ik, nou, we luisteren nu mee op die en die frequentie. En schakel maar in. En degene die dan inschakelt, die dat lukt. Op dat moment, dan moet je echt gewoon strot mazzel hebben. Die mag dan even een liedje draaien. Dan misschien kunnen we wel even communiceren. Dus ja, gewoon nu even random een piraatje aanklikken en meeluisteren. Dat is natuurlijk niet spannend genoeg. Hey, wat wel spannend is, wat wel super spannend is nu, is we gaan bellen. We gaan nu bellen, want deze hele week geven wij een werkkledingset weg te waarde van €250. Dat gebeurt in alle programma's en dat gaat morgen op Hemelvastdag ook natuurlijk gewoon door. En het is nu klaar. Nou, althans, de appjes die je kan sturen. We gaan nu iemand uitkiezen, dat doe ik even random, dat doe ik live. Dat vind ik leuk, ook voor de spanning. En mocht jij niet bereikbaar zijn, een voicemail en... kunnen jou gewoon niet bereiken. Een slechte verbinding is een ander iets. Maar ja, dan moeten we toch helaas even doorbellen. Als we een slechte verbinding hebben, dan hebben we verbinding gehad. En dan zorgen we wel dat het goed komt. Maar oké. Heb jij het woordje kleding gehad? Dan bestaat nu de kans dat we je gaan bellen. Ik ben zo benieuwd waar we uitkomen. Bij wie?
1: Ludo.
0: Ludo! Hey, met Stefan.
1: Geweldig.
0: Ja, gefeliciteerd! Ja! Ja, ja, ja. Ludo, waar kom je vandaan, man?
1: Lelystad.
0: Hè? Waar ligt dat?
1: Ja, weet ik ook niet.
0: Lelystad! Wat zei je nou? Lelystad,
1: ja.
0: Oh, Lelystad. Oh, ik dacht dat het een heel ingewikkelde plaatsnaam was, joh. Nou,
1: nee, hey, helemaal niet,
0: joh. Oh, kijk eens al. Ja, Lelystad, weet ik wel wat ligt. Zeg, gefeliciteerd, man. Jij krijgt de zeer, maar dan ook zeer gewilde werkkledingset te waarde van €250. En dat kun je gewoon voor de show aantrekken. Stel je voor, je zou werkloos zijn, dan trek je het gewoon aan. En dan loop je in een plaatselijke supermarkt en denk je... Oh, die gast die werkt gewoon. Oh, respect, weet je. Kan ook natuurlijk. Of je gebruikt het echt voor het werken, Ludo.
1: Ja, goed werken. Geweldig.
0: Gewoon voor het werken. Nou, gefeliciteerd man en veel plezier ermee.
1: Dankjewel hè.
0: Hoi Ludo.
1: Hoi.
0: Luister vanavond goed naar Ivo Pasveer. Hij doet ook officieel een oproep en gaat ook zo'n kledingset weer uitreiken.
2: Hey Leur!
0: Hey.
2: Draai eens deur!

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda. De madammekes met kaas en beenham. En de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Geniet van de borrelhapjes van Heren van Loosdrecht bij Forelvijver de Boshoek 2.0 in Elim.
3: OBD Tuning.
4: Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto.
3: Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering.
4: Powered by OBD Tuning Sint-Jansklooster.
3: obd-tuning.nl.
5: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages. En dat allemaal op maat gemaakt door echte vakmensen. En binnen één dag gratis gemonteerd bij jou thuis. Bij Scheffer Teunissen de Tuinhuizen kan het allemaal. Kom gerust langs in onze showroom in Walwijk of Wijchen. Of ga naar debestetuinhuizen.nl.
6: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
0: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Je ging er vandoor met mijn beste vriend. Het komt keihard binnen in de nieuwe single van Rob van Daal. Waarom doe je dit nou? Een heerlijke Nederlandstalige kroegplaats over liefdesverraad. Dit nou van Rob van Daal. Nu overal te streamen. Mede mogelijk gemaakt door Next Rijscholen.
3: Moet je kijken daar. Leuke gast. I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben. Is ook echt jouw type. Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek? Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
4: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Je voelt je thuis, waar je Douwe Egbert streeft.
6: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Accessoires? Ook dan ga je naar de kampeershop van de Jonghattem. Dan is je vakantie echt geslaagd.
9: Ga zorgeloos op weg met de Jonghattem.nl.
8: De Jonghattem, zet de tijd op. 5:00.
7: Altijd aan.
10: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedemiddag, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Radio NL. Het kabinet moet nu echt werk maken van mensen die over 5 jaar geen gebruik meer kunnen maken van de hypotheekrenteaftrek. Ambtenaren vrezen anders voor chaos, ook omdat mensen nauwelijks weten wanneer hun regeling afloopt. Dat is namelijk matig bijgehouden door banken en de Belastingdienst. Gisteren was er weer een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn en daar heeft de politie 7 minderjarigen opgepakt. De meeste voor het gooien van vuurwerk, maar ook eentje omdat hij zich niet hield aan een gebiedsverbod. Om te voorkomen dat de protesten weer uit de hand lopen, is er nu een speciaal vak voor demonstranten. Autorijden voor mensen uit Overijssel wordt duurder, want de provincie gooit de wegenbelasting omhoog. Elk jaar met een paar procent tot 2030. En dat moet 15 miljoen opleveren en dat geld is nodig om wegen, viaducten en bruggen op te knappen. De wegenbelasting in Overijssel is nu een van de laagste in het land. En Curaçao traint in aanloop naar het WK voetbal in Noordwijk, schrijft de amateurclub op hun website. Het ligt lekker in de buurt van de oefenwedstrijd in en tegen Schotland over 2,5 week. Aan het roer staat trainer Dick Advocaat, die na de ziekte van zijn dochter weer terug is bij Curaçao. Het weer nu van Weer Online. Na een wisselvallige dag koelt het vannacht af naar 5 tot 9 graden. En morgen verandert er weinig, ook dan is het aan de frisse kant en ook dan vallen er buien. En dat was het nieuws van het ANP.
12: Leukes outdoor in Wolvenga.
13: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
12: Genieten van je tuin.
13: Iedere donderdag koopavond.
12: Leukes outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
14: Een camper staat garant voor prachtige trips. En wij garanderen een prachtige camper. Takema Campers in Gorendijk is de grootste camperdealer van het noorden. Met een ruime keuze, eigen werkplaats en levering met APK, campercheck en garantie. Kijk op takemacampers.nl met AE.
15: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
16: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Om te bouwen.
17: Ik zie wat jij niet ziet. En de kleur is blauw.
18: Is het een rijk uitgeruste, eenvoudig bestelde, na sluitingstijd in te leveren, op te halen op een vestiging naar keuze, extra coole koelwagen van Bultman.nl?
19: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
20: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
21: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
20: Dus waar moet je zijn voor de magic?
22: Jojo. Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
23: Je hebt deals.
0: En je hebt TUI Deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
1: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: We gaan zo meteen starten met een uurtje lekker los. Erger je aan de muziek, dat zou kunnen. Dat het een beetje uptempo is of te langzaam is voor een uurtje lekker los. Dan bemoei je alsjeblieft even met de muziek. Vraag even wat aan in onze Radio NL app. Dat ding download je even via Google Play of de App Store. En kun je een berichtje sturen met de discjockey. Intoetsen of inspreken, altijd leuk natuurlijk. En dat kunnen wij ook terug doen. Hè. We kunnen een fotootje maken vanuit de studio. Als je zegt van, hey Leur, je moet mijn voicemail even inboeren. Dan krijg je zo even een berichtje terug. En hallo, dit is Stefan van de radio. En dit is een voicemail. Ja, nou. Serieuze zaken, komen ze even aan. De files van dit moment. De A15 Rotterdam richting Gorkum. Daar staat het vast. 31 minuten, 8 kilometer. De A28, de langste van Nederland nog steeds. Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. Uurvertraging 70 kilometer. En de A58 Eindhoven richting Tilburg. 28 en 9 kilometer. En dat is tussen knooppunt Bateldorp en Moergestel. Heeft iets te maken met een kapotte auto op de weg. Snelheidscontroles A16 Muiden richting Lelystad bij 68.0. De A16 Rotterdam richting Breda bij 54.6 en de A50 Arnhem richting Os bij de Waalbrug 148.0.
7: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van

0: Dat hangt van jou af. Spreek even een audio-appje in de Radio NL-app.
1: Ik wil nog even de groeten doen.
0: Vanaf nu gaan we er samen een feestje.

0: Ruudje, lekker los, we zijn begonnen en dit is een goede plaat. Jazeker. Louise van Echten uit Wiegen, die vroeg hem aan. Hé, hey, Leur, doe nog eens even een keer Twiggy. Hé, hey. Ja, Twiggy. Het rings natuurlijk. Oh god, nee. Oh nee.
1: Attentie, attentie.
2: Attentie, attentie. Er is een playlistprobleem.
3: Ja.
4: Ladies and gentlemen, we got him.
2: Jopie. Van de muziekredactie!
0: Oh mijn god, ik was er bang voor. Ze hebben een directe lijn met ons gekregen. Een directe lijn op de mengtafel die alleen maar beschikbaar is op onze koptelefoon. Maar ja, we hebben het zo aangesloten dat hij ook even kan inbreken af en toe. Dat gaan we niet tot in de treuren doen. Maar toch goed, hij zit op een kantoor, dat houdt hij toch niet vol. En normaal gesproken is hij om 3:30 naar huis, Jopie. Maar nu zit hij er nog gewoon even. En bemoeit hij zich even met de playlist, want hij ziet een probleem tijdens een uurtje lekker los. Jopie! Jopie, ben je er?
5: Ja, ja, oh, ik ben er.
0: Kijk.
5: De telefoon staat weer roodgroeiend, Stefan. Hans uit Drunen bijvoorbeeld. Die snapt niet dat jij nog op de radio zit.
0: Nee, dat...
5: En ja. Christel uit Amsterdam wil je 06-nummer.
0: Nee, joh.
5: Maar goed, boeien.
0: Ja.
5: Er is weer oldschool paniek in de playlist.
0: Okay.
5: Wat moeten we doen? Zet de boelen of celblok nummer 10? Zullen we ze laten kiezen?
0: Ja, laten we dat doen, joh. Jopie van de muziekredactie, vette boeren... Vette boeren of celblok nummer 10. Oké.
6: Playlist. Probleem.
1: Nummer.

0: Attentie.
1: Nou, laat het mij verwoorden. Een playlistprobleem. Jopie van de muziekredactie, Studio 3. En die zit 3 deuren verder dan Tini van de receptie. Hoe is dat dan mogelijk allemaal? Nou, laat even iets van je horen. In een uurtje lekker los. Is het vette boeren, dan heb je gewoon even 1, nummer 1. En wil jij zometeen op de oren celblok nummer 10, dan heb je even nummer 2. Uurtje lekker los.
2: Goeie zender.

0: Hij was verliefd vroeger op die gele truc en nog steeds. En hij is weer in ere hersteld. Zeg, ik had net even contact met Jopie.
1: Hallo.
0: Van de muziekredactie.
1: Want er is weer een
0: playlistprobleem. Ja, die man heeft meerdere problemen, hoor. Voetschimmel en heeft ook altijd een probleem met koffie. Maar goed, wij hebben vandaag even een playlistprobleempje. Vette boeren nummer 1 en celblok nummer 10 nummer 2. Nou, laten we even kijken wat in dat land gekozen is. Jan uit Oldenhoven, laten we eens even gek doen en allebei draaien. Het is tenslotte een uurtje lekker los, prima. Hans Vroeg in de Wei, is dat echt je achternaam? Fantastisch, uit Nieuwtongen. Nummer 1, Remco uit Weijen, nummer 1. Luc Blommen uit Barlo, nummer 1. Sander de taxirijder uit Terheuren. Nummer 1, Koen uit Leiderdorp, celblok nummer 10. Wouter Broekman uit Bovensmilde, nummer 1, Boereu. Oké, okay. Gea, zeg ik me nou echt? Ik moet me echt ook gedragen op de radio. Het onderzoek is gebleken dat de dishjockey wat minder moet schreeuwen. Maar goed, boeien! Gea uit, nee, geitje. Gea uit Oldenmarkt, nummer 2. Heine uit Assen en Sloodorp, nummer 2. Dan is het Stijn uit Os. Eins, zegt hij. Arthur de Beer uit Spijk is ook mooi, hè? Arthur, hey, hoi, hoe heet je? Ik ben Arthur. Van de afdeling De Beer. Mooi. Celblok nummer... Ja, ik vind alles grappig. Celblok nummer 10. Henk Nederhorstenberg, nummer 1. Martijn Hofman, nummer 1. Bente Schurik uit Enschede, nummer 2. Christiane Nijenveen, nummer 2. Pieter van Assen, even kijken, nummer 2. Yvonne Grijskerk, nummer 2. Het gaat maar door, het gaat maar door, het gaat maar door. Nou, bij elkaar opgeteld, alles gekoekeloerd te hebben... is er maar één besluit. Het Leeuwendeel vandaag... heeft gekozen voor... Nummer 1.

0: Ken jij de Fusion Plaza formule?
1: Ja hoor, al in dineren bij Fusion Plaza Zwolle.
0: Aan de A28, afslag 22. De lichtmis tussen Staphorst en Zwolle.
1: Fusion Plaza restaurants in Zwolle en ook in Almelo.
0: Fusionplaza.nl.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
0: Fusion Plaza heeft nu ook een nieuwe app.
1: Ja, download nu de Fusion Plaza app en blijf op de hoogte.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw Heert neemt alle soorten holt.
5: Wat moet korter?
4: Bij RTT heb ze alle soorten hold.
5: Nee, korter.
4: Bij RTT heb ze volle hold.
5: Korter.
4: Een bult hold bij RTT.
5: Korter.
4: RTT hold.
5: Korter.
4: Hold.
6: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
7: Alweer verrotte kozijnen. Wel eens van Toscana gehoord? Toscana, dat Italiaanse ijsbroeiarm? Neem kunststof kozijnen, joh!
8: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
7: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Harderberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
9: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenenwiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
10: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
16: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
17: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went hoor. Echt.
18: Zin in een koffietje?
17: Ja, lekker.
19: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
20: Je voelt je thuis, waar je touwen echt per streek.
21: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
22: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
23: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
24: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van radionl.fm.
25: Op is op!
0: Hey, ben jij toe aan nieuwe werkkleding? Bij Radio NL win je deze week een kledingset voor dames of heren ter waarde van €250. Hoor je de oproep? Dan stuur je kleding in de Radio NL-app. Check voor info en voorwaarden radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door BTN De Haas en Carhartt.
1: Dit is Radio NL. Altijd aan.
2: Radio NL.
1: Weerbericht.
3: Het is een paar minuten over 5:30 geworden. Nog een half uurtje lekker los te gaan. Het weerbericht. Vanavond vallen er nog enkele buien. Mogelijk zelfs met onweer de komende dagen. Een wisselvallig weerbeeld met ook weer enkele buien. Nou, de afgelopen dagen was het redelijk koud. Begin volgende week lopen de temperatuur weer schaamteloos op. Van luister maar, morgen wordt het max. 12 graden, dus dat moet ook weer oplopen. Het is toch ook niks zo. Dan is het tijd voor nieuws uit binnen- en buitenland. En in dit programma doen we dat voor de snelheid in vogelvlucht. Goedemiddag.
5: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht van het ANP met het nieuws op Radio NL. Het nieuwe kabinet zet de minimumleeftijd voor sekswerkers opnieuw op de agenda. Die moet van 18 naar 21 jaar. En het kabinet kijkt ook naar een pooierverbod omdat pooiers vrouwen uitbuiten. In Amstelveen is een lege tram op een andere tram gebotst die stilstond bij een halte. 6 passagiers zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht, schrijft NA. En een deel van de passagiers van een KLM-vlucht waarin een vrouw zat die aan het Hantavirus is overleden, moet in quarantaine. Die oproep doet de Europese Gezondheidsdienst. De vrouw mocht uiteindelijk niet meevliegen.
3: Dankjewel, Mark Brecht van het ANP. We gaan even kijken op de wegen. De A27 Almere richting Gorkum. Daar staat een behoorlijke file. 60 minuten, 7 kilometer. En dat is tussen Beeldhoven en knooppunt Lunetten. En nog een nieuwe vertraging op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum. Rick van Veldhuizen sterkte om thuis te komen. De A28 Amersfoort richting Utrecht bij afrit Den Dolder richting Utrecht. 41 minuten. En de A58 Eindhoven richting Tilburg. Daar staat 28 minuten bij Moergestel. 9 kilometer. Ook vloeken en schelden daar. Allemachtig, joh. De A2, daar staat een flitscontrole Eindhoven richting Maastricht bij het paaltje 224.8. Paaltje ook. Ik kraam ook alles uit wat ik denk. Dat is ook niet goed. De A7, Afsluitdijk richting Heerenveen staan ze bij 114.0. En de A16, Rotterdam dan richting Breda bij 58.9. Een uurtje lekker los. Nou, we gaan even starten met twee liedjes. Eentje die moet ik nog even zoeken, want die kan ik zo gauw niet vinden. Kom goed. Ron Leijten uit Zeebrugge wil graag horen. Jari Helligers en Monique Smit. Dan moet ik voor Reisa Jonkers uit Deventer moet ik even opzoeken voor mijn vriend. Staat hier, mijn vriend. Mark, moeten we even draaien. Jannes, ga maar weg. Maar dan de versie voor de piraten. Oh mijn god, ik weet van het bestaan. Even kijken of we dat in het systeem hebben staan. Uurtje lekker los, doe even mee. In de app, toets het in, spreek het in. Liedjes aanvragen.
1: Het is 5:30 geweest.
3: Het is 5:30 geweest.
1: We hebben nog een half uurtje.
3: Lekker
1: los te gaan.
3: Luister aan.

0: Uit Zomeren komt dit appje. Het is van Rick of we dit een keer weer wilden draaien. Natuurlijk willen we dat. Natuurlijk willen we dat. Uurtje lekker los. We durven bijna alles. En soms moet ik ook echt even zoeken uit de krochten op onze harde schijven. De harddisks heb ik even doorgezocht. Reisa Jonkers uit Deventer vroeg iets aan. Voor mijn vriend Mark. Dat is voor mijn vriend. Maar ja, prima. Yo, hey. Niemand houdt van wijsneuzen en bedweters. Dat zijn de verschrikkelijkste mensen op de wereld die alles corrigeren de hele dag. Er is ook niemand op de wereld die zegt, als je bijvoorbeeld op televisie een microfoontje onder je snuffelkaart. Wat vindt u nog leuk op de wereld? Kunt u dat even antwoorden? Wat vindt u leuk op de wereld? Ja, dat zijn wijsneuzen. Ja, nee, dat zijn wijsneuzen. Mensen die alles beter weten. Dat, ja, dat vind ik zo mooi. Daar val ik op. Daar wil ik mee trouwen. Dat zegt, niemand zegt dat, maar goed, prima. En dat was een liedje van Jannes. En dan ga maar weg. Alleen dan, zeg maar, de andere versie die Jannes ooit heeft ingezongen. Dit is geen AI, dit is niet nep. Dit heeft hij echt ingezongen in het begin van zijn carrière. Niet ga maar weg, maar het ging over die piratenzenders. En hij bezong letterlijk.
1: Ga maar door, piraten gaan.
0: Legend, hè? Mooi. Uurtje lekker los, we zijn er maar druk mee bezig. En dan gaan we even twee dingen combineren. Christian uit het mooie Goor, die wil graag even een liedje horen van de Marlins. Oh, Alibaba, Alibaba. Had hij 2 dagen geleden ook gehoord op Radio Nederland. Kan dat nog een keer? Jazeker kan dat. En dan hebben we nog een appje van Jasper, die komt uit Harlingen. En hij wil graag jouw liefste wens. Nou, ik hou van dingen combineren, dus let's go.

0: want de Piratenzenders, daar ging hij langs met cd'tjes. En ja, zo is het geboren. Ga maar weg met Piraten, ga maar door. En het leukste is, ik zag het net ook op de app voorbij komen. Iemand die zei, wist je Stefan dat voordat hij dat liedje ging opnemen in de studio, dat het eerst was Huigelaar. Was het iets met het Huigelaar? Dan heeft hij het aangepast op een klapblokje. Dat vond hij toch een beetje te negatief. En dat is iets anders positiefs geworden. Ga maar weg. Dus ja, dat heeft hij toen gedaan, inderdaad. Nou ja, hele goede versie. Hey, zo meteen, hè?
1: De finale klapper.
0: Denk alvast even naar de finale klapper. 088-0200-100 kun je zo meteen gaan bellen. En dan Marco van den Berg uit Noordwijk en Hout. Hey Leurtje, nu lopen jaren te zeuren om een Nederlandse versie van Paradise by the Dashboard Light. Die is er al een tijdje, dacht ik, van Monique Smit. En nu draai je hem Noord. Mooie plaat voor een uurtje, lekker los. Groetjes van Marco. Nou ja, inderdaad, jammer. Vergeet steeds hoe die heet. Het heet namelijk Play That Song Again. Zo heet hij, je moet kappen.
2: Het was een

Waanzinnige versie. Dit hebben ze nooit als single uitgebracht. Omdat het een projectje eigenlijk niet van hun was, volgens mij. Frans Duits en Monique Smit. Jazeker, ik ben zo'n dishockey die twee keer in een half uur gewoon Jan Smit... Monique Smit eruit. Monique Smit was dat. Monique Smit. En gewoon een hele mooie versie. En natuurlijk weet ik wel van het bestaan van het liedje, maar ik vergeet het steeds, want het staat in het systeem bij ons als Play That Song Again. Dat is de artiestennaam. Play That Song Again. En je moet kappen. Allemachtig, joh. Ik vind de originele ook nog steeds mooi, hè. Dat is ook een magisch dingetje. Als je dat instart op de dansvloer en voor de drive-in show van Radio NL hebben we een hele speciale met trommels. Luister maar even, kijk. En een tuba, zoals het hoort natuurlijk. Even lezen, gewoon puur voor het gevoel, even kijken.

Trommels. Maar goed, we moeten door. Het is ook even. Tijd geworden voor het laatste liedje van een uurtje. Lekker los. Je kan live inbellen. 088 0200.

0: Dat wordt live beklonken op de radio. Nou, hallo met u spreek ik.
1: Met Tylo.
0: Hey Tylo. Met de lucht. Hey, wat?
1: Halverwege Amsterdam en Brinkhaven.
0: Van de Ursula-zingers. Mooi.
1: Ja, wat jij zegt, dat vind ik het helemaal
0: mooi. Halverwege Amsterdam. Oh man, die ga je meezingen. Weet ik nu al.
1: Ja, zeker.
0: Hey, dankjewel voor het aanvragen. De finale klapper, de nieuwe voor.
1: Ik heb een heel klein vraagje aan jou.
0: Oh god, vertel.
1: Waar kan ik die auto van Henk Berger toch bewonderen?
0: Ja, die staat achter slot en grendel. Dat is een heel lang verhaal, hè. Een schijn. Dit is de finale. Voorlopig. Ja.
1: Finale klappen. Ja hoor, doe maar knallen de maar in.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Wat is dit heerlijk.
3: Ja, het genieten is begonnen met een vloerverwarming van Temme en Koop.
2: En fijn dat ze zo snel klaar waren met installeren.
3: Echte vloerverwarmingsspecialisten doen echt alles voor een warm gevoel.
2: En die begint op temmenenkoopgroep.nl.
4: Ja. Ga jij binnenkort kamperen en wil je ook slapen alsof je op vakantie bent? Scoor dan nu bij matrasconcurrent je caravan, camper of bootmatras vanaf €65. Ook op maat samen te stellen. Je vindt onze winkel in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
5: Gaan jullie mee in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Jongens, laten we gaan!
6: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
7: BTN De Haas, al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek, getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor, btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen. Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: Donderdag 14 mei Hemelvaartshow bij Autokeizers Apeldoorn. Keuze uit ruim 400 jonggebruikte auto's. Van Mini tot Bentley en van Lamborghini Urus tot Volkswagen Polo. Rij een jaar lang gratis een tweede auto bij aankoop van een occasion boven de €15.000. Financial lease met soepele acceptatie mogelijk. Dus kom naar de Hemelvaartsvoordeelshow. Check onze website autokeizers.nl. Altijd de auto die u zoekt.
13: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellig fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
14: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
15: Dat is een zonnig prijsje.
14: Ja, zo goedkoop.
16: Dat gaan we vieren.
14: Aldi.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Montage van een airco, een voortent of luifel voor caravan of camper, doe je bij de Jong Hattem. Upgrade.
19: Ga zorgeloos op weg met de Jong Hattem.nl.
18: De Jong Hattem. Zet de tijd op. 6:00.
17: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedemiddag, ik ben Mark Berg van het ANP met het nieuws op Radio NL. Het kabinet moet nu echt werk maken van mensen die over 5 jaar geen gebruik meer kunnen maken van de hypotheekrenteaftrek. Ambtenaren vrezen anders voor chaos, ook omdat mensen nauwelijks weten wanneer hun regeling afloopt. Dat is namelijk matig bijgehouden door banken en de Belastingdienst. Gisteren was er weer een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn en daar heeft de politie 7 minderjarigen opgepakt. De meeste voor het gooien van vuurwerk, maar ook eentje omdat hij zich niet hield aan een gebiedsverbod. Om te voorkomen dat de protesten weer uit de hand lopen, is er nu een speciaal vak voor demonstranten. Autorijden voor mensen uit Overijssel wordt duurder, want de provincie gooit de wegenbelasting omhoog. Elk jaar met een paar procent tot 2030. En dat moet 15 miljoen opleveren en dat geld is nodig om wegen, viaducten en bruggen op te knappen. De wegenbelasting in Overijssel is nu een van de laagste in het land. En Curaçao traint in aanloop naar het WK voetbal in Noordwijk, schrijft de amateurclub op hun website. Ligt lekker in de buurt van de oefenwedstrijd in en tegen Schotland over 2,5 week. Aan het roer staat trainer Dick Advocaat, die na de ziekte van zijn dochter weer terug is bij Curaçao. Het weer nu van Weer Online. Na een wisselvallige dag koelt het vannacht af naar 5 tot 9 graden. En morgen verandert er weinig, ook dan is het aan de frisse kant en ook dan vallen er buien. En dat was het nieuws van het ANP.
15: Een bedrijfspand bouwen of verbouwen zonder gedoe?
16: GLS Projects uit Franeker regelt het. Turnkey utiliteitsbouw
15: met maatwerkoplossingen. Van het eerste ontwerp tot de ruwbouw, afbouw
16: en installaties.
15: Geen praatjes, maar aanpakken.
16: GLS Projects.
15: En ben jij zo'n harde werker? Dan zoeken we jou.
22: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
23: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
24: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
25: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
24: Nou,
25: naar Zwaagstra.
26: Zwaagstra Sierbestrating in Hogeveen.
25: Aan de A37.
24: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
27: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
28: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
29: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
30: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
31: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
32: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
33: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
34: Het is een paar minuten over 6 geworden. We kregen nog een appie binnen van Manja Moes uit Twello. Paradise by the Dashboard Light is lang geleden ook al uitgebracht door Paul de Leeuw. Dat weet ik, maar die was niet zo mooi, vond ik zelf. En die was ook niet draaibaar op de radio. Dat was gewoon raar. Er was nooit een goede versie van gemaakt. Er was er wel eentje van Rita en de Meatballs. Die hebben hem ook gedaan. Die heb ik ook wel eens gedraaid op radio. Rita en de Meatballs. Hoe ging dat ook alweer? Ik zal hem er ook wel eens even een keer weer bij zoeken. Maar goed, daar leurie. Nooit meer wat van. Maar goed. Dit is wel een hele goede versie. De Nederlandse versie, korte versie van Frans Duits en Monique Smit die we net gedraaid hebben. Zeg, de files van dit ogenblik en ook de snelheidscontroles hoor je nu. De A15, Rotterdam richting Gorkum. Daar is een afrit dicht gegaan bij Sliedrecht Oost. 31 minuten ellende. De A27 Almere richting Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Lunette. Een uur vertraging. De A28 Amersfoort richting Zwolle wordt de hele middag al geplaagd. Tussen lange files tussen het Harde en Zwolle Centrum. Daar staat nu nog een uur en dat is 16 kilometer. Zo. Aha. Goedemorgen. En de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen knooppunt Batendorp en Moergestel een half uurtje. De snelheidscontroles A16 Rotterdam richting Breda 32,8. En de A27 Almere richting Gorkum bij 82,4. We lezen niet alles mee. We lezen niet alles voor, want dan duurt het veel te lang. Dus goed opletten onderweg.
35: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
36: Stefan Leeuw.
34: Ja, we gaan even een leuk liedje draaien van 3 gasten die nog niet bekend waren toen. Kido de Graaf, Yves Berensen en Danilio.
35: Dit is de muziek van Radio NL.

opera zangeres. Nee, geen zangeres. Ja, ik heb wel titel, maar prima. Zeg, ik ga jou even een lekkere vibe geven. Dat vibeje van eens per jaar. Waarom zing ik zo vaak op de radio? Ik ben echt geen zanger. Eens per jaar kom je weer terug bij het huisje bij de brug. Ik ga je die vibe geven zonder dat liedje even te draaien. We gaan even naar Amsterdam. We gaan naar Amsterdam toe. En dit liedje dat draaien we meestal in een hele hippe, moderne versie. En dan is het met die kleine blonde Mariando. Potje bier erbij. Maar dit is dan de uitgeklede versie. Zoals hij eigenlijk ooit bedoeld was. Bolle Jan en Mien. Kleine blonde Mariando.

Ik heb daadwerkelijk een appje van collega Hersel Wijkstra. Geweldig leur, je leert het nog wel een keer na 5 jaar. Ja, precies. Maar die hou ik echt ook wel van. Maar ja, ik zit op de middag, joh. En dat is een beetje, ja, wat vinden wij uptempo muziek, een beetje gekkigheid. Maar dit, ja, hier kan ik van genieten. Dat is mooi, hoor. Ja, ja, zeker. Nou, de tijd is op vandaag. Ik zou uren nog kunnen doorgaan. Zometeen is het tijd voor Ivo Pasveer. En let even goed op, hij doet vanavond ook weer een oproep ergens in zijn show. Althans, wat er vandoor moet gaan. Nee, geintje. Dat zegt hij ook over mijn show. Hij roept vanzelf, stuur even het woordje kleding. En dan weet je wat je moet doen. En dan weet je ook wat je kan krijgen. Nou, tot zover. Het is op, het is klaar. Ik heb nog 2 knallers voor je. De nieuwste van Jannes. En we gaan even cheerio in. Tot morgen.

0: Nu bij Jumbo. Unox Good Pasta, noedels of potatoes. Of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
2: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
1: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
4: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
5: Kijk, zo, dat is ook weer gefixt. Met Bonfix.
6: Bonfix? Hebben die ook een meerlagenbuis met perskoppelingen?
5: Ja joh, en dat noemen ze Alupers. Maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
7: Vakmensen werken met Bonfix. Bonfix.nl.
4: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
8: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
9: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
10: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
16: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fluoriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
18: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
19: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
20: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
21: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van radionl.fm. Op is op!
22: Hey, ben jij toe aan nieuwe werkkleding? Bij Radio NL win je deze week een kledingset voor dames of heren ter waarde van €250. Hoor je de oproep? Dan stuur je kleding in de Radio NL-app. Check voor info en voorwaarden radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door... door BTN De Haas en Carhartt.
0: Dit is Radio NL. Altijd aan.
2: Radio NL.
0: Weerbericht.
3: Veel wolkenvelden momenteel verspreid over het land. Buien die kunnen ook fel zijn. En daarbij is ook kans op onweer, hagel en windstoten. Het is fris voor de tijd van het jaar met 12 of 13 graden. En tijdens buien is het nog wat kouder. Tussen de buien door schijnt wel af en toe de zon. En de komende dagen blijft het buiig en fris. In het weekend minder buien, gaat de temperatuur iets omhoog. En volgende week wordt het warmer met in het binnenland ruim 20 graden. 2 minuten over de 6:30 ANWB verkeersinformatie. We hadden de drukste spits van het jaar vandaag. En het is nog steeds heel druk. Nu vooral rond Utrecht en Amsterdam. Dit zijn de files die opvallen. A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen 25 minuten. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Raasdorp en Beverwijk 22 minuten. Ring A10 Watergraafsmeer-De Nieuwmeer tussen Over Amstel en Oud-Zuid een kwartier. En de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum bijna een half uur. Dan op flitsers gemeld in de Flitsmeister-app A2 Eindhoven-Maastricht 224.8. De A6 Muiden-Lelystad bij 68.0. A16 Rotterdam-Breda bij 37.1. En de laatste A20 Gouda-Hoek van Holland bij 31.4. Goeie reis!

0: mij.
1: En daar de Crisscross Amsterdam met Jan Smit en Frans Bauer. Zij hoort bij mij. Hey, eventjes een klein geschiedenislesje. Hè? Dat moet kunnen op woensdagavond. Wist jij dat de allermooiste vrouw uit de Griekse mythologie La Belle Hélène is? Het komt uit 1864. Daar is een operette over geschreven door Jacques Offenbach. En daarin wordt zij geparodieerd als een verveelde koningin die, voorbestemd door Venus, valt voor de Trojaanse prins Barry. Ja, en nu denk je misschien, waarom vertel je dit allemaal zomaar op een random woensdagavond? Nou, het is niet voor niets een van de bekendste namen uit de hele wereld. Wordt overal ter wereld gebruikt. Niet alleen in Griekenland, ook in Nederland nog steeds een populaire naam. En dat komt ook grotendeels door dit liedje uit 1984. Belle Hélène, dit is Doe Maar.

Hij is groot in het maken van hits, maar niet zo groot in de keuken. Hij was te zien in Celebrity Masterchef in Vlaanderen en het was echt een dag vol frustraties voor Donny. Gelukkig hebben we wel zijn muziek samen met Robert van Ebert zojuist bij Radio NL. En Mo, weet dat nou? Zo.

onderweg naar hopelijk een heerlijk lang hemelvaartsweekend met Frank Verkooijen op Radio NL en Zomerlach. Ja, en als je onderweg bent, dan is de kans aanwezig dat je vandaag in een van die vele files hebt gestaan. Meer dan 1000 kilometer aan files stond er vanavond in de avondspits. Daarmee tot nu toe de drukste avondspits van het jaar. Zometeen hoor je waar het momenteel nog steeds vast staat. Eerst wil ik je voorstellen aan nieuwe muziek. Samuel Welte en Leeuw Kleine. He's back. Maak me nou niet gek.

0: Ek. Dag in dag uit werd mede mogelijk gemaakt door werken bij simonloos.nl.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Wat is dit heerlijk.
4: Ja, het genieten is begonnen met een vloerverwarming van Temme & Co.
3: En fijn dat ze zo snel klaar waren met installeren.
4: Echte vloerverwarmingsspecialisten doen echt alles voor een warm gevoel.
3: En die begint op temmenenkoopgroep.nl.
5: Hey, vakmensen, zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
6: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
7: Jansen en de Wit.nl.
6: Dat werkt wel.
8: Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie, dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
7: Jansen en de
6: Wit.nl. Dat werkt wel.
9: Holy moly, dat is er ook een van de familie van de blauwe busjes. Je herkent hem aan de prachtige blauwe kleur en rijke uitrusting. Verkrijgbaar in allerlei formaten en uitvoeringen. Wow, dit is gaaf. Kijk snel op bultman.nl.
10: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
11: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: We denken na over een koophuis.
14: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
13: Bart, met die loopgroep?
14: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
15: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
16: Donderdag 14 mei Hemelvaartshow bij Auto Keizers Apeldoorn. Keuze uit ruim 400 jonggebruikte auto's. Van Mini tot Bentley en van Lamborghini Urus tot Volkswagen Polo. Rij een jaar lang gratis een tweede auto bij aankoop van een occasion boven de 15.000 euro. Financial lease met soepele acceptatie mogelijk. Dus kom naar de Hemelvaartsvoordeelshow. Check onze website autokeizers.nl. Altijd de auto die u zoekt.
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Jojo.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
20: Accessoires? Ook dan ga je naar de kampeershop van de Jonghattem. Dan is je vakantie echt geslaagd.
21: Ga zorgeloos op weg...
20: De Jong Hattem. Zet de tijd op. 7 uur.
22: Altijd aan.
23: Nu het nieuws op Radio NL.
24: Goedenavond, ik ben Mark Bercht van het ANP met het nieuws op Radio NL. Nadat het gisteren weer onrustig was in Loosdrecht tijdens protesten tegen asielzoekers, komt er nu een noodverordening rond het gemeentehuis. Je mag er alleen komen als je er ook echt moet wezen. En ook worden alle auto's die Loosdrecht inrijden gecheckt. In een deel van het gemeentehuis worden asielzoekers opgevangen. Premier Jette gaat dit weekend de zaak van het ontvoerde meisje in Sia aankaarten bij zijn Indiaanse collega. Die is dan in ons land. Het Amsterdamse meisje werd 10 jaar geleden door haar vader ontvoerd naar India. Volgden allerlei rechtszaken en de vader werd veroordeeld, maar India wil hem niet uitleveren. Een grote zedenzaak in Duitsland waar een kinderarts zeker 130 kinderen zou hebben misbruikt of verkracht. De zaak kwam een paar maanden geleden aan het rollen toen voor het eerst melding werd gemaakt dat er iets mis was in een ziekenhuis bij Berlijn. En daarna bleek dat het misbruik al jaren aan de gang was. En chocoladefabrikant Milka heeft zich schuldig gemaakt aan misleiding. Hun repen waren ineens duurder, maar ook dunner. En dat werd onvoldoende duidelijk gemaakt aan de klanten. Een Duitse consumentenorganisatie had erover geklaagd bij de rechter en die heeft Milka nu een tik op de vingers gegeven. Het weer nu van Weer Online. De lente is helemaal weg uit Nederland en dat betekent dat we nog een paar dagen zitten opgezadeld met wisselvallig weer. Ook morgen zijn er namelijk weer buien en het wordt hooguit 12 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
1: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
0: Buiten.nl. Jouw tuin, onze passie.
2: OBD Tuning.
7: Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto.
2: Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering.
7: Powered by OBD Tuning Sint-Jansklooster.
2: OBD-tuning.nl.
22: Bezoek de showroom in Blesdijken van een ruime collectie terrasoverkappingen en veranda's.
25: Leukes Outdoor in Wolvenga.
26: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.

0: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: hapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Goedenavond, 7 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. De meeste files die worden korter, maar het is nog steeds erg druk. Bijvoorbeeld op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld een kwartier. A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Waterberg 17 minuten. En de A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk en Klaverpolder 20. Dan de A27 Utrecht-Breda tussen Hagestein en Werkendam een half uur. En de laatste A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 17 minuten. Wegdek is daar momenteel in slechte toestand. En mocht je ergens anders in de file staan, dan duurt die gemiddeld korter dan een kwartier. Doen flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. Ze staan langs de A2 Eindhoven-Maastricht bij 224.8. A6 Muiden-Lelystad bij 68.0. En de A20 Gouda-Hoek van Holland bij 31.4. Goeie reis.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
4: Dag in dag uit wordt mede mogelijk gemaakt door werken bij simonloos.nl.
2: Ivan Pasveer! Goedenavond, Django Wachter zometeen met Kali. En eerst Amar, dit is Al heb je niets.
3: Dit is de muziek van Radio NL.

Django Wachter en het prachtige Kali in de avondshow van Radio NL. Goedenavond, 11 over 7 is het, woensdagavond. En ik kan het eigenlijk wel zeggen tegen het grootste deel van Nederland. Goed weekend toegewenst. Ja, het extra lange hemelvaartsweekend staat voor de deur. Voor de meeste mensen natuurlijk de gelegenheid om eventjes een extra dagje vrij te sprokkelen. En van donderdag tot zondag op vakantie te gaan. En dat vertaalt zich in de drukste avondspits van het jaar. Ruim 1000 kilometer file stond er vanmiddag op de Nederlandse wegen. Het lag natuurlijk, uiteraard aan het hemel.

met bij elkaar ruim 200 files. Breng me ook wel even bij het Radio Rail onderzoek van deze woensdagavond. Zeker leuk als je momenteel nog in de file staat. Wat is nou de allerlangste file waar jij ooit in hebt gestaan? En dat maakt het niet uit of je het over het binnen- of het buitenland hebt. Het mag ook in Frankrijk, Duitsland, waar dan ook zijn geweest. In je eigen auto, als vrachtwagenchauffeur, zijn natuurlijk ook vaak file te rijden. Ik ben wel benieuwd. De allerlangste file waar jij ooit hebt ingestaan. Deel wat eventjes via een appje in de gratis Radio Rail app. Mag ook door middel van een spraakberichtje. Dat is lekker hands-free natuurlijk. Veilig om te doen in de auto. Hoor je jezelf zo meteen terug in het Radio Rail onderzoek. Met als vraag vanavond. Wat is de langste file waar jij ooit hebt ingestaan?

0: Zo'n mooi gezicht hè, als je bij een oceaan bent. Belinda Kinaren, ze zong over zeven oceanen bij Radio NL op woensdagavond. Een helse avondspits was het vandaag. Meer dan 1000 kilometer file op het hoogtepunt. En dat komt natuurlijk door het hemelvaartsweekend. En omdat meer mensen vandaag met de auto naar werk zijn gegaan vanwege het gure weer vandaag. Daarom de vraag aan jou, ja, wat was nou de langste file waar jij ooit hebt ingestaan? Deel dat eventjes in de Radio NL-app. Leuk om van je te horen. Zo stuurt Laurens uit Dalen. Ik heb een paar jaar geleden op de A1 bij Keulen 6,5 uur in de file gestaan. De weg was helemaal dicht. Gelukkig had ik koffie bij me. Ja, dat is dan de redder in nood op dat soort momenten, Laurens. Dennis uit Dronten. Ja, die Route du Soleil die is berucht. Hè. Op Zwarte Zaterdag besloten op te gaan. En dat doe ik nooit weer. 8 uur file onderweg naar de vakantie. Kilian uit Leiden. Ik sta dagelijks in de file op de A4. Dat heeft wel heel wat uurtjes gekost. Ja, dat kan ik me voorstellen. Christian uit Duitsland.
1: De langste file in die ik was, dat was ja, heel lang geleden. Met de auto, niet met de vrachtwagen. Mm-hmm. In Duitsland, bij Hannover. En, ja, 3 uren... heb ik gebruikt voor 16 kilometer.
0: 16 kilometer.
1: Er was nog geen smartphone, geen Google Maps, niks. Dus ja, wist ik niet wat er was gebeurd.
0: Ja, dan zat je met kaarten te hannesen of je dan misschien een alternatieve route kon nemen. Ja, hè, voor de smartphones was het altijd maar gissen wat er aan de hand was. Dank voor het delen, Christian. Annemiek uit Veenendaal. De langste file waar ik in stond was op de A12. 1 kilometer voor afslag Veenendaal. 3,5 uur stilstaan omdat er een ongeluk was gebeurd. Maar baas boven baas, de langste file die is ingestuurd vanavond. Hélène uit Mierlo, goedenavond.
2: Goedenavond, ja,
0: jij bent vrachtwagenchauffeur van beroep, dus daar sta je vaak in de file, neem ik aan.
2: Vandaag zijn alles bij elkaar 2,5 uur gehad, ja.
0: Ja, en zonde van de tijd is dat eigenlijk, hè, iedere keer dat je in de file staat. Maar goed, die 2,5 uur, die valt in het niet bij de langste file waar je ooit hebt ingestaan. Vertel het verhaal even daarachter.
2: Dat klopt, dus denk ik, nou, 2-3 jaar geleden, op Kassel in Duitsland, besneeuwde wegen, heuvels, geen goede combinatie. Nou, ruim 16 uur stilgestaan. Alle rijbanen waren vol vet.
0: Hoor ik dat goed? 16 uur heb je stilgestaan?
2: Ruim 16 uur, ja.
0: Wat heb je gedaan in die 16 uur?
2: Ah, slapen, koffie maken, koffie drinken, lekker eten.
0: Ja, nee, ja, je moet je dan toch een beetje zien te vermaken, hè, als de wegen niet begaanbaar zijn.
2: Ja, inderdaad. Ja, en op een gegeven moment alle dalen zijn bezet. Dus de strooiploegen kunnen ook niet meer voorbij. En dan sta je maar een beetje voor je uit te staren en te doen.
0: En de eerstvolgende keer dat de winters weer in Duitsland iets voorspelt, dan zeg je gewoon tegen de baas, hè, ik neem even een snipperdagje.
2: Nou, daartoe ik tot mijn besluit gekomen om geen Duitsland meer te gaan rijden.
0: Oh, kijk eens aan. Nee, sta je ook niet meer 16 uur vast. Hè? In Nederland is dat bijna onmogelijk.
2: Ja, precies.
0: Dank voor het delen, Hélène, en een fijn hemelvaartsweekend.
2: Fijn weekend, Ivo.
0: Je luistert Radio NL met Rewo Kido van de Graaf. Die heet Ik Kom Terug.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
0: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
2: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
3: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
4: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
3: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
2: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
3: Fusion Plaza heeft nu ook een nieuwe app.
4: Ja, download nu de Fusion Plaza app en blijf op de hoogte.
5: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planetproof.
6: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: goed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
2: Gritter Chalets en staakcaravans.
3: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
4: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van radionl.fm. Op is op!
10: Hey, ben jij toe aan nieuwe werkkleding? Bij Radio NL win je deze week een kledingset voor dames of heren ter waarde van €250. Hoor je de oproep? Dan stuur je kleding in de Radio NL-app. Check voor info en voorwaarden radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door BTN De Haas en Carhartt.

En echt een typisch gevalletje. Gelukkig hebben we de foto's nog. En die foto's van de gerestaureerde truck van Henk Wijngaards, die check je op de Instagram van Radio Model. Zoek ons op Radio Model FM. En druk dan ook direct even op volgen. Niet vergeten, we zijn hier vriend ook op Instagram. En daar vind je dus ook de truck van Henk Wijngaards, die door ons volledig gerestaureerd is. Ja, en denk je nu van, joh, dit liedje, dat zou ik nog wel een keer willen horen. En daarna nog wel een keer. En misschien daarna nog wel een keer. We hebben een gloednieuwe LP uitgebracht in samenwerking met Henk en het legendarische label Telstar. En die LP die kun je kopen op radionl.fm. Zorg ervoor dat jij een van de eerste bent die hem in huis haalt. En zorg ervoor dat de LP in de pre-order komt bij jou via radionl.fm. Dit is Stef Hekkel. Als je

0: lang niet meer.
1: Oké, dit liedje, dat is hashtag herkenbaar voor mij. Hè? Als je dan toch lekker op de bank zit en dan wordt geappt door vrienden van... joh, ga je toch niet eventjes mee? Vanavond toch de stad in, is de titel van de nieuwe single van Dennis van Dijkhuizen. En die ontdekt je zojuist bij Radio NL. Hey, het is woensdagavond, lekker hemelvaartsweekend voor de boeg. Ben je momenteel nog aan het werk? Ben je nog aan het beunen? Ben je misschien inmiddels onderweg naar jouw vakantiebestemming voor een lekker weekendje weg? Of doe je iets heel anders op deze woensdagavond? Zometeen hier op Radio NL, het Rondje Nederland. Stuur eventjes een foto of een berichtje van wat je op dit moment aan het doen bent. Dan hoor je jezelf zometeen terug in het Rondje Nederland. En ga maar even kijken waar Nederland op deze woensdag mee bezig is. Reageer in de Radio NL-app.
2: Als je mijn gedachten ineens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht

0: Dag in dag uit werd mede mogelijk gemaakt door werken bij simonloos.nl.
1: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
2: We gaan op zoek naar pallets.
3: Kies dan voor duurzame pallets van Palletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pallets. Maar ook het juiste adres voor droge pallets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpallets.nl.
1: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
0: Radio NL vind je ook op YouTube. Met de leukste fragmenten, live optredens en acties. Abonneer je nu op het kanaal. Want ook op YouTube zijn we altijd aan.
4: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. Aanmerken en producten uit onze eigen fabriek, getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
8: Nou,
7: naar Zwaagstra.
9: Zwaagstra, sierbestrating in Hogeveen.
7: Al aan de A37.
10: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
11: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
12: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
13: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
16: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
17: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
18: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
19: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
20: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
21: Onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
22: Montage van een airco, een voortent of luifel voor caravan of camper, doe je bij de Jong Hattem. Upgrade.
23: Ga zorgeloos op weg met de Jong Hattem.nl.
22: De Jong Hattem. Zet de tijd op. 8 uur.
21: Altijd aan.
24: Nu het nieuws op Radio NL.
1: Goedenavond, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio NL. De VVD in de Tweede Kamer vindt dat het kabinet in actie moet komen tegen extreemrechtse groepen die protesten tegen asielzoekerscentra kapen. Ze reizen van stad naar stad waar ze alleen maar uit zijn op rellen, zegt de partij. Loosdrecht heeft dat nu ook door en probeert ze nu tegen te houden bij de gemeentegrens. Het kabinet stuurt binnenkort een delegatie naar India om over het ontvoerde meisje Insia te onderhandelen. Geprobeerd wordt om een ontmoeting te regelen voor het meisje en haar moeder. Ze hebben elkaar al 10 jaar niet meer gezien. Premier Jette gaat de kwestie ook aankaarten. Dat is komend weekend als de premier van India hier is. Het cruiseschip Hondius dat onderweg is naar Nederland heeft vertraging opgelopen. Het komt niet zondag aan in Rotterdam, maar iets later maandag. Aan boord van de Hondius zitten 27 mensen, bijna allemaal personeel. Ze hebben het virus niet onder de leden dat vorige week uitbrak op het schip. En veel geluidsklachten die bij het LAX binnenkomen gaan over fatbikes, bijna een derde. En dan niet over rondzoevende fatbikes op het schoolplein, maar over de alarmen van die dingen die afgaan op het plein. Andere geluidsklachten van eindexamenkandidaten gaan over boren en leraren die hoesten. Het weer nu van Weer Online. De lente is helemaal weg uit Nederland. En dat betekent dat we nog een paar dagen zitten opgezadeld met wisselvallig weer. Ook morgen zijn er weer buien en wordt het hooguit 12 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Odido. In de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: Zaterdag 16 mei vind je de Radio NL Artiestenshow in het centrum van Zwartsluis. Tijdens de beroemde sleepbootdagen. 'S Middags vanaf 3 uur. Met optredens van Hessel en Ineke, Pascal Schipper, Marloes en Boer Benny. Toegang is gratis. Kijk voor alle info op sleepbootdagen.com.
24: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
25: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
26: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
27: Zoveel money!
26: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
28: Goedenavond, ANWB Verkeersinformatie bij Radio NL. Op een aantal wegen heb je nog steeds flinke vertraging. Bijvoorbeeld op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en Waterberg, momenteel 14 minuten. En de A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagestein en Lexmond, 1 minuut of 5. Andere flitsers gemeld in de Flitsmeister-app: A2 Eindhoven-Maastricht bij 224.8. A6 Muiden-Lelystad, 68.0. En de A20 Gouda Hoek van Holland bij 31.4. Goeie reis.
29: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
30: Dag in dag uit wordt mede mogelijk gemaakt door werken bij simonloos.nl.
31: Ivo Pasveer!
28: En wat doe jij op dit moment? Stuur het in via de Radio NL app voor het Rondje Nederland.
29: Dit is de muziek van Radio NL.

muziek van John de Bever. Als jij nu nog niet weet, in de avondshow van Radio NL. Het is 8 uur geweest. Goeie woensdagavond en happy weekend. Ja, het begin van een lekker lang hemelvaartsweekend voor de meeste mensen. Of je moet vrijdag nog gewoon werken. Hè? Groot deel van Nederland die is vrijdag ook gewoon nog aan het beulen. Maar goed, in ieder geval morgen vaak een dagje vrij. Een officiële feestdag morgen. En dan op de vraag, wat doe jij op deze woensdagavond? Ben je nog aan het werk? Ben je misschien onderweg naar een lekkere weekendje weg of wat dan ook? Stuur het even in via de Radio NL app voor het Rondje Nederland. Even kijken waar Nederland op

0: camping staan. En dan ga ik zaterdag weer naar huis. Want zaterdag dan heb ik een bruiloft staan waar ik een DJ moet draaien. Hele mikmak mee. Dus dat is hoe mijn weekend eruit gaat zien. En wat ik aan het doen ben.
1: Oké, kijk eens aan. Nou, geniet van je paar dagen weg, Job. Thomas uit Heilo. Nou, ik ben lekker mijn Nederlandstalige vinylplaatjes aan het sorteren. Johan uit Alblasserdam aan het varen op het Duitse kanaal vanavond. Christian uit Duitsland, die zit lekker achter het stuur onderweg, zo te zien, bij de Oosterburen. En Albert Dorrestein uit Ravenswaai. Nou, ik ben aan het darten momenteel in mijn eigen kroegje, de Loswal. Hé, lekker zeg. En wat doe jij op deze woensdagavond? Deel het met de rest van Nederland via de Radio NL-app. Even een klassiekertje nu van Lucas en Gea. Je lacht van

Inimini Friese dorpje Sint-Jacobi-parochie. Daar komt hij vandaan. Zoek dat maar eens op. Vaske en nergens heen hoor je zojuist bij Radio NL. Hey, deze week maak je kans op een gloednieuwe werkkledingset, waarde van €250 in ieder programma. Is jouw werkkleding nou echt tot op de draad versleten? Zorg ervoor dat je dan nu de Radio NL app erbij pakt en het woordje kleding appt. Dus app het woordje kleding in de Radio NL app om kans te maken. Succes!

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
4: Stap over op Ziggo Internet en TV. En krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
6: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
7: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
8: Nog een keer! Papa, sneller!
9: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
13: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van radionl.fm. Op is op!
14: Hey, ben jij toe aan nieuwe werkkleding? Bij Radio NL win je deze week een kledingset voor dames of heren ter waarde van €250. Hoor je de oproep? Dan stuur je kleding in de Radio NL-app. Check voor info en voorwaarden radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door BTN De Haas en Carhartt.
15: Dit is Radio NL.
16: Altijd aan Radio NL.
15: Altijd aan.
17: Oh,

0: De nieuwe René Schuurmans is deze week direct Hollands nieuwe geworden. Hij heet Al win ik 10 miljoen. Ik weet niet wat ik met 10 miljoen zou doen, maar goed. Dat is altijd iets om over te dromen natuurlijk. Het is 8:30 geweest, woensdagavond. Mooi moment om even wat werkkleding weg te geven. Deze week maak je er in ieder programma kans op. Het enige wat je hoeft te doen is het woordje kleding appen. In de Radio NL app doe je dat. Maak je dus automatisch kans op een gloednieuwe werkkleding set. Hoe vet is dat om te winnen, lijkt mij. Moet we even iemand bellen die heeft geappt.
1: Hallo? Hallo, met Enrico.
0: Hey, Enrico met Ivo van Radio NL. Goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Ik hoor het al. Jij bent aan het werk, Enrico.
1: Nou, ik ben onderweg naar huis toe.
0: Onderweg naar huis toe. Nee, want wat doe je voor werk?
1: Ik werk bij een grondverzetbedrijf. De Waard in Sneek en Bos en Zeewolde.
0: Jij bent niet vies om met je handen te werken dus?
1: Nee. Ik ben nou vanuit Rotterdam, dus dan weet je het wel.
0: Oh, kijk eens aan. Dan moet je wel een stuk rijden volgens mij nog, Enrico.
1: Ja, ik rijd nou een half uurtje rijden, dan ben ik thuis.
0: Wel mooi na de drukste avondspits. Dat is dan wel weer mooi meegenomen natuurlijk.
1: Ja, gelukkig wel, ja.
0: Hey,
1: ja.
0: Enrico, werkkleding. Hoe zit dat bij jou? Is het tot op de draad versleten? Ben je wel toe aan een nieuw setje?
1: Nou, ik heb nog één broek al wacht. Die andere broek is vorige week gesneuveld.
0: Och.
1: Dus ik was aan het kijken voor een nieuwe, maar ben er niet aan toegekomen.
0: Nou, het is niet meer nodig, want ik ga je feliciteren. Jij wint een gloednieuwe werkkledingset te waarde van €250, inclusief hoodie, broek en bodywarmer. Van harte gefeliciteerd, man.
1: Nou, hartstikke bedankt.
0: Worden heel wat mooie middagen klussen in de volle zon met een bodywarmer aan.
1: Ja, precies, dat wordt kouder,
0: boy. Veel plezier ermee en een mooie avond, Enrico. Goeie reis.
1: Oké, bedankt.
0: En morgenochtend uiteraard weer een nieuwe kans op gloednieuwe werkkleding. Dit zijn Donnie en Vroger, bon gepakt. Bij jou, Radio NL.
2: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, Vroger, luister goed. Het licht was al lang rood en je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
3: René Gap, zing het voor ze.

0: Avond, Radio RL, Marco Schuitmaker en deze nacht...
1: Het laatste rondje.
0: Het is een waanzin woensdag in het laatste rondje. Iedere woensdag zijn we op zoek naar liedjes die je nooit meer op de radio hoort. Behalve op de woensdagavond van Radio RL. Vergeten liedjes, maar die iedereen kent. Heb je een suggestie voor zo'n vergeten hit? Stuur hem nu door in de Radio RL app en bepaal zometeen het laatste rondje.

0: lekker aanstekelijk liedje. Hermes Houseband en Taj Mahal. Wat schetste mijn verbazing vandaag. Ja, die artiesten die kopiëren elkaar allemaal. Hè. Dat coveren en zo is aan de orde van de dag. Maar dat het zo snel gecoverd zou worden, had ik dan weer niet verwacht. Dit liedje dat is misschien een week of 4, 5 uit. En een aantal weken geleden kwam Turfy Gang, je weet wel, die gasten van Ushuaia, ook ineens met een nieuw liedje. En die klinkt zo. Is gewoon precies hetzelfde. En met de creatieve titel tu.
1: Het laatste rondje.
0: Ja, ik denk dat er nog nooit zo snel een cover van een liedje is uitgekomen. Maar goed, Turfy Gang weet het te presteren. Woensdagavond, waanzin woensdag in het laatste rondje. We zijn op zoek naar vergeten liedjes. Liedjes die je nooit meer op de radio hoort. Behalve in Waanzin Woensdag. Dank als je een suggestie hebt doorgestuurd in de Radio NL app. Ik zie Hanneke uit Rotterdam binnenkomen. Hi Ivo, vroom vroom van Mike en Brancard. Mirte uit Capelle, Johnny Bolk met Convoy Exceptioneel. Speciaal voor de Luppen. Op links en door groetjes van Mirte. Dan zie ik Pieter binnenkomen. Normaal met Daar maak ik geen probleem van. Daan uit Hillegom, Ferry de Lits met Laat me. Dan heb ik Johan uit Veldhoven. De Diktakkers met De Nacht van Vrijdag op Maandag. Oh, dat is ook een leuk liedje inderdaad. Ellie uit Spijkenisse. Hi Ivo voor het laatste rondje. Perry Zuidam met Toffe Jongens. Maar we gaan vanavond voor de suggestie van Luc uit De Meern. Ja, normaal gesproken is het vaak een feestplaat op Waanzin Woensdag. Maar vanavond toch wel een heel mooi liedje. Wat eerlijk gezegd wel een klein beetje vergeten was. Totdat het appje van Luc binnenkwam. Tino Martin, Jan Smit. Je naam in de sterren.

0: dag in dag uit werd mede mogelijk gemaakt door werken bij simonloos.nl.
1: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
2: Huh, alweer verrotte kozijnen.
3: Wel eens van Toscana gehoord?
2: Toscana? Dat Italiaanse ijsbroeiarm?
3: Neem kunststof kozijnen, joh!
4: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
3: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Harderberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
1: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
5: Radio NL ken je natuurlijk.

0: Radio NL.
1: Een camper staat garant voor prachtige trips. En wij garanderen een prachtige camper. Takema Campers in Gorendijk is de grootste camperdealer van het noorden. Met een ruime keuze, eigen werkplaats en levering met APK, campercheck en garantie. Kijk op takemacampers.nl met AE.
2: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag. Albert Heijn.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
6: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
6: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Nu bij Jumbo Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
13: Onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Accessoires? Ook dan ga je naar de kampeershop van De Jong Hattem. Dan is je vakantie echt geslaagd.
15: Ga zorgeloos op weg met De Jong Hattem.nl.
14: De Jong Hattem, zet de tijd op. 9 uur.
13: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedenavond, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio NL. Ook vanavond staan ze er weer in Loosdrecht, mensen die tegen asielopvang zijn. De afgelopen dagen stonden ze pal voor de deur van het oude gemeentehuis, maar daar was Loosdrecht helemaal klaar mee, omdat er gisteren brand was. En daarom staan ze nu iets verderop met spandoeken met de tekst Defend Loosdrecht. Premier Starmer krijgt een uitdager, als we de Britse media mogen geloven. Minister West Reading zou morgen ontslag willen nemen, zodat hij zichzelf naar voren kan schuiven als tegenkandidaat. Tientallen partijgenoten willen dat Starmer vertrekt, maar er moet er wel eerst een kandidaat zijn om hem op te volgen. Een blunder in België met babymelk van Danone. Die was teruggeroepen omdat er een giftige stof in zou zitten. De partij is door een fout toch weer geleverd aan apotheken en webwinkels. Op de potje staat wel een nummer waardoor ouders kunnen controleren of zij het in huis hebben en dus niet aan hun kind moeten geven. En een dief heeft al iets heel bijzonders gestolen uit een kerk in een dorp in Tsjechië. Een schedel. Die was 800 jaar oud en zou van een heilige zijn geweest. Alles staat op camera, maar de beelden zijn erg slecht. De dief was trouwens erg selectief, want hij liet een gouden kroon liggen. Het weer nu van Weer Online. De lente laat nog een paar dagen op zich wachten en in de tussentijd zitten we opgezadeld met wisselvallig weer. Buien en hooguit 12 graden, dat is het recept voor morgen. En dat was het nieuws van het ANP.
18: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten.
0: Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
11: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
18: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
19: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
20: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
21: Odido. Nog een keer! Papa, sneller!
22: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
13: Dit is de muziek van Radio NL.

Ik liep alleen hier door de kroeg heen. Ineens stond jij daar voor mijn neus. Vroeg wie ik was en hoe ik heette. En toen zei ik serieus.

0: Nee, van mij.
1: Oké.
2: Okay. Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
3: Yeah!
4: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
2: Dichterbij dan je denkt.
4: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
7: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
8: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
9: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
10: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
11: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
10: Ai, de man met de hamer.
11: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
12: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
13: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor €1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar €1,29. Altijd laag.
16: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
17: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
16: Ja, werkt wel.
17: Social deal, deals die je niet mag missen.
18: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Natural supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
19: Mooi van Ethos.
20: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van radionl.fm. Op is op!
21: Hey, ben jij toe aan nieuwe werkkleding? Bij Radio NL win je deze week een kledingset voor dames of heren ter waarde van €250. Hoor je de oproep? Dan stuur je kleding in de Radio NL-app. Check voor info en voorwaarden radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door BTN De Haas en Carhartt.
22: Dit is Radio NL.
23: Altijd aan.
22: Radio NL. Altijd aan.

0: Een camper staat garant voor prachtige trips. En wij garanderen een prachtige camper. Takema Campus in Gorendijk is de grootste camperdealer van het noorden. Met een ruime keuze, eigen werkplaats en levering met APK, campercheck en garantie. Kijk op takemacampus.nl met AE.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV. En krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor €1,99. En een bak Zaanse volle kwark voor maar €1,29. Altijd laag.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendo.nl.
7: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
8: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Montage van een airco, een voortent of luifel voor caravan of camper, doe je bij de Jong Hattem. Upgrade.
12: Ga zorgeloos op weg met de Jong Hattem.nl.
13: De Jong Hattem zet de tijd op. 10 uur.
10: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedenavond, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio NL. Het kabinet wil dat de politie makkelijker een telefoon kan opsporen van iemand die wordt vermist. En ook moet het simpeler worden om uit te zoeken met wie als laatste is gebeld. Nu is dat nog lastig, omdat telecomproviders allerlei regels hebben. Zo moet eerst vastkomen te staan bijvoorbeeld of iemand in levensgevaar is. Eersel is vanmiddag veel zwaarder getroffen dan iedereen denkt. Er werd gesproken van een windhoos, maar een deskundige zegt bij Omroep Brabant dat het een kleine tornado was. En die trok een spoor van vernieling. Tientallen bomen waaiden om, dakpannen vielen naar beneden en auto's raakten beschadigd. De eindexamenleerlingen hebben even een mini-break door Hemelvaart, maar vandaag kwamen er weer flink wat klachten binnen bij het LAX. En daarbij ging het niet alleen over de examens zelf, maar ook over geluidsoverlast. Van hoestende medewerkers tot alarmen van fatbikes. In totaal is er nu 183.000 keer geklaagd. Vanaf volgend jaar komt Netflix met een abonnement voor mensen die niet de volle map willen betalen. Er is alleen wel een maar, je krijgt er reclame bij. Hoeveel goedkoper het abonnement daardoor wordt, is niet bekend. Netflix met commercials bestaat al in Amerika, Duitsland en Frankrijk, maar hier dus niet. Het weer nu van Weer Online. Vannacht is het 5 tot 9 graden en morgen is het weer wisselvallig, met wolken en buien en hooguit 12 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
16: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
17: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
18: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
19: Nog een keer! Papa, sneller!
20: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
21: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
10: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
1: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer voor maar 1,50 euro. Bij Burger King.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
5: Ai, de man met de hamer.
6: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
11: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
12: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oreal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van radionl.fm.
16: Op is op!
17: Hey, ben jij toe aan nieuwe werkkleding? Bij Radio NL win je deze week een kledingset voor dames of heren ter waarde van €250. Hoor je de oproep? Dan stuur je kleding in de Radio NL-app. Check voor info en voorwaarden radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door BTN De Haas en Carhartt.
18: Dit is Radio NL. Altijd.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ben je nou een asieldiscussie aan het winnen?
2: Weet je, jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
1: Of de band met je dochter aan het verliezen. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl.
0: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
4: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby-tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week en krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
8: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
9: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went, hoor. Echt. Zin in een koffietje?
8: Ja, lekker.
10: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
11: Je voelt je thuis.
12: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Accessoires? Ook dan ga je naar de kampeershop van de Jonghattem. Dan is je vakantie echt geslaagd.
15: Ga zorgeloos op weg met de Jonghattem.
14: De Jong Hattem zet de tijd op. 11 uur.
13: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Loosdrecht heeft de politie een waterkanon gebruikt tegen anti-AZC-demonstranten. Die stonden dit keer niet bij de noodopvang in het gemeentehuis, waar relschoppers gisteravond met brandende fakkels gooiden, maar even verderop. Protest begon rustig, maar toen de sfeer grimmig werd, maakte de politie er een einde aan. In het Brabantse Rukven krijgen ze waarschijnlijk de eerste PVV-wethouder van Nederland. De PVV gaat in Rukven namelijk meebesturen, want er is een coalitieakkoord gesloten met het CDA en een lokale partij. Belangrijke thema's van de nieuwe coalitie: leefbare dorpen en veiligheid. Morgen is het hemelvaart en dat heeft het verkeer vanmiddag geweten. Volgens de ANWB was het de drukste spits van het jaar met ongeveer 1000 kilometer file. Veel mensen trekken erop uit dit lange weekend, maar er komen ook vakantiegangers uit andere landen bij ons op bezoek. En Netflix komt nu ook in Nederland met een goedkoper abonnement, maar wel met reclame. Dat was er al in bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland, waar films of series worden onderbroken door een reclameblok. Netflix verdient er al flink aan. In Nederland start het volgend jaar, maar hoeveel het gaat kosten is nog niet bekend. Het weer van Weer Online. Vannacht op veel plekken stevige buien, vooral aan de kust soms met onweer. Morgen eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
18: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
19: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
13: Dit is de muziek van Radio.

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes, 10 cheesy sticks en lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag. Albert Heijn.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
6: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
7: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Het hele verhaal van de iconische gele truck van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van radionl.fm. Op is op!
10: Hey, ben jij toe aan nieuwe werkkleding? Bij Radio NL win je deze week een kledingset voor dames of heren ter waarde van €250. Hoor je de oproep? Dan stuur je kleding in de Radio NL app. Check voor info en voorwaarden radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door BTN De Haas en Carhartt.

0: berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Odido. Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: Altijd aan. Radio NL.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel €100 per persoon. Boek nu bij TUI.
9: Schoon en fris, nu betrekpleister Fluoriel Wasmiddel Renew Vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
12: Onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Montage van een airco, een voortent of luifel voor caravan of camper, doe je bij de Jong Hattem. Upgrade.
14: Ga zorgeloos op weg met de Jong Hattem.nl.
15: De Jong Hattem. Zet de tijd op. 12 uur.
12: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Veiligheidsmaatregelen of niet, er waren toch weer ongeregeldheden in Loosdrecht, waar opnieuw is gedemonstreerd tegen de noodopvang voor asielzoekers. Protest begon rustig, maar de sfeer sloeg om en demonstranten gooiden met zwaar vuurwerk. De politie greep in met een waterkanon en heeft 5 mensen opgepakt. De Nijmeegse ziekenhuismedewerkers die misschien zijn blootgesteld aan het hantavirus hebben andere mensen niet ziek gemaakt. Dat blijkt volgens het Radboud Ziekenhuis uit bloedonderzoek. Bij het behandelen van een hantavirus-patiënt hielden ze zich niet aan de allerstrengste veiligheidsvoorschriften. Ze moeten 6 weken in thuisquarantaine. In Oostenrijk is een ongeluk gebeurd met een Nederlandse paraglider. Die botste bij het landen in de deelstaat Carinthië op een hoogspanningskabel en viel meters naar beneden. Hij kwam zelf overeind, maar kreeg daarna pijn aan zijn nek en rug. De paraglider is naar een ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. En Harry van Buiten haalt veel eindexamenkandidaten uit hun concentratie. En dan vooral de loeiende alarmen van fatbikes die op het schoolplein staan. Als het gaat om geluidsoverlast krijgt de examenklachtenlijn van het LAX de meeste meldingen over fatbikes. Andere klachten gaan bijvoorbeeld over boren en gehoest. Het weer van Weer Online. Vannacht op veel plekken stevige buien, vooral aan de kust soms met onweer. Overdag eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Dit is de muziek van...

0: accessoires? Ook dan ga je naar de kampeershop van De Jong Hattem. Dan is je vakantie echt geslaagd.
1: Ga zorgeloos op weg met De Jong Hattem.nl.
0: De Jong Hattem, zet de tijd op. 1 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Loosdrecht zijn 4 mensen opgepakt bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers. Waar ze van worden verdacht is niet bekend. Na de rellen bij eerdere protesten zijn er rond de opvang veiligheidsmaatregelen genomen. Maar toch werd het weer onrustig. Demonstranten gooiden met vuurwerk en de politie gebruikte het waterkanon. Door het noodweer vanmiddag in het Brabantse Eersel zijn zo'n 100 bomen omgevallen. In een stukje bos zijn ze geknapt als lucifers. Ook is er schade aan auto's en zijn dakpannen van huizen gewaaid. Lijkt volgens de gemeente op een windhoos, maar een deskundige zegt tegen Omroep Brabant dat het een kleine tornado was. Een blunder in België met babymelk van Danone die uit voorzorg was teruggeroepen omdat er een giftige stof in zou zitten. De partij is door een fout toch weer geleverd aan apotheken en webwinkels. Op de potje staat een nummer waardoor ouders kunnen controleren of zij het in huis hebben en niet aan hun kind moeten geven. En een uitzinnige menigte heeft het nationale voetbalelftal van Iran uitgezwaaid voor het WK volgende maand. In de hoofdstad Teheran kwamen de spelers het podium op en werden ze massaal toegejuicht. Iran speelt de groepswedstrijden in Amerika. Vanwege de oorlog vroegen ze om die te verplaatsen naar Mexico, maar dat mocht niet. Het weer van Weer Online. Vannacht op veel plekken stevige buien, vooral aan de kust soms met onweer. Overdag eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
7: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
6: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
7: Rand? Nee.
6: Fair enough.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Radio NL.
8: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van Flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van Flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android. Dit is de muziek van Radio NL.

tweede klas. HAVO, VWO, meteen naar door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: Montage van een airco, een voortent of luifel voor caravan of camper, doe je bij de Jong Hattem. Upgrade.
1: Ga zorgeloos op weg met de Jong Hattem.nl.
0: De Jong Hattem. Zet de tijd op. 2 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. De ziekenhuismedewerkers in Nijmegen die blootgesteld kunnen zijn aan het hantavirus hebben anderen niet besmet voordat ze in quarantaine gingen. Dat zegt het Radboud na bloedonderzoek. Bij het behandelen van de patiënt met het virus hielden ze zich niet aan de strengste veiligheidsvoorschriften. En daarom zitten ze uit voorzorg thuis in isolatie. In Loosdrecht heeft de politie een waterkanon gebruikt tegen anti-AZC-demonstranten. Protest tegen de asielopvang begon rustig, maar daarna sloeg de sfeer om en werd er met vuurwerk gegooid. 4 mensen zijn opgepakt. Na de rellen van eerder waren in Loosdrecht veiligheidsmaatregelen genomen, toch ging het dus opnieuw mis. Voor de kust van Marokko is het lichaam gevonden van een vermiste Amerikaanse soldaten. Ze verdween 1,5 week geleden bij een klif, samen met een andere Amerikaanse militair. Hij werd eerder al dood teruggevonden. De militairen waren in het zuiden van Marokko bij een internationale oefening, waar 40 landen aan meedoen. En voetbalclub Inter uit Milaan heeft de dubbel te pakken, zoals dat heet. Ze wonnen afgelopen avond de Italiaanse beker door in de finale Lazio Roma te verslaan met 2-0. Oranje international Denzel Dumfries was weer belangrijk. Hij bereidde 1 van de doelpunten voor. Eerder deze maand werd Inter al landskampioen. Het weer van Weer Online. Vannacht op veel plekken stevige buien, vooral aan de kust soms met onweer. Overdag eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden.